Gevarieerd, informatief, actueel en betrokken. Dat is RTV Go.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. Ze hadden zich vastgeketend aan de rails en werden met slijptollen losgemaakt. In totaal waren er zo'n 25 demonstranten bij Den Haag Centraal. Ze eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Door de spoorblokkade lag het treinverkeer enige tijd stil. Eerder op de avond werden zo'n 70 pro-Palestijnse activisten aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Die spreken van openlijke corruptie. Trump had een zaak aangespannen omdat zijn belastingaangifte waren uitgelekt. In de schikking is nu afgesproken dat er een fonds van bijna 1,8 miljard dollar komt voor mensen die claimen dat ze in het verleden ten onrechte zijn onderzocht. Mogelijk komen ook kapitoolbestormers daarvoor in aanmerking. Democraten zijn ook woedend over de afspraak dat de Belastingdienst geen onderzoeken zal doen naar oude aangiften van Trump, zijn familie of hun bedrijven. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels op Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde vorige week nog dat de maatregelen onvoldoende effect zullen hebben. Het weer. In het binnenland nog buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig, bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is in 10 maanden niet zo hoog geweest als afgelopen maand. Er vielen in april 238 doden door Russische aanvallen, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal sinds juli vorig jaar, toen er 312 burgerdoden vielen. Het aantal slachtoffers loopt al maanden op, vooral door aanvallen met raketten en lange afstand drones. De meeste doden vallen ver van de frontlinie. Ook deze maand zijn er massale raketten- en droneaanvallen van Rusland, maar Oekraïne doet ook steeds meer luchtaanvallen op doelen in Rusland. In Amsterdam krijgen mensen met een laag inkomen een gratis noodpakket van de gemeente. In totaal worden er 2000 van uitgedeeld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zei eind vorig jaar dat gemeenten moeten wachten op landelijk beleid, maar dat duurt Amsterdam te lang. In de pakketten zitten onder meer een noodradio, een EHBO-setje en een fluitje. In Oostenrijk worden 2 mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man, van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper-safaris, waarbij toeristen vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar. Het weer, in het binnenland buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: geen onderzoek zal doen naar oude aangifte. Ook komt er een vergoeding voor mensen die claimen dat ze in het verleden ten onrechte zijn onderzocht. Mogelijk ook kapitoolbestormers. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. Ze eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Door de spoorblokkade lag het treinverkeer enige tijd stil. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een noodverordening ingesteld omdat bij een grote brand gisteren asbest is vrijgekomen. Niemand mag het gebied betreden. De brand brak gisterochtend uit in een autobedrijf. Meerdere panden gingen in vlammen op. Er kwam veel rook vrij en al snel werd duidelijk dat er in de omgeving asbestdeeltjes neerkwamen. Meerdere keren werd er een NL-alert verstuurd. De noodverordening in Schagen geldt voor een deel van het bedrijventerrein bij het getroffen autobedrijf. Het weer. Het wordt een wisselvallige dag met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. 'S Middags wordt het vanuit het westen droog en zonnig en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar. Het weer. Het wordt een wisselvallige dag met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. En het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En hier is Noordnieuws met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Om de komst van een veerboot naar Noorwegen mogelijk te maken, wordt een deel van de Eemshaven ingepolderd. Het nieuwe havendeel krijgt 2 aanlegkaders, een groot parkeerterrein en een passagiersterminal. Het project moet in 2028 klaar zijn en kost volgens Groningen Seaports 75 miljoen euro. Bij een bedrijfsongeval op een scheepswerf aan de Industrieweg in Hogezand is gisteravond een medewerker gewond geraakt. Dat is gebeurd op hoogte. De brandweer werd ingezet om het slachtoffer naar beneden te halen. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En zo'n 300 mensen trokken gisteravond met een fakkel door de Groninger binnenstad tijdens de zogenaamde Heksennacht. Actiegroep Dolomina organiseerde de optocht om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen en de regenbooggemeenschap. De actie wordt volgend jaar weer gehouden.
3: We gaan gewoon door elk jaar nu. Ja, het is gewoon nodig en we stoppen pas als het niet meer nodig is. Dat is mijn motto wel een beetje geworden.
2: Meer nieuws straks om 6:30.
4: De ochtendploeg met Edwin Paspeer.
1: Goedemorgen, de week kan doormidden, zeggen ze dan. Woensdagmorgen in Grun, welkom bij de ochtendploeg. En gooi de ramen maar open. Hier is Alita Adams en The Window of Hope.
5: Waar je Groningen hoort,
6: Radio Noord. Goedemorgen.

0: Over de provincie komen er ook buien voor, met kans op onweer en hagel. Met een matige tot vrij krachtige zuidwesten tot late westenwind wordt het 16 of 17 graden. Het is de laatste dag dat we dit weer hebben. Maar vanaf morgen wordt het ineens voor een tijdje heel mooi weer. Zo denkt Arma. En wij geloven haar. En we spreken haar straks om 7:15. Goedemorgen, Daphne Blanke.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Rob de Vries.
2: Ja, goedemorgen.
0: Je kijkt enigszins verbaasd.
2: Nee. Ik ben blij dat het echt beter weer gaat worden. Want mijn tuin is bijna aan het verzuipen gewoon.
0: Ja, het is goed voor de tuin geweest, zou je kunnen zeggen.
2: Regentonnen zitten stamvol.
0: We hebben een hele droge periode gehad. Nou, dat is nu wel goed gemaakt.
2: Ja, dat wou ik zeggen, ja.
0: Ja, voorlopig. Maar goed, we gaan over een tijdje vanzelf weer klagen natuurlijk. Dat het te droog is en
2: ja, ja, nou, de korte broek, die leg ik klaar.
0: Zeker, want vanaf morgen wordt het echt mooi weer. En dat trekt zich in het Pinksterweekend dan helemaal door naar echt topweer.
1: Oh, zin in.
0: En nogmaals, dan is het Pinksterweekend. Dan hebben we een extra lak weekend. Heerlijk is dat. Ja, er komt iets bijzonders aan. En dit klinkt als een 1 april grap. En dat was het ook, maar het wordt nu toch echt werkelijkheid. Op 1 april maakte IKEA bekend met een gehaktballetjeslolly te komen.
1: Oef.
0: Ja, met daarbij de vossenbessensmaak. Gehaktballetjes met vossenbessensmaak. Ja.
1: Oh, dat is die saus die erover
0: gaat. Ik heb geen idee, maar het klinkt niet heel smakelijk.
1: Nee.
0: Nou, daar werd toen heel leuk op gereageerd. En toen dachten ze, weet je wat, als dat dan zo goed opgepakt wordt, waarom gaan we die dingen dan niet produceren? Ik zeg er even bij dat ze dit bericht de dag naar buiten hebben de dag nadat ze bekend hebben gemaakt dat ze 850 mensen op straat zetten, bekend hebben gemaakt. Dus in de IKEA-wereld is dit bericht alweer niet zo lekker gevallen.
2: Nee.
0: Wat gaan ze doen? Er worden 1 miljoen van die lollies gemaakt. En die kun je dan niet kopen, maar die wordt verspreid wereldwijd over de winkels en dan kun je ze gratis proeven.
1: Oké.
0: Okay. Lijkt me zo vies.
1: Ja. Oh, dat lijkt me echt helemaal niet lekker.
0: Vanaf 20 juli is het.
2: Oké.
0: Okay, nou, voordeel, je hoeft ja, zeg maar.
2: Nee.
0: Je krijgt niet zo'n sleuteltje erbij. Hij is gewoon klaar.
2: Ja, geen inbussleutel?
0: Nee, je hoeft er niet.
2: Nee, ook niet geprikt op een inbussleutel?
0: Nee, ook niet.
1: Dat is leuk.
0: Als ze echt humor hebben.
1: Ja, wat een goed idee. Ja,
0: dat is dan wel weer een goed idee. Nee, ik sla hem over.
1: Ik ook.
0: Ja. Ja. Gisteravond is Arsenal in Engeland kampioen geworden. En het mooie is, dit soort clubs hebben overal op de wereld fans. Ook hier in Groningen. Sterker nog, er is een Nederlandse Arsenal fanclub. En die is opgericht door een Greuger, namelijk Rens Hendricks uit de Haren. En die gaan we later vanochtend spreken. Wel grappig, hè, dat je in Haren woont en dan fan bent van zo'n club. Nou, er zijn meer die dat hebben natuurlijk. Hè. Die ergens een club op de wereld hebben waarvan ze zeggen, ja, daar ben ik nou echt fan van. En hoe dat dan ooit ontstaan is, dat gaan we hem vragen. We kunnen het ook vragen op onze redactie overigens. Hè, want de collega Mark Bogema, die vorige week nog zijn debuut maakt in de ochtendploeg als nieuwslezer, die komt vandaag, zo is aangekondigd, in een Arsenal shirt naar het werk.
2: Ik ben benieuwd. Ja, Arsenal heeft natuurlijk een geweldige periode ook gekend. Toen met Thierry Henry en Dennis Bergkamp.
0: Dennis Bergkamp, ja. Er staat nog een standbeeld.
2: Toen speelden ze ook oogstredend voetbal. Maar ja, voor de rest heeft Arsenal toch wel een beetje het imago van saai voetbal vaak. Hè? Boring Arsenal is niet voor niks de bijnaam van de club.
0: Dit seizoen is dat dan toch anders, hè? Gelukkig. Ja. Nou, we gaan het straks allemaal vragen in het laatste uur van de ochtendploeg overigens. Het is 20 mei vandaag in 1985 werd gestart met de bouw van het Kuurbad in Nieuweschans. Het latere bad Nieuweschans kostte 3,5 miljoen gulden destijds. Het zou uitgroeien tot iets veel groters dan wat het Bronnenbad ooit eerst was in 1985. En even mijmerend overmorgen kijken we terug naar het verleden, want vandaag in 2007 gaat FC Groningen wederom Europees voetbal spelen om de UEFA Cup, dat toen nog bestond, doordat Feyenoord en FC Utrecht werden verslagen. Ook niet de minste ploegen. Morgen eerst Ajax maar eens aan de
2: zegenkar binden.
0: Ja, dankjewel Rob. Nou, goed begin van de dag zo. Kom, we gaan eens terug in de tijd.

0: beetje een amazing moment op de vroege ochtend.
1: Ja, als ik terugkom in de tijd, dan wel met jou.
0: En mooi is, als je het niet wil, ga je toch meezingen ook, hè? Yves Berendsen, en terug in de tijd, 6:15.
2: Dit is de vroege vogel.
0: Met een man die altijd vroeg is, want dan moet hij in het zwembad zijn. Zweminstructeur Martijn Meijer, goedemorgen.
3: Een hele goede morgen.
0: Ben je ook zo zat van het weer?
3: Ook zo zat van het weer. We hunkeren wel een beetje naar het mooie weer, ja. En dat komt eraan, toch?
0: Ja, dat komt er vanaf morgen aan, inderdaad.
3: Heerlijk, ja. Heerlijk.
0: Ja, want jij geeft natuurlijk ook buiten zwemles, neem ik aan.
3: Ja, dan ben ik wel een beetje zat van het weer. Want ik sta vooral op de kant en ik word dan ook nat. Ja, dat is niet anders.
0: Nee, ja. Zwem je wel eens mee, eigenlijk?
3: Ik zwem eigenlijk nooit mee, nee. Want vanaf het water zie ik veel minder. En kan ik natuurlijk ook een beetje de veiligheid minder waarborgen dan als ik op de kant sta.
0: Oh, dat is waar.
3: Dan kan ik natuurlijk veel meer overzicht als ik op de kant sta.
0: Maar ja. Moet je wel eens ingrijpen als ergens de veiligheid dan in het geding is bij iemand? Dat iemand ineens kopje ondergaat?
3: Nou, het is gelukkig nog niet gebeurd. En we hebben best wel een veilige plek waar we zwemmen. Niet dat je daar kan staan, ja. Mensen die tegen de 2 meter aanlopen, die kunnen daar wel staan. Maar de rest die moet, of die kan aan een ballenlijn hangen of aan een steiger hangen. Dus er zit echt wel een plekje waar we in ieder geval qua veiligheid, als er iets gebeurt, kramp in je kuiten of in je teen of in je voeten, dan kan je in ieder geval altijd de kant even aanraken of vasthouden.
0: Ja, maar dat is het, hè? Als je ergens in zeker in open water en het is wat koud, dan kan ineens de kramp toeslaan.
3: Jazeker. Ja. En vooral nu, hè? Nu is het, gisteren was het 15 graden het water, buitenwater. Ja. Dus het loopt gelukkig al een beetje op, maar een week geleden was het nog maar 13,8. Dus ja. Dat voel je wel.
0: Ja, ik vind 15 nog niet echt heel veel klinken.
3: Nee, hè?
0: Nee. Maar goed, het zal wel het komend weekend dan op gaan warmen met die hogere temperaturen, neem ik dan maar aan.
3: Nou, daar ga ik wel vanuit, ja. Daar ga ik wel vanuit. Ja. Dan wordt het heerlijk zwemmen straks.
0: Maar zwem je dan zelf überhaupt wel nog eens?
3: Nou, ik zwem eigenlijk gewoon bijna niet meer. En nou hebben wij bedacht om toch één keer in de maand een sociale zwem te gaan doen. Dat je gewoon met elkaar lekker op uit gaat trekken. En dan ga ik zelf ook mee zwemmen. Dus okay. Dat is voor mij ook wel eens even goed.
0: Maar dat
3: om
0: heet
3: lekker te gaan zwemmen.
0: Ja, precies. Want als zweminstructeur. Ja. Want een sociale zwem toch, zeg je?
3: Ja, want vaak sta ik natuurlijk op de kant en geef ik trainingen.
0: Ja.
3: En nu heb ik zo van, nou weet je, dan is het wel even leuk om gewoon met elkaar te gaan zwemmen. Dan ga ik ook mee zwemmen. En dan gaat het niet om de techniek of op kijken of wat dan ook. Maar dan gaat het gewoon even lekker gezellig met elkaar te gaan zwemmen. En als we afsluiten even lekker een kop koffie of thee.
0: Ja,
3: of,
0: dat is leuk. Ja,
3: ja en, gewoon gezellig.
0: En op de achtergrond hoor ik een plons net. Dus de eerste liggen alweer in het water bij jou?
3: Ja, de eerste 2 meiden liggen alweer in het water. Ja.
0: Oh, respect hoor, om dat zo vroeg te doen.
3: De meiden van 13, 14 jaar en die doen aan wedstrijd zwemmen. En die willen graag nog even hun techniek verbeteren. We zijn nu lekker meters aan het maken met een parachute achter zich. Extra weerstand.
0: Ja.
3: Dus dat is leuk.
0: Oh, ja. Oké. Okay. Ja, dat is leuk. Ja. Ja. En dan gaan ze naar school vervolgens.
3: En dan gaan ze naar school, ja.
0: Knap hoor, dat is wel karakter.
3: Absoluut, ja. Ja. Elke keer als ik ze uit de auto zie komen, dan zeg ik van zijn wakker. Nou, de een zegt ja, de ander zegt nee. Maar uiteindelijk als ze eenmaal aan het zwemmen zijn, dan gaan ze wel los.
0: Ik snap het, ik snap het. Ja. Nou, werk ze dan maar. Hou ze goed in de gaten met hun parachute. En tot de volgende keer. Yo, dag Martijn.
3: Tot dezelfde.
0: Hoi.
2: De vroege vogel.

0: Groning Schout.
1: Nieuwe muziek uit Groningen in de spotlights.
0: Deze week hoor je Birdie met Es Verano Traves.
2: We vliegen met z'n allen naar een warm tropisch land.
0: Groning Schout.

0: kroningsschouders van Birdie deze week. Eens kijken naar nieuws uit binnen- en buitenland. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag blokkeerden. Zij eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die met een boot onderweg waren naar Gaza en door Israël zijn opgepakt. Door de spoorblokkade lag het treinverkeer enige tijd stil bij Den Haag. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen. Ook worden ruim 50 extra mobiele flitsers ingezet. Op dit moment kunnen verplaatsbare flitspalen op zo'n 650 locaties staan. Het OM wil dat op gaan voeren naar 1450. Ook wordt een proef gestart met trajectcontrole binnen de bebouwde kom. Als die proef leidt tot minder verkeersovertredingen, wil het OM die ook op andere plekken gaan invoeren. En we hadden het er al even over. Groot feest in Londen gisteravond. Arsenal is voor het eerst in 22 jaar weer kampioen van Engeland. De ploeg speelde zelf niet, maar profiteerde van puntenverlies van Manchester City. En daardoor is Arsenal niet meer in te halen. Fans gingen naar het stadion en het trainingscomplex van de club. Ze hebben er lang op moeten wachten.
1: Ik heb gewonnen de league sinds ik was geboren. Ik ben ecstatic, ik ben excited. Ik kan niet geloven dat dit niet real is. Dit is niet real voor mij. Dit is niet real.
2: Ik heb dit mijn hele leven. Ik kan niet geloven dat het waar is. Ik kan niet geloven. We won de league!
3: We know what we are! Champions of England! We know what we are!
0: Mooie Engelsen zijn bekend om hun voetbalsongs. Het is de 14e landstitel voor Arsenal, de club uit Londen. En zometeen het Groningse nieuws hier in de ochtendploeg. Rob, wat zit daarin?
4: De gemeente Midden-Groningen bekijkt of er een nieuw treinstation kan komen. Zometeen hoor je waar en waarom.

0: Jan Smit en Chris Cross Amsterdam. Zij hoort bij mij. Het is precies 6:30. En hier is het nieuws met Rob de Vries. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Om de komst van een veerdienst naar Noorwegen mogelijk te maken, wordt een deel van de Eemshaven ingepolderd. Het nieuwe havendeel krijgt 2 aanlegkaders, een groot parkeerterrein en faciliteiten voor het afhandelen van passagiers. Zo komt er een passagiersterminal en krijgen de kaders op de kopse kant roll-on, roll-off faciliteiten voor het inschepen van auto's en vrachtwagens. Het nieuwe haventerrein wordt 7,5 hectare groot en komt bij de havenmonding naar de Eems, op de kop van de Westpier van de Beatrixhaven. Loopt alles volgens planning, dan is het project in het eerste kwartaal van 2028 klaar en kan veerbedrijf Nordic Ferry Lines dan de eerste afvaart hebben. Met het aanleg is 75 miljoen euro gemoeid. Havenbedrijf Groningen Seaports heeft hiervoor een bijdrage van 36 miljoen euro gevraagd van Nijbegun. Op een scheepswerf aan de Industrieweg in Hogezand is gisteravond een medewerker gewond geraakt. Dat is gebeurd in een van de loodsen op het terrein. Volgens persfotografen is het slachtoffer op hoogte gewond geraakt en is de brandweer ingezet om hem naar beneden te halen. Het slachtoffer is daarna met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Details over het ongeluk zijn verder niet bekendgemaakt. De gemeente Midden-Groningen onderzoekt of ze een nieuw station kan laten bouwen. Dat heeft alles te maken met de komst van de Neder-Saxenlijn. Op dit moment heeft de gemeente treinstations in Kropswolde, Martenshoek, Hoogezand-Sappemeer en Zuidbroek. Het zou kunnen dat de stations plaats moeten maken voor 1 centraal station in Hoogezand. Dat station moet dan komen op een nu nog braakliggend terrein langs de Kerkstraat, waar eigenlijk woningen zouden komen. Dat bouwproject heeft de gemeente nu stopgezet, vertelt wethouder Irianne van den Burg.
2: We hebben al eens eerder gedacht dat het een goede plek was voor een station en dat is in de tijd niet doorgegaan. Maar nu zeggen we van, die woningen moeten we daar eigenlijk op dit moment even nog niet gaan bouwen. We willen eerst verder onderzoeken of dat toch niet de plek is voor een station.
1: In 2028 beslist de minister over het tracé van de Neder-Saxenlijn en in welke plaatsen de trein zal stoppen. Gemeente Het Hoge Land heeft sinds gisteravond een nieuwe coalitie. Die bestaat uit Progressief Nederland, Gemeentebelangen en de ChristenUnie. De 3 partijen hebben onder meer afgesproken om regels rondom woningbouw te versoepelen. Daarnaast wordt vastgehouden aan het besluit om een nieuw gemeentehuis in Winsum te bouwen. Ook wordt binnen een jaar een besluit genomen over de komst van een permanent asielzoekerscentrum. Pro-fractievoorzitter Annemarie Smit legt uit hoe het akkoord tot stand is gekomen.
3: Nou, eigenlijk door heel goed te kijken wat ons verbindt. Je kunt natuurlijk, het is makkelijk om verschillen te benadrukken, maar dat wordt in Nederland wel erg veel gedaan en dat levert niet altijd goede dingen op. Dus wij hebben meer gekeken naar wat verbindt ons en waar hebben we zin in om met elkaar de schouders onder te zetten.
1: Zo'n 300 mensen trokken gisteravond met een fakkel door de Groninger binnenstad tijdens de zogenaamde Heksennacht. Actiegroep Dolomina organiseerde de actie om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen en de regenbooggemeenschap. De Heksennacht werd in de jaren 90 ook al meermaals georganiseerd in Groningen, maar daarna niet meer. Dolomina Petra Brouwer vertelt waarom de actie nu opnieuw wordt gehouden.
4: Omdat er nog zoveel te doen is op dit gebied. Je ziet ook gewoon echt jonge meisjes gewoon dat nafluiten. Hè? Maar dan zegt iedereen van, dat valt wel mee. Maar ook nageroepen worden met echt lelijke dingen. En als ze dan niet reageren of als schuw weglopen, dan wordt ze ook nog uitgescholden. Ja, dat kan gewoon niet. Dat moet stoppen.
1: Het is de bedoeling dat de Heksennacht de komende jaren opnieuw wordt georganiseerd in Groningen, zolang als dat nodig is, zegt de organisatie. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
5: De Ochtendploeg
6: met Edwin Paspeer.
0: Groningse politici lobbyden gisteren in Den Haag. Doel meer aandacht en meer geld voor het noorden. Je hoort er straks meer over. Harma is er met het weer rond 7:15. En straks eerst een terugblik op ons lopend vuur van gisteren. Stelling luidde, kinderen kunnen best...

0: 7 op deze woensdag.
1: Lopend vuur.
0: Ja, we hebben er allemaal waarschijnlijk wel weer bij ons op zak. En we zitten er misschien net iets te vaak op onze smartphone. In Arnhem kwamen schoolbesturen, kinderopvang, maatschappelijke organisaties en de gemeente vorige week met een opvallende oproep, namelijk: geef je kind zo laat mogelijk een smartphone. En tot 16 jaar geen toegang tot social media. Ze merken dat ze op school die kinderen zien worstelen daarmee. Cyberpest is geen grip op. Kinderen zitten te lang op die telefoon, omdat het toch best verslavend werkt. En ze krijgen heel veel desinformatie tot zich, waar de school bijna niet tegenop kan komen met de echte informatie, zullen we maar zeggen. Nou, hoe kijk je ernaar? Vroeg al gisteren in het lopend vuur. Kinderen kunnen best zonder smartphone. Daphne, je bent natuurlijk de jongste in dit gezelschap.
2: Ja.
0: Weet je nog wanneer jij hem kreeg?
2: God, een smartphone, dat was ja ergens op de middelbare school. Ik begon eerst gewoon met een gsm.
0: Ja.
2: Want toen bestonden smartphones nog niet.
0: Nee, precies.
2: Dus ik moest een uur fietsen naar school. Dus toen kreeg ik wel een gsm mee, een oude van mijn vader. Zodat ik in ieder geval kon bellen als er nood was.
0: Ja, dat was voor ons ook wel eigenlijk, maar ze kregen hem uiteindelijk toch al eerder, dat gisteren al verteld. Maar wij vonden ook altijd middelbare school, want dan moet je op fietsen naar een ander dorp. En dat is het moment dat het handig is dat je bereikbaar bent, zeg maar.
2: Ja, en dat was toen heel normaal eigenlijk, dat je hem pas kreeg op de middelbare school.
0: Nou ja, en in mijn tijd, onze tijd erop, denk ik ook, we hadden het überhaupt niet.
2: Nee.
3: Nee, zeker niet. Nee, ik kreeg pas eentje toen ik 25 was. Ja. In 2000 was dat.
0: Ik had best een hele grote, weet ik nog. Het was echt een grote die we toen kochten, zo'n mobiel. En het eerste waar ik hiermee rondliep toen ik bij Noord kwam, was een semafoon. Dan had je zo'n pieper aan de broekriem hangen.
2: Ja.
3: Oh,
0: en was vond ik toen best cool als stagiaire binnen dit bedrijf.
2: Ja, tuurlijk.
0: En dan had je 4 codes. Code 1, dan piepte die 1 keer. Dan moest je de redactie bellen. Code 2 moest je chef bellen. En hoe doe je dat? Dan deed je dat dan. Nou, moest je op zoek naar een telefoon. Dus dan, ik werd wel eens ergens aangebeld. Ik zei, hallo, ik ben van Radio Noord. Mag ik even bellen?
2: Oh,
0: ja.
2: Wauw.
0: Ja, zo werkte dat ook.
2: Grappig, ja.
0: Want je kon niet terugbellen. Je alleen opgepiept. Je wist, nu is er haast.
2: Ja, maar dan weet je dan ook niet zo door afgeleid of zo ingezogen als bij een smartphone natuurlijk.
0: Nee, dat klopt. Nee, dat is waar ze nu op die scholen natuurlijk zeggen van, daar hebben we ontzettend veel last van. Los van het feit dat er ook heel veel profijt natuurlijk. Ze werken ook heel veel op de telefoons. Nee, wat kwam er binnen op de stelling, kinderen kunnen best zonder smartphone?
2: Nou, Petra Zuid. Maar die zegt, als de telefoon zelf was gebleven, dan was het inderdaad niet nodig. Maar nu in nood is een mobieltje wel handig.
0: Ja.
2: Maar ja, een smartphone hoeft dan weer niet.
0: Nee, precies. Ook
2: dus
0: zo'n
2: hou
0: ding
2: het dan
0: die jij
2: gewoon
0: had.
2: Bij een gsm. Ja, ja. Ja. En dan Petra Steenbergen, die vraagt zich af of het iets te maken heeft met het goede voorbeeld krijgen van ouders. Ze ziet soms ouders met jonge kinderen door de stad die met de neus op de smartphone zitten. Ja. Ondertussen geen oog voor de peuter die van alles vraagt.
0: Ja, dat komt zeker voor. Ja.
2: Ja, dat komt ook vaak voor, inderdaad. Ina die zegt, ja, ze kunnen wel zonder mobiel, maar het is een gewoonte. Ze ziet veel kinderen op de fiets ook, met een mobiel in de hand.
0: Ja, klopt.
2: En dat is natuurlijk hartstikke gevaarlijk. Als
0: dat
2: je dan
0: mag ook niet.
2: Nee, dat mag ook niet. Hartstikke dure boete ook.
0: Ja.
2: En daarom zegt ze dus zelf ook tegen familieleden, als jullie langskomen, dan leggen jullie de telefoon maar even weg. Anders dan hoeft het van mij niet. Dan kunnen we wel beeldbellen of zo. Maar langskomen is dan een beetje.
0: Ja, het heeft ook geen zin als je toch eet op je telefoon.
2: Nou, inderdaad.
0: Ja.
2: Ja, dan kan je beter naar elkaar kijken op je telefoon. Marina die vindt het zonder smartphone niet meer te doen in deze maatschappij vol dreiging.
0: Kinderen kunnen best zonder smartphone. Gisteren ons lopend vuur, dank voor je mening en dank voor je stem. Overgrote meerderheid, waarschijnlijk niet heel veel kinderen gestemd, zei eens, namelijk 93%.

0: Dermot Kennedy en Better Days. 7:15, tijd voor het weer. Harma, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, mensen die nog niet de wateropvang vol hebben, vandaag nog laatste kans, hè? Daarna wordt het tijdje droog.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, ja, lekker,
1: hoor. Misschien nog een verdwolde bui. Ja,
0: nee.
1: Nog wel winst. Ja, een verdwolde bui.
0: Nee.
1: Ach, dat stelt niks vooruit. Okay. Dat wordt in mijn wel kennen. Want de zomerwapen komt eraan. In Utrecht dit aankomende Pinksterweekend. Het zocht er geweldig mooi uit. Met heel veel zon. Ja, dan is het gewoon echt genieten. Dan is het zo in de laatste 10 dagen van mei. Maar ja, die zomertemperaturen die ben ook zo ontzettend welkom. Gisteren werden het uiteindelijk 17,5 graden in de stad. Oranjebuurt 11,5 graden op dit moment. 1,5 millimeter is ervan. En de barometer staat dus op 15 millibar. Het is momenteel zo wisselend bewolkt. Visvliet gisteren 17 graden, 12 millimeter. 13 graden onder de bewolking op dit moment. Een zwakke zuidelijke wind. En in Roodschouw met gisteren een dikke 6,5 uur. De Zunderby, 17,5 groot, 1 millimeter is de vaal. Op dit moment bewolkt, 12 kilometer zicht. En ook zo'n 13 groot op de thermometer. Ja, het is night cold. Dat is in ieder geval al een verschil met wat we de eerste tijd iedere keer weer in ben. De koude lucht is er inmiddels al wel uit. Maar nou, het blijft nog night droog. Verdoor is er wat zon, maar er komt verspreid over de provincie ook buienvuur. In het oosten, zuidoosten van de provincie, mogelijk vergezeld van onweer in hagel. De wind motig tot krachtig, komt uit het zuidwesten, draait naar de westen. Met 16 tot 18 graden in de gewone bij de dag neemt de wind in kracht af. Vanochtend en vannacht verdwijnen nog eventueel aanwezige buien. 12 tot 13 graden als minimum. In muin een dag met bewolking zon. En op een enkele verdwolde bui nog blijft droog. En de temperatuur 19 tot 21 graden.
0: Dankjewel, tot straks. Zometeen Groningse politici die gisteren aan het lobbyen waren in Den Haag.

0: is altijd fijn. Muziek van ABBA, Mamma Mia, Groningse politici lobbyden gisteren in Den Haag. Inzet, meer aandacht en meer geld voor het Noorden. Ze presenteerden daarbij een plan aan minister-president Rob Jetten, waarmee ze het kabinet willen overtuigen van projecten als de AI-fabriek en de Lelylijn, zegt gedeputeerde Erik-Jan Bennema in Den Haag.
1: Vandaag laten we zien wat er in Noord-Nederland allemaal aan economische potentie en mogelijkheden ligt. Dus we zetten hier het economisch verhaal neer van Noord-Nederland en presenteren dat ook aan Den Haag, aan het Rijk, om te zorgen dat we de goede investeringen doen.
2: Dus concreet, het doel is geld halen uit Den Haag?
1: Nee, het is veel breder. Het is ook gewoon de samenwerking. En ook samenwerking met niet alleen met de overheden, maar ook met de bedrijven. En dat gaat voor echt om de belangrijke sectoren in Groningen. We hebben digitalisering, AI-fabriek, groene chemie, life science technologie, biotechnologie. Dat zijn echt de sectoren die we hier op de kaart wilden zetten. En hopelijk zal dat het kabinet inspireren tot goede investeringen in Noord-Nederland.
2: Denkt u dat het kabinet daarin mee gaat denken?
1: Ik denk wel dat wij ze hier in Den Haag hiervoor kunnen interesseren.
2: Premier Rob Jetten, het Noorden komt eigenlijk extra investering, extra geld vragen aan het Rijk. Gaat het er ook komen?
3: We gaan daar zeker voor om tafel, want er gebeurt heel veel in Noord-Nederland. Er zijn een aantal grote woningbouwlocaties. Maar de regio is ook echt cruciaal voor de energietransitie. Maar ook een hele hoop nieuwe bedrijvigheid.
2: Maar gaat het Rijk ook concrete toezeggingen doen voor extra geld?
3: We hebben veel geld beschikbaar in verschillende fondsen om te investeren in de toekomst van onze economie. En daar gaat Noord-Nederland zeker een groot deel van meepakken.
2: Maar u wilt nog geen concrete toezeggingen doen?
3: Nee, dat is nu nog te vroeg. Maar het is wel heel goed dat Noord-Nederland ook zelf aangeeft wat zij belangrijke projecten vinden op het gebied van bereikbaarheid. Maar ook bijvoorbeeld op het opschalen van AI, digitalisering en een hele hoop maakindustrie die in Noord-Nederland kan landen.
2: En tot slot, het is een vaak gemaakte fout, maar u zei het ook, Nijbegun.
3: Ja, mijn Gronings is vrij brak. Ja.
2: Wat is het wel?
3: Er wordt altijd gezegd, maak er dan maar een Nederlands nieuw begin van, maar dat vind ik zo vreselijk. Dus Nijbegun is het beste wat ik er als Brabander van kan maken.
2: Ja, volgens mij, voor zover ik het weet, is het Nijbegun. Nijbegun.
3: Oké, nou dan kan ik wat zachter hanteren. Nijbegun.
0: Zei premier Rob Jetten.

with his song. Ken je Pieter de Jong, alias The Champ? Ja, die voetbaltrainer met zijn matige Engels, understatement, die in Afrika grote successen boekt. Nou, wat heeft deze Pieter de Jong, alias The Champ, te maken met FC Groningen? Dat hoor je zo meteen na 7 uur de ochtendploeg. Met nu Gloria Estefan.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. De directie van vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp wist in 2018 al van massadonoren, maar hield dit stil. De speciale commissie van medici en ethici deed toen een dringende oproep om openheid van zaken te geven, maar die werd door de kliniek genegeerd, meldt Nieuwsuur. Pas vorig jaar heeft het centrum alle betrokkenen geïnformeerd, omdat dat moest van het ministerie van VWS. Vorig jaar bleek dat de kliniek in de afgelopen 20 jaar 36 massadonoren creëerde. Dat zijn donoren met

0: afstandsdrones. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar en dat betekent een extra ontlading bij de fans. Sommigen waren nog niet geboren toen de club uit Noord-Londen voor het laatst kampioen werd.
1: I've been waiting this my whole life. I can't believe it's true. I can't believe it. We won the league!
0: De weersverwachting wisselvallig met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag wat vaker droog en zonnig, dan wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: En hier is nog nieuws met Rob de Vries.
3: Om de komst van een veerboot naar Noorwegen mogelijk te maken, wordt een deel van de Eemshaven ingepolderd. Het nieuwe havendeel krijgt twee aanlegkaders, een groot parkeerterrein en een passagiersterminal. Het project moet in 2028 klaar zijn en kost 75 miljoen euro. Bij een bedrijfsongeval op een scheepswerf in Hogezand is gisteravond een medewerker gewond geraakt. Dat is gebeurd op hoogte. De brandweer heeft het slachtoffer naar beneden gehaald. En de gemeente Midden-Groningen onderzoekt of ze een nieuw station kan laten bouwen op een terrein aan de Kerkstraat in Hogezand. Het plan moet ervoor zorgen dat de Neder-Saxe lijn straks niet voorbij rijdt aan de gemeente, zegt wethouder Irianne van den Burg.
4: De Neder-Saxe lijn die moet ervoor gaan zorgen dat de brede welvaart omhoog gaat. Betere bereikbaarheid voor mensen die werken en naar school gaan. En daar willen wij gewoon mee van profiteren, zeg maar. Dat zeggen van, dit kan Hogezand en Sappemeer en de hele gemeente Midden-Groningen veel verder brengen.
3: Meer nieuws straks om 19:30.
5: Radio Noord.
6: De ochtendploeg.
5: Met Edwin Paspeer.
2: Goedemorgen, ook op woensdag even langs de prikklok met onverwachte steun voor FC Groningen. Op de fiets naar je werk, ons loopt het vuur. En nu Cool in the Gang.

0: 20 mei. Zeg maar de laatste dag van die herfstperiode die we gehad hebben. Die sluiten we vandaag af met zon, wolking. Daar kan wel weer een bui uitvallen, verspreid over de provincie. Zelfs met hagel.
1: Huh?
0: Ja, dat kan.
1: Jeetje.
0: Ja, dat zagen we net. 16 tot 18 graden, maar vanaf morgen. Dan wordt het beter.
2: Dan wordt alles beter.
0: Maar kan er wel een buitje vallen, zegt Harma dan toch nog. En het komt mooi uit, want morgen is het, en dat vertel ik dan nu alvast maar, zodat je daar eventueel rekening mee kunt houden, is het de Nationale Fiets naar je Werkdag.
2: Oh ja, ja, dat moet dan wel, hè? Ja.
0: Ik twijfel nog.
2: Snap ik.
0: Het hangt een beetje vanaf wanneer die buitenafval morgen toch nog valt. Als dat
2: ja.
0: Morgen vroeg. Het is nu wel als ik op weg ga naar het werk. En zeker als er niet zoveel bewolking is, dan begint het al licht te worden.
2: Oh, ik vind het ook heerlijk. Ja.
0: Nou, dus dat is wel de reden om het eventueel te kunnen doen morgen. Ik ga er nog niet op vastleggen, maar misschien wel.
2: Ik hoef hier morgen pas om 9 uur te zijn. Ja, dus
0: dan kan het met groot gemak dan.
2: Ja, toch?
0: Ja, dan kan het met groot gemak, ja. Het is al voor de 20ste keer overigens dat georganiseerd wordt. Gaan we morgen vast nog wel even over hebben. Het is om bewust te maken van dat het best lekker is op fietsen. Dat is ook zo.
2: Ja.
0: Gistermiddag had ik hier nog een bijeenkomst waar ik bij moest zijn. En ben ik ook op fiets gegaan.
2: Ja.
0: Zat er wel weer net een regenbui in de weg natuurlijk.
2: Oh,
0: dat dan
2: nee.
0: Weer wel. Zowel op de heenweg als op de terugweg een beetje. Maar het is wel lekker.
2: Ja, gewoon even frisse lucht.
0: Ja, je bent een paar uur bezig geweest, je hoofd zit vol en dan is het wel lekker om even naar buiten te gaan.
2: Ja.
0: Maar goed, gemak dient ook de mens. En 's nachts ben ik met de auto dan toch nog wel weer net iets sneller hier.
3: Ja, dat scheelt toch weer een kwartier slapen in mijn geval.
2: Ja, dat is voelt voor mij ook altijd wat veiliger. In de auto.
0: Dat ook. Dat is ook zeker als je de donkere stukken komt in het donker. Maar het is ook een kwartier slaap inderdaad. En dan slaap je aan de voorkant er niet bij aan, zeg maar. Dus,
2: nee, dat
0: werkt dan wel. Ja. We hebben het hier een keer over gehad in de Ochtendblok, kan me nog herinneren. Het was een campagne van een Zweeds toeristenbureau, Visit Sweden. We moesten een gek filmpje opnemen. En dan kon je zomaar een jaar lang op een onbewoond eiland mogen passen.
4: Your own Swedish island. This can be yours. Untouched nature that you can touch.
0: Ja, de dream is real. Nou, dat klinkt supergoed.
2: Ja, wel een beetje als een sirene die je ergens heen probeert te trekken of zo.
0: Lokken.
2: Ja.
0: Nou ja, je zou een eilandbewoner worden, een bewaarder worden van Medbadan in Zweden. Je hebt heel veel eilandjes daar in Zweden. En twee Brabanders, Freek en Eva, twintigers, die dachten, nou, lijkt ons wel wat. We gaan een filmpje maken, rugzak om, subboard erbij, bordje to Sweden. Daar kwam dit dan uit. Gewoon leuk, lollig tot hun grote verbazing hebben ze aan Omroep Brabant kunnen vertellen dat ze een mailtje hebben gekregen. Congrats with your own island. Dus deze T20'ers zijn nu veroordeeld tot... Nou, wel leuk toch?
2: Heel leuk.
0: Ja.
2: Oh, ik wou dat ik dat had geweten.
0: Ja, had je dat wel gewild?
2: Ja. Oh, heerlijk. Ja, ik kan vanuit daaruit natuurlijk geen radio maken. Dat wordt wel lastig.
0: Nou, maar die kan. Het is wel lastig, maar wat niet kan. Ja,
2: ja, vinden we wel een oplossing. Oh, lijkt me leuk hoor.
0: Ja, je moet wel dingen doen natuurlijk op zo'n eiland. Hè. Je bent het eiland bewaarder. Dus het is niet dat je daar in een hangmat. Bovendien, Zweden is natuurlijk niet zo warm.
3: Nee.
0: Over het algemeen.
2: Nee.
0: Maar nee, ik weet het niet. Als dit
2: is
0: nou ergens in een heel zonnig oord was. En het betaalde heel goed. Ja,
2: ja.
0: Ja. Oké, morgen speelt FC Groningen in Volendam tegen Ajax in de halve finale van de play-offs om een ticket voor Europees voetbal. Nou, er was heel veel gedoe om deze week natuurlijk, omdat Volendam, de gemeente, zei, de supporters van de uitploegen, niet alleen Groningen, maar ook Willem II speelt tegen Volendam. En eventueel, als Ajax doorkomt, kans is zo klein, de tegenstander van Ajax in de finale, wordt ook in Volendam gespeeld. Nou, dat is in ieder geval rechtgetrokken voor FC Groningen. Groningen mag 400 fans meenemen morgenavond na die wedstrijd in het kleine stadion. En ik kwam dit filmpje tegen op Instagram. Hij is een beetje achterhaald. Dit was nog opgenomen voordat het rechtgetrokken is, het hele verhaal. Maar het is te leuk om te laten lopen. Kennen we Pieter de Jong nog? Pieter de Jong is the champ, zo noemt hij zichzelf ook. Hè? Ja. Hij is voetbalcoach in Afrika. Daar boekt hij ook best wel wat wat successen. Hij wint wel eens een landstitel en een beker. Maar hij staat vooral bekend om zijn Engels, zullen we maar zeggen. Dat is niet zo goed. Dat buit hij ook heel erg uit, hoor. Er kwam ooit een filmpje in 2021 van naar buiten. En sindsdien is hij een bekendheid. En dat buit hij flink uit. Hij heeft een filmpje geplaatst met de tekst erbij. Wat KNVB doing? You cannot Groningen de dupe laten zijn van een club die too bad is om vierde te worden en geen eigen stadion heeft. Shame you, this cannot. Nou, en toen
2: ja, geweldig.
0: Toen kwam dit er vervolgens achteraan.
1: Change the venue en laten we play in Groningen. Because that is fair. Also, in de Johan Cruijff Arena, 50.000 mensen. Possible. In Groningen, 25.000 mensen possible. In Volendam is een Mickey Mouse Stadium. 7.000 mensen possible. KNVB, listen to the champ. En verplaats de wedstrijd naar Groningen.
0: Nou, dat is dan niet gebeurd. Maar ze hebben in de gemeente en bij Volendam Edam wel geluisterd. Hè? En dus mag Groningen toch fans meenemen.
3: Dankzij de champ misschien wel.
0: Nee. Zoek er nog een Nederlandse club een coach. De champ binnenhalen.

0: Goedemorgen hoor. Beesmaal Christophe Groen.
1: Lopend vuur.
0: Gaat vandaag over een taboe, namelijk het salaris. Dat blijken we niet zo makkelijk te bespreken met onze collega's. Maar het gaat wel kunnen. Bedrijven zijn vanaf 1 juni namelijk verplicht om ervoor te zorgen dat mensen kunnen nagaan of ze hetzelfde bedrag verdienen als collega's die min of meer hetzelfde werk doen. En Nederland voert trouwens, het is een Europese richtlijn, die richtlijn pas vanaf 1 januari. Dus dan is het pas echt noodzakelijk. Die nieuwe regels moeten ervoor zorgen dat het makkelijker is om aan te tonen. Bijvoorbeeld dat je te weinig betaald krijgt. Vrouwen verdienen in ons land in 2024 gecorrigeerd voor functie, ervaring, opleiding en het aantal uren gemiddeld 6,1% minder dan mannen. Hoe kijk jij naar dit onderwerp? Over je salaris praat je niet.
2: Nou ja, goed, ik vind het logisch dat deze richtlijn er komt. Gelet op het feit dat vrouwen natuurlijk al jarenlang lager betaald krijgen. Elk onderzoek wijst dat uit. Dus ja, dat moet dit gaan voorkomen. Ja, dat is een goed plan. Ja. Maar over je salaris praten, ja, dat doe je inderdaad niet. Dat is inderdaad nog wel een beetje een taboe.
0: Ja, heb ik ook. Ja, ik kan ook niet zo goed uitleggen waarom ik dat vind.
2: Ik heb het er ook nooit over op feestjes met vrienden. Okay. Eigenlijk gaat het daar nooit over.
0: Nee, dat klopt.
3: Dat vind ik dan ook niet. Zeg maar met vrienden of familie, ja, ze mogen het best van me weten. Maar belangrijk voor hun lijkt het me niet. Maar ik heb wel eens gehad, namelijk op werk, dat ik erachter kwam dat ik inderdaad veel minder verdiende dan een collega van mij. En terwijl ik meer verantwoordelijkheden had.
0: Ja, ja.
3: Dat was nog mijn studentenbaantje hoor. En toen ben ik daar wel achteraan gegaan. En ik heb dat gesprek geopend van, ja, luister eens even, dit is niet eerlijk. En daar werd dan uiteindelijk ook wel iets mee gedaan. Dus ik vind, in die zin moet je daar ook gewoon voor jezelf in opkomen. En ik vind het ook belangrijk, ik ben natuurlijk freelancer. Andere freelancers mogen best van mij weten wat ik verdien bij mijn klussen.
0: Ja, ja. Ja.
3: Omdat ik dan vind, want dan kan je ook eerlijk een onderhandeling in.
0: Het is, ja, nee, klopt. En voor mensen die dan in vaste dienst zijn, er zijn natuurlijk ook zoveel dingen die van invloed zijn op je salaris.
3: Ja.
0: Hè? Het aantal gewerkte jaren.
2: Ja.
0: Datgene wat je in het verleden hebt gedaan, het heeft ook maakt onderdeel uit. En welke schaal je valt. En sowieso binnen schalen kunnen mensen natuurlijk wel redelijk terugvinden wat je zou kunnen verdienen. Als je het echt wil weten.
2: Dat zal voor mijzelf bijvoorbeeld ook niet een heel groot geheim zijn. Nee. Hè? Mensen die krijgen natuurlijk hier betaald. Volgens een bepaalde salarisschaal.
0: Ja,
2: als je ergens een tijdje werkt, ja.
0: Over je salaris praat je niet, is ons lopend vuur. 050-318-288. Praat met ons mee, vinden we leuk. Hoef je niet te vertellen wat je verdient, hoor. Maar gewoon over hoe je het over dit onderwerp denkt. En stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. En het is wel gemaleerd dit, hoor. 47% zegt eens, daar praat je niet over, over je salaris.
4: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur.
0: En dan nog een paar jarigen. Het is de verjaardag bijvoorbeeld van Giel van Praag. Vroeger van Nederland Muziekland op televisie. Hè. Keken we allemaal naar in die tijd. Jaren 70. Nee, jaren 80, 90. Giel van Praag, 77 geworden vandaag. Abby Hoes, de actrice, opgegroeid in Drenthe, wordt 32. Auke Hul, schrijver bijvoorbeeld van het boek Kinderen van het Ruige Land, Oetgrun, 51 worden vandaag. Tommy Wieringa, schrijver van Joe Speedboat, 59. Harry Vermegen, vroeger van Spaan, Vermegen, Pisa. Tegenwoordig is hij een beetje boos op internet met zijn filmpjes. Hij is 76 geworden vandaag. En dan de tachtigers, op de verjaardagskalender. Cher is 80 geworden vandaag. En Boudewijn de Groot, 82.

0: dood op zijn verjaardag, hoorde je avond. En zometeen in de ochtend het nieuws. Wat zit erin, Rob?
1: Ja, dan hoor je welke plannen de nieuwe coalitie in gemeente Het Hoge Land heeft.
2: Voor de allerlekkerste verse asperges ga je naar aspergeboerderij Grol in Trips Compagnie. Kijk maar eens op grol-asperges.nl.
3: Zondag 31 mei, de Marathon Groningen, powered by Campus Groningen. Moedig de lopers aan en geniet van dit prachtige evenement. Een dag om niet snel te vergeten. Ga naar de site voor meer informatie, marathongroningen.nl. Tot 31 mei.
4: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadskortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 229 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
5: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
7: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
7: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
8: Oma!
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
0: 1 minuut over 19:30. Hier is het Groningse nieuws. Goedemorgen, Rob.
1: Goedemorgen. Op een scheepswerf aan de Industrieweg in Hoge Zand is gisteravond een medewerker gewond geraakt. Dat is gebeurd in een van de loodsen op het terrein. Volgens persfotografen is het slachtoffer op hoogte gewond geraakt. De brandweer is ingezet om de medewerker naar beneden te halen. Die is daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Details over het ongeluk zijn niet bekendgemaakt. De gemeente Midden-Groningen onderzoekt of ze voor de Neder-Saxenlijn een nieuw treinstation kan laten bouwen. Dat moet komen op een nu nog braakliggend terrein langs de Kerkstraat, waar eigenlijk woningen gebouwd zouden worden. Dat project heeft de gemeente nu stopgezet. Op dit moment heeft de gemeente Midden-Groningen 4 treinstations in Kropswolde, Martenshoek, Hoogezand-Sappemeer en Zuidbroek. Het zou kunnen dat één of meerdere stations plaats moeten maken voor het nieuwe station in Hoogezand, vertelt wethouder Irianne van den Burg.
14: Nou, dat moet echt het onderzoek nog uitwijzen. Dat weten we gewoon nog niet. Maar we willen in het hele onderzoek en de bestaande stations en het mogelijke nieuwe station meenemen. En wat dan de beste keuze is voor Midden-Groningen.
1: In 2028 beslist de Rijksoverheid over het tracé van de Neder-Saxenlijn en in welke plaatsen de trein dan zal stoppen. Het Openbaar Ministerie heeft een celstraf van 3 jaar geëist tegen een 36-jarige man. Die wordt verdacht van poging tot doodslag op zijn ex. De man drong in september vorig jaar stiekem haar kamer op een COA-locatie in Groningen binnen. Daarna deed hij de deur op slot, probeerde hij zijn ex te wurgen en heeft hij haar mishandeld. De vrouw raakte daarbij buiten bewustzijn en moest naar het ziekenhuis. Ook mishandelde de man een vriendin van de vrouw. De verdachte ontkent vrijwel alles. Gemeente Het Hoge Land heeft sinds gisteravond een nieuwe coalitie. Die bestaat uit Progressief Nederland, Gemeentebelangen en de ChristenUnie. De drie partijen hebben onder meer afgesproken om regels rondom woningbouw te versoepelen. Daarnaast wordt vastgehouden aan het besluit om het nieuwe gemeentehuis in Winsum te bouwen. Ook wordt binnen een jaar een besluit genomen over de komst van een permanent asielzoekerscentrum, vertelt fractievoorzitter Annemarie Smits van PRO.
8: Daar hebben we voor gekozen, en dat is heel bewust. In Nederland is een kwart van de asielzoekerscentra zijn maar permanent en driekwart is noodopvang. En dat betekent dat er een rondreizend circus is van vluchtelingen die van de ene plek naar de andere gaan. Voor inwoners is dat ook heel onrustig. Je hebt hier de onrust in Bedum, daar hebben we van alles van meegekregen. Dat is heel vervelend, want dat betekent dat je geen energie kan steken in de dingen waar je ook mee bezig moet. Dus wij denken dat heel veel rust brengt voor onszelf, maar ook voor mensen die daar wonen.
1: Groningse politici lobbyden gisteren in Den Haag. De inzet meer aandacht en meer geld voor het noorden. Ze presenteerden daarbij een plan aan minister-president Rob Jetten, waarmee ze het kabinet willen overtuigen van projecten als de AI-fabriek en de Lelylijn. Jetten ziet wel potentie in de plannen voor Noord-Nederland, maar deed geen concrete toezeggingen.
15: We gaan daar zeker voor om tafel, want er gebeurt heel veel in Noord-Nederland. Er zijn een aantal grote woningbouwlocaties. Maar de regio is ook echt cruciaal voor de energietransitie. Maar ook een hele hoop nieuwe bedrijvigheid.
16: Maar gaat het Rijk ook concrete toezeggingen doen voor extra geld?
15: Nou, we hebben veel geld beschikbaar in verschillende fondsen om te investeren in de toekomst van onze economie. En daar gaat Noord-Nederland zeker een groot deel van meepakken.
1: En dialysecentrum Stadskanaal sluit komende maand definitief de deuren. Eigenaar dialysecentrum Groningen communiceerde eerder nog dat het om een tijdelijke sluiting ging. Maar door een gebrek aan nieuwe patiënten wordt de sluiting definitief. Er zijn nog 12 patiënten die op de zorg in Stadskanaal zijn aangewezen. Ze worden doorverwezen naar de locaties in Scheemda en Assen. Meer hierover over een uur in de ochtendploeg. Meer nieuws lees je op rtvnoord.nl en in onze app.
17: De Ochtendploeg
18: met Edwin Paspeer.
19: Goedemorgen. Groningen krijgt er een stuk land bij, te grootte van zo'n 10 voetbalvelden, om de komst van de ferry naar Noorwegen mogelijk te maken. Wordt namelijk een deel van de Eemshaven ingepolderd. En daar ga ik zo over praten.
20: Ja, goedemorgen.

0: Simply Red en Money is Too Tight to Mention. 9 minuten over 7:30 is het. Om de komst van de ferry naar Noorwegen mogelijk te maken, wordt een deel van de Eemshaven ingepolderd. Groningen krijgt er daardoor een stuk land bij, ter grootte van zo'n 10 voetbalvelden. Patjon Hoevers, hoogste baas van Groningen Seaports, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Landaanwinning, 7,5 hectare erbij. Wat gaat u daar doen?
1: Daar gaan wij een kader ontwikkelen. Zowel een kader die wij kunnen gebruiken voor de ferrymaatschappij naar Noorwegen. Als nog een extra kaderruimte waar ook andere activiteiten, logistieke activiteiten op kunnen plaatsvinden.
0: Dat is een behoorlijk stuk Groningen erbij met 7,5 hectare.
1: Ja, dat is eigenlijk ook wel het gebruikelijke werk wat wij als havenbedrijf doen. Zeg maar nieuwe kaderruimte creëren binnen onze haven. Nieuwe havenbekkens maken. Havenbekkens uitgraven of stukken land erbij, zodat we de haven optimaal kunnen inrichten.
0: Ja, en dat grotendeels om de plannen van Jordic Ferry Lines mogelijk te maken.
1: Ja, dat klopt.
0: Want die willen veerdienst naar Noorwegen beginnen. Hebben we daar ervaring mee natuurlijk, hè, vanuit de Eemshaven. En de vorige keer met Holland Norway Lines liep dat uiteindelijk niet zo goed af.
1: Nee, uiteindelijk liep dat met die ferrymaatschappij niet zo goed af. En een belangrijke reden daarvoor, ik denk de belangrijkste reden daarvoor, was eigenlijk dat die ferry niet kon rekenen op steeds de beschikbaarheid van een kader. Er was geen eigen kader voor die ferrymaatschappij. En dat proberen we dus nu juist heel anders te doen. Namelijk door eerst te zorgen dat we wel een kader beschikbaar hebben. En dat die kader ook echt gereserveerd is voor die ferrymaatschappij voor één tijdslot per dag. Zodat die erop kan rekenen dat die kader altijd beschikbaar is. Is en je daarmee een goede doorstroom krijgt van voor die ferry.
0: Want dan heeft dat kans van slagen, denkt u?
1: En dan heeft dat veel meer kans van slagen. Want dan kun je erop op rekenen dat je iedere dag een afvaart kan maken. Dan zit je ook op de goede plek in de Eemshaven, namelijk vlakbij het station Eemshaven. Dus dit is voor ons de perfecte plek om deze ferrykade te realiseren.
0: Ja, het project is begroot op 75 miljoen euro. Gaat Nordic Ferry Lines daar ook aan mee betalen dan?
1: Nordic Ferry Lines gaat daar eigenlijk aan meebetalen door onze klant te worden en bij ons zeg maar een tarief te betalen om dagelijks te mogen aanleggen.
0: Maar u doet daarmee, dus de investering zelf?
1: Ja, wij doen de investering zelf en Nordic Ferry Lines is een belangrijk inkomstenbron zeg maar voor ons om uiteindelijk die investering terug te verdienen.
0: Maar dat betekent ook dat die veerdienst dus wel moet gaan lukken, anders doet u een hele grote investering.
1: Ja, klopt. En daarmee is het dus eigenlijk voor ons een behoorlijk risicovolle investering om zelf aan te kunnen gaan. De ferrymaatschappij kan ons niet een lange termijn verplichting geven die bijvoorbeeld, moet denken aan energiebedrijven, centrales, andere partijen die onze haven gebruiken, wel voor de lange termijn kunnen doen. Voor een ferrymaatschappij is die garantie die ze kunnen geven korter. Daarmee is het risico groter en om die reden hebben wij ook subsidie aangevraagd voor dit project.
0: Subsidie bij Nijbegun bijvoorbeeld?
1: Subsidie bij Nijbegun hebben we aangevraagd, ja, dat klopt.
0: En als dat er nou niet komt, komt de kade en de poldering er dan ook niet?
1: Nee, uiteindelijk is ons project wel afhankelijk van ook het hebben van die subsidie. Want anders is voor ons het project risicovol en moeilijk van de grond te krijgen. Bijkomend effect is denk ik dat hier met het opzetten van de ferrylijn ook voor de economie in het noorden, toerisme, het aantrekkelijk is. Dus dat er ook baten zijn eigenlijk buiten ons project voor de regio. En dat is voor Nijbegun een goed argument om hier aan mee te doen.
0: Ja, want dit is, zou je dan kunnen zeggen, na een paar jaar weer het eerste ferry-initiatief. Zullen jullie daar dan meer toekomst in voor de Eemshaven om veerdiensten te hebben?
1: Ja, uiteindelijk zie je bij Eemshaven, en dat is ook bijvoorbeeld het succes voor wind op zee van de Eemshaven. De Eemshaven ligt gewoon ideaal ten opzichte van de Noordzee. Je bent vanuit de Eemshaven zo de Noordzee op, dus dicht bij Noorwegen. Maar uiteindelijk ook goed gepositioneerd voor eventueel een ferryverbinding naar Schotland, Engeland. Maar laten we eerst deze eerste ferryverbinding tot stand krijgen. Dat maakt ook de business case voor dit project mogelijk. En als die kader er eenmaal is, zullen zich zeker partijen melden, omdat ze dan weten dat ze een betrouwbare kade hebben waar ze goed zaken mee kunnen doen.
0: Ja, en veerdienstactiviteiten passen wat u betreft ook binnen de Eemshaven, die toch vooral bekend is vanwege de industrie, energie, windenergie, dat soort zaken.
1: Nee, het klopt dat daar primair natuurlijk onze aandacht naar uitgaat en blijft uitgaan. Tegelijkertijd is de eerste klant in de Eemshaven heeft net 50 jaar jubileum gevierd, de Borkumlijn. Dat was ook een ferry. En in deze hoek van de haven concentreer je die ferryactiviteiten wel bij elkaar, dicht bij het station. Dus dit is wel de plek in de Eemshaven om dit te realiseren. Maar met deze kade zijn we er voor de ferryactiviteiten van de Eemshaven ook wel als we deze gerealiseerd hebben.
0: Wanneer denkt u duidelijkheid te hebben over de financiering?
1: Wij denken deze zomer duidelijkheid te hebben over de financiering. Wij zijn nu bezig onze finale aanvraag bij Nijbegun af te ronden. We hebben een eerdere positieve indicatie gegeven. Er is geld voor ons gereserveerd onder voorwaarden. En die voorwaarden zijn wij nu aan het invullen.
0: Dank voor de toelichting. Bart-Jan Hoevers is CEO bij Groningen Seaports. Nou, bijna kwart voor acht, gelijk maar door met het weer. Harma, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Nog even deze dag door, hè?
2: Ja, dit is de dag nog even deur, want er is op dit moment heel veel bewolking. Het oosten en zuidoosten van de provincie zit op dit moment al een bui. Maar er komt straks ook hier en door wel weer ruimte voor de zon. Ja, ach nou ja, en die temperatuur die gaat in richting zo'n 16 tot 18 graden. En die komt verspreid over de provincie Buitenveur in de loop van de dag overal wel. En in het oosten en zuidoosten van de provincie doorbinnen ook wel kans op misschien wel een slag onweer in hogel. De rest van de provincie liet het zout te vallen. Vanochtend en vannacht de verdwijnen nog eventueel aanwezig. Gebuien. Het kloot op met zo'n 12 13 graden als minimum. En men, ja, nou, het blijft af een enkele verdwolde bui nog, blijft het droog. De wind komt nu het westelijk richting, is zwak tot matig. En de temperatuur 19 tot 21 graden.
0: Dankjewel, Hama. Zometeen de heksennacht van de Dolomina's gisteren.

0: Shanna Spyro, een material lover. Zo'n 300 mensen trokken gisteren met fakkels door de binnenstad van Groningen. De actiegroep Dolomina organiseerde namelijk de Heksennacht om zo aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen en de regenbooggemeenschap. We spraken er gistermorgen al over hier in de ochtendploeg. Verslaggever George Kranenborg was erbij en sprak tijdens de tocht met Dolomina Petra Brouwer.
1: Heksennacht is eigenlijk al vanaf 1976 wordt het georganiseerd wereldwijd. Door vrouwenbeweging ook om meer veiligheid voor straat te strijden. En dan gebruiken we de heksen omdat die vroeger ook al vervolgd werden. Hè. Eigenlijk waren gewoon vrouwenvervolging was het. En er werd van alles bijgehaald wat gewoon onzin is. En we willen dit ook een geuzennaam hebben. En vroeger was een heks ook gewoon een wijze vrouw. Dus dat zijn wij ook gewoon.
2: Ja, het is een hele tijd geleden dat het hier in Groningen is georganiseerd. Jaren 90.
1: Ja.
2: Want waarom moet het nu weer?
1: Omdat er nog zoveel te doen is op dit gebied. Je ziet ook gewoon echt jonge meisjes gewoon dat nafluiten. Hè? Maar dan zegt iedereen van, het valt wel mee. Maar ook nageroepen worden met echt lelijke dingen. En als ze dan niet reageren of als schuw weglopen, dan wordt ze ook nog uitgescholden. Ja, dat kan gewoon niet. Dat moet stoppen. En dat moet ook duidelijk zijn dat heeft zoveel impact op zulke jonge levens al. En dan neem je hele leven eigenlijk mee. Die angst en het omrijden. Weet je, de route zal bepalen van waar ga ik langs vanavond. Dat alleen al. Hè? Dat je daarover na moet denken. En dan een langere route neemt, omdat dat dan veiliger is. Nou, dat moet gewoon anders. Ja.
2: Het is wel allemaal wat hipper georganiseerd dan in de jaren 90. Want wat hebben jullie eraan toegevoegd?
1: Nou, je hebt net al het spoken word. Dus dat is al wel toegevoegd. Nou, het heksenlied is nog wel op de achtergrond, hoor je. Het is echt van de jaren toen. En die is nog steeds wel leuk. En we hebben wel ook een vuurspuwen-performance en steltelopers. En dat is ook wel des Dolomina's om daar gewoon een ander tintje aan te geven. Om de aandacht erop te vestigen.
2: Ja. Wat zeg je van de sfeer?
1: Ja, geweldig. Ik loop achteraan, maar ik krijg gewoon kippenvel als ik die fakkels zie. En hoe mensen meezingen en meedoen. En, ja, er waren echt mensen die ook echt een traantje lieten van. Het is toch gewoon geweldig hoe dit gaat zo. Dat is heel fijn. Ja.
2: En nu? Wordt het vaker georganiseerd?
1: Ja, we gaan gewoon door elk jaar nu. Ja, het is gewoon nodig. En we stoppen pas als het niet meer nodig is. Dat is mijn motto wel een beetje geworden. Ja, zeker.
0: Dolomina Petra Brouwer, gisteravond in de binnenstad van Groningen. Over je salaris praat je niet, is ons lopend vuur. En zometeen de reacties hier.

0: uit de film die eigenlijk nooit verveelt. Kun je altijd opzetten op een avond. Uit de film Grease, John Travolta, Olivia Newton-John, You're the One That I Want. Ons loopt het vuur gaat over het salaris, dat is een beetje taboe op de werkvloer blijkt. Of niet, over je salaris praat je niet, is ons loopt het vuur. Daphne, wat komt er binnen?
1: Gea, die zegt, wij spraken niet over wat wij verdienden, wat wij, mevrouw en ook collega, het minst verdiende. Alleen wisten we niet wat het verschil was. En we konden goed rondkomen. Totdat iemand een papier rond liet slingeren met de bedragen van wat iedereen verdiende. Mijn partner was woest, ik niet, maar het verschil was wel heel groot. En natuurlijk, ja, dat steekt.
0: Ja.
1: Nou, je kunt soms maar beter niet weten wat een ander verdient.
0: Over je salaris praat je niet. Praat met ons mee, 050-3188-288. En laat je stem horen via rtvnoord.nl of de app van Noord, daar vind je ons lopend vuur. 48% van de stemmen zegt eens, over je salaris praat je niet. Straks Joyce op pad voor Worst Tijdse in de ochtendploeg. Nu Pink en Cover Me in Sunshine.

0: tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Ik ben net akkoord, maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk naar de nieuwe 7-delige serie Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Vanaf vrijdag wekelijks online en op TV Noord.
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Socialdeal dierentuindeals, take 1 en actie bo.
7: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
6: Berre goed, thanks bo.
7: Socialdeal, deals die je niet mag missen.
6: En actie olifant.
0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
8: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
10: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
11: Hey!
12: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
10: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
13: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
13: Radio Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
14: Door Almegens met het NOS-journaal. De directie van Vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp wist in 2018 al van massadonoren, maar hield dit stil. De speciale commissie riep toen op tot openheid van zaken, maar die oproep werd genegeerd, meldt Nieuwsuur.
15: Het ironische is, of het cynische, is dat in de commissie die dit advies opstelde, zaten 2 mensen van deze kliniek. Dus ja, je begrijpt langzamerhand niet meer hoe het kan dat ze zichzelf adviseerden om openheid van zaken te geven en het niet deden.
14: Betrokkenen zijn pas vorig jaar geïnformeerd. In Brussel is vannacht een compromis bereikt om verhoging van de Amerikaanse importheffingen te voorkomen. President Trump had daarmee gedreigd als de EU niet voor 4 juli de afspraken die vorig jaar zijn gemaakt zou nakomen. Het Europees Parlement wilde extra garanties, onder meer sancties als de VS zich niet aan de overeenkomsten houdt of weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Maar sommige lidstaten en de commissie vreesden dat dit de afspraken in gevaar zou kunnen brengen. Afgesproken is nu dat de EU maatregelen kan nemen, maar een speciale Groenland-clausule komt er niet. De Russische president Poetin en de Chinese president Xi hopen vandaag nieuwe handelsakkoorden te sluiten. De twee praten in Peking onder meer over energie en onderlinge betrekkingen. Rusland heeft het zwaar door westerse sancties, legt correspondent Gabi Verberg uit.
16: Wat voor Rusland voor verlichting zou kunnen zorgen is als ze een overeenkomst bereiken met China op de

0: In het westen vaker droog en zonnig, wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En dit is Noordnieuws, Rob de Vries.
2: Om de komst van een veerboot naar Noorwegen mogelijk te maken, wordt een deel van de Eemshaven ingepolderd. Het nieuwe havendeel krijgt twee aanlegkaders, een groot parkeerterrein en een passagiersterminal. Het project kost 75 miljoen euro en moet deels betaald worden met geld vanuit Nijbegun, zegt Groningen Seaports.
3: Wij denken deze zomer duidelijkheid te hebben over de financiering. Wij zijn nu bezig onze finale aanvraag bij Nijbegun af te ronden. We hebben een eerdere positieve indicatie gegeven. Er is geld voor ons gereserveerd onder voorwaarden. En die voorwaarden zijn wij nu aan het invullen.
2: Bij een bedrijfsongeval op een scheepswerf in Hoge Zand is gisteravond een medewerker gewond geraakt. Het gebeurt op hoogte. De brandweer heeft het slachtoffer naar beneden gehaald. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. En het Openbaar Ministerie heeft een celstraf van 3 jaar geëist tegen een 36-jarige man. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag op zijn ex. Zou zijn gebeurd in haar kamer op een COA-locatie in Groningen. Meer nieuws straks om 8:30.
4: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683-252-162.
5: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
4: 0683-252-162.
6: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
7: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
8: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
9: Wat doe jij als iedere seconde telt? Word een held. Volg nu een BHV-cursus in het oefencentrum van 101BHV.nl in Groningen.
10: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
9: Als elke seconde telt, ben jij de held. Kijk op 101BHV.nl.
10: Wie heeft alle tuinplanten op voorraad? Freekvanderwal.nl.
11: Klaar met binnenzitten? Ga naar buiten en beweeg op jouw manier. Bij Sport 050 vind je de leukste mogelijkheden om buiten te bewegen. Van wandelen tot buitenfitness. Ga naar sport050.nl en ga fit het voorjaar in. Samen sporten? Vind jouw sportmaatje op sport050.nl.
12: Wacht niet tot de zon weer schijnt, want dan is het te laat. Bij Portenda in Hoge Zand regel je nu jouw zonwering en rolluiken. Van advies tot montage, we maken het je makkelijk. Kom langs en wees de zon voor. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
11: Vind jouw buitensport bij Sport 050. Ga naar sport050.nl.
13: Radio Noord.
14: De ochtendploeg.
13: Met Edwin Paspeer.
15: Goedemorgen. De gemeente Midden-Groningen kijkt of de nieuw station kan laten bouwen. Heeft alles te maken met de komst van de Neder-Saxenlijn. Hoor je zo meer over in de ochtendploeg.
16: Radio Noord.
17: Goedemorgen.
16: Ja, goedemorgen, Edwin.

0: Cold van Katy Perry in de ochtendploeg. Een station erbij en misschien wel stationsweg in en rond Hoge Zand. De gemeente Midden-Groningen sorteert alvast voor op de komst van de Neder-Saxe lijn, treinverbinding van Groningen via Emmen naar Enschede. Vorig jaar maakte de Rijksoverheid bekend verder in te zetten op die spoorlijn. Wethouder Irianne van den Burg van de gemeente Midden-Groningen begon direct met plannen maken.
1: En dat heeft voor ons betekend dat we zeiden van goh, kunnen we gaan onderzoeken of er niet een nieuw station kan komen op het braakliggende terrein langs de Kerkstraat. En dat gaan we onderzoeken. Kijken of we daar gebiedsontwikkeling kunnen doen. En dat het een beter bereikbaar station is dan bijvoorbeeld die nu in het station Hoogezand-Sappemeer. Want we zien daar eigenlijk te weinig mogelijkheden om daar ook met bussen en zo te komen.
2: Dat gebied, wat stond al iets anders gepland. Wat gaat daarmee gebeuren?
1: Ja, daar hadden we het stadshart gepland. Daar zouden woningen gebouwd worden. We hebben al eens eerder gedacht dat het een goede plek was voor een station. En dat is in de tijd niet doorgegaan. Maar nu zeggen we van die woningen moeten we daar eigenlijk op dit moment even nog niet gaan bouwen. We willen eerst verder onderzoeken of dat toch niet de plek is voor een station.
2: Ja, u wilt graag met dit station, als dit er zou komen, echt die aansluiting vinden bij de Neder-Saxe-lijn. Waarom is dat zo belangrijk? Dat hier de trein van de Neder-Saxe-lijn gaat stoppen.
1: De Neder-Saxe-lijn die moet ervoor gaan zorgen dat de brede welvaart omhoog gaat in Noord- en Oost-Nederland. Betere bereikbaarheid voor mensen die werken en naar school gaan. En daar willen wij gewoon mee van profiteren, zeg maar. Dat zeggen van, dit kan Hoogezand en Sappemeer en de hele gemeente Midden-Groningen veel verder brengen.
2: En er zijn op dit moment dus al vier stations waar we het nog over hebben. Kropswolde, Martenshoek, Hoogezand-Sappemeer en Zuidbroek. Die worden ook meegenomen in dat onderzoek. Wat kan er uitkomen voor die stations? Wat zijn de mogelijkheden?
1: Nou, dat moet echt het onderzoek nog uitwijzen. Dat weten we gewoon nog niet. Maar we willen in het hele onderzoek en de bestaande stations en het mogelijke nieuwe station meenemen. En wat dan de beste keuze is voor Midden-Groningen.
2: In hoeverre zou het mogelijk kunnen zijn dat er van die stations 1, 2 of misschien 3 gaan verdwijnen?
1: Ja, dat moet het onderzoek echt nog uitwijzen. Dat kunnen we eigenlijk nu nog niks over zeggen.
2: Maar dat sluiten we ook niet uit?
1: Ik sluit het niet uit, nee.
2: Ja, wat voor tijdspad ligt er voor dit station en de andere kleinere stations?
1: De MIRT-verkenning die gaat in 2027, of die loopt nu, hè, daar gaan we dit inbrengen. 2027 wordt daar gekeken van goh, wat zijn de mogelijke oplossingen. En 2028 wordt daar een besluit over genomen. Dat doet de minister, dat doen we niet als gemeente zelf. Dus de minister die neemt dan een besluit van hoe de Neder-Saxe-lijn gaat lopen, waar de stations komen.
2: Als u dit onderzoek niet zou doen, bent u misschien wel bang dat u, nou, niet de boot, maar de trein mist.
1: Ja, we moeten kijken op wat voor manier we daar als Midden-Groningen ook het beste uitkomen.
0: Wethouder Irianne van den Burg van Midden-Groningen in gesprek met Wouter Holsappel. En zometeen Boris Joyce, Bos Tijdsen en de gemeente het Hoge Land heeft sinds gisteravond een nieuwe coalitie. Hoor je straks ook meer over.

0: Casey and the Sunshine Band. En give it up
1: voor Stijnse.
0: Voor is Joyce is de vraag vanochtend. 050-3188-288 is ons appnummer. Daar kun je je antwoord kwijt als je het weet. Aan de hand van 3 aanwijzingen komen wij tot het goede antwoord. En dan kun je het weerstation van RTV Noord winnen. Mits je de telefoon opneemt als we terugbellen over een half uur. Gisteren ging dat mis.
2: Oh ja?
0: Super zonde. Ja, die ging er wel de later nog terug. Maar goed, die gaat weer meedoen. Dus misschien wel vandaag.
2: Oh, nou ja, ik ben benieuwd. Het zou echt toeval zijn.
0: Dat zou zeker toeval zijn, ja. Laten we eens kijken. Eerste aanwijzing van Joyce. Waar sluit ze?
2: Het leek me wel schier om weer een keer door een grote dorp te gaan. Er ben hier zo'n paar duizend inwoners.
0: 050-3188-288.
2: Ja, kunnen er heel veel zijn.
0: Ik denk dat de stad Groningen afvalt.
2: Het leek me wel schier om weer een keer door een grote dorp te gaan. Er ben hier zo'n paar duizend inwoners.
0: Ja, zo leuk is in de laatste tijd veel in hele kleine streekjes en gehuchtjes geweest natuurlijk.
2: Ja.
0: Wat groter dit. Nou, kom maar op met je eerste gok. 050-3188-288. En anders even afwachten, hè, want straks komt ook aanwijzing nummer 2 en aanwijzing nummer 3. Voorlopig moet je het hiermee doen. 050-3188-288.

0: Ja, die tijd. En wie waren jong? Je hoorde Fries Wolma. De gemeente het Hoge Land heeft een nieuwe coalitie. Bestaat uit Progressief Nederland, Gemeentebelangen en de ChristenUnie. Pro-fractievoorzitter Annemarie Smits legt uit wat het Hoge Land staat te wachten met het akkoord.
1: Nou, ik denk dat er heel veel voor ons staat. Transitie in de landbouw, energietransitie. Wonen moeten we lostrekken. Vertrouwen tussen inwoners en gemeenten moeten versterken. Ik denk dat er heel veel te doen is.
2: Ja. Hoe is het akkoord tot stand gekomen?
1: Eigenlijk door heel goed te kijken wat ons verbindt. Het is makkelijk om verschillen te benadrukken, maar dat wordt in Nederland wel erg veel gedaan en dat levert niet altijd goede dingen op. Dus wij hebben meer gekeken naar wat verbindt ons en waar hebben we zin in om met elkaar de schouders onder te zetten. Ja.
2: Je bent eigenlijk voor een middenkabinet gegaan, maar je had ervoor kunnen kiezen met de uitslag om het over links te proberen. Waarom niet?
1: We hebben eigenlijk goede ervaring met gemeentebelangen in de afgelopen periode. En zo zijn we ook eigenlijk van start gegaan. We zijn ook bijna even groot geworden. Dus we hebben gedacht met goede ervaringen gaan we verder. We gaan kijken welke derde partij dan het beste bij ons past. Dus vandaar ook dat wij voor de ChristenUnie gekozen hebben.
2: Wat gaan jullie anders doen dan hoe het de afgelopen 4 jaar op het Hoogland is gegaan?
1: Ja, wat gaan wij anders doen? Ik denk dat de kandidaat-wethouders het wel goed verwoord hebben. We gaan ook verder bouwen op wat er is. Maar wij zoeken wel heel duidelijke verbinding met inwoners. Wij merken wel in de gesprekken met inwoners dat zij dat wel heel jammer vinden. Dat zij verder van bestuurders, van de organisatie af zijn komen te staan. Nou, en dat is een hele uitdaging om dat beter te gaan doen.
2: Wat moet er over 4 jaar veranderd zijn in deze gemeente?
1: Wat moet er veranderd zijn? We moeten heel veel bij kunnen bouwen de komende tijd. Want er is echt behoefte aan woonruimte. Jongeren moeten meer het gevoel hebben dat we er voor hen zijn. Want ze hebben nu het gevoel dat zij weg moeten. Want er is geen ruimte voor hun. Geen woonruimte. Niet betaalbare woonruimte. Dat is ontzettend jammer. Want we hebben ontzettend veel gemotiveerde jongelui die willen hier graag wonen. En we hebben die jongelui ook nodig. Hè? We worden met z'n allen ouder. Dus dat is heel belangrijk om ook op de jeugd in te zetten.
2: Er is gekozen om een permanent asielzoekerscentrum te plaatsen in het Hoge Land. Hoe denk je dat dat gaat vallen?
1: Daar hebben we voor gekozen. En dat is heel bewust. In Nederland is 1/4 van de asielzoekerscentra zijn maar permanent. En 3/4 is noodopvang. En dat betekent dat er een rondreizend circus is van vluchtelingen die van de ene plek naar de andere gaan. Werd net ook al gezegd. Voor inwoners is dat ook heel onrustig. Je hebt hier de onrust in Bedum. Daar hebben we van alles van meegekregen. Dat is heel vervelend. Want dat betekent dat je geen energie kan steken in de dingen waar je ook mee bezig moet. Dus wij denken dat heel veel rust brengt voor onszelf. Maar ook voor mensen die daar wonen.
0: Pro-fractievoorzitter Annemarie Smits. Daniel Telen stelde de vraag.
3: Voor Stijnse.
0: Wij hebben ook een vraag, namelijk voor Joyce.
4: Het leek me wel schier om weer een keer door een grote dorp te gaan. Er ben hier zo'n paar duizend inwoners.
0: Nou, wat valt af, Daphne?
5: Winsum, die kwam van Mattie en grote gast van Dini.
0: Oké, dan gaan we naar de tweede aanwijzing van Joyce.
4: Het dorp was ooit een zelfstandige gemeente, maar ligt nou in de gemeente Westerwol.
0: Dan weet je welke hoek je moet zoeken. 050-3188-288.
4: Het dorp was ooit een zelfstandige gemeente, maar ligt nou in de gemeente Westerwol.
0: Zometeen het Groningse nieuws. Robert zit erin.
6: Ja, de Eemshaven wil uitbreiden met een nieuwe veerhaven voor een ferry naar Noorwegen. Zometeen hoor je wanneer die klaar moet zijn.
4: Het dorp was ooit een zelfstandige gemeente, maar ligt nou in de gemeente Westerwol.
0: Als je het weet, 050-3188-288. En als je het nog niet weet, nou, er komt nog een derde aanwijzing aan straks na 8:30. Vraag is voor Stijtsen.

0: jij?
1: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
2: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg.
3: Leijenberg.nl.
4: Oh, die van die deuren.
3: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Leijenberg.nl.
5: Hup, de duining. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
6: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
5: Wijzerweg Groningen.
7: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
8: Trulease met Genke.
9: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
8: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
9: Precies wat we nodig hadden.
8: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
10: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
8: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
10: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
12: Hoppa!
11: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: 3 sterren slot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
13: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
14: Even na 8:30, nieuws uit Stad en Ommeland. Rob, goedemorgen.
15: Goedemorgen. Om de komst van een nieuwe veerdienst naar Noorwegen mogelijk te maken, wordt een deel van de Eemshaven ingepolderd. Het nieuwe havendeel krijgt een groot parkeerterrein, een passagiersterminal en 2 aanlegkaders met faciliteiten voor het inschepen van auto's en vrachtwagens. Het ferryterrein wordt 10 voetbalvelden groot en komt bij de havenmonding naar de Eems, op de kop van de Westpier van de Beatrixhaven. Met de aanleg is €75 miljoen gemoeid. 36 miljoen daarvan moet komen uit subsidie vanuit Nijbegun, vertelt directeur Bart-Jan Hoevers van Groningen Seaports.
16: Want anders is voor ons het project risicovol en moeilijk van de grond te krijgen. Bijkomend effect is denk ik dat hier met het opzetten van de ferrylijn ook voor de economie in het noorden, toerisme, het aantrekkelijk is. Dus dat er ook baten zijn eigenlijk buiten ons project voor de regio. En dat is voor Nijbegun een goed argument om hier aan mee te doen.
15: Deze zomer moet er duidelijkheid komen over de financiering van het project. De aanleg zou klaar moeten zijn in het eerste kwartaal van 2028. Op een scheepswerf aan de Industrieweg in Hoge Zand is gisteravond een medewerker gewond geraakt. Dat is gebeurd in een van de loodsen op het terrein. Volgens persfotografen is het slachtoffer op hoogte gewond geraakt. De brandweer is ingezet om de medewerker naar beneden te halen. Die is daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Details over het ongeluk zijn niet bekendgemaakt. Het Openbaar Ministerie heeft een celstraf van 3 jaar geëist tegen een 36-jarige man. Die wordt verdacht van poging tot doodslag op zijn ex. De man drong in september vorig jaar stiekem haar kamer op een COA-locatie in Groningen binnen. Daarna deed hij de deur op slot, probeerde hij zijn ex te wurgen en heeft hij haar mishandeld. De vrouw raakte buiten bewustzijn en moest naar het ziekenhuis. Ook mishandelde de man een vriendin van de vrouw. De verdachte ontkent vrijwel alles. Op een bedrijventerrein in Stadskanaal zijn gisteravond 2 voertuigen door brand verwoest. 1 personenauto brandde volledig uit. De brandweer kon niet voorkomen dat het vuur oversloeg op een bus die ernaast stond geparkeerd. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan. In een garage achter een woning aan de Molenstraat in Farmsum heeft gisteravond ook brand gewoed. De brandweer werd iets na 10:30 gealarmeerd. Om goed bij de brand te kunnen werd een hoogwerker opgeroepen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Zo'n 300 mensen trokken gisteravond met een fakkel door de Groninger binnenstad tijdens de zogenaamde Heksennacht. Actiegroep Dolomina organiseerde de optocht om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen en de regenbooggemeenschap. Dolomina Petra Brouwer was onder de indruk van de actie.
0: Ja, geweldig. Ik loop achteraan, maar ik krijg gewoon kippenvel als ik die fakkels zie en hoe mensen meezingen en meedoen. En ja, er waren echt mensen die ook echt een traan lieten van, het is toch gewoon geweldig hoe dit gaat zo. Dat is heel fijn.
15: Het is de bedoeling dat de Heksennacht volgend jaar weer wordt georganiseerd in Groningen. Meer nieuws lees je op rtvnoord.nl en in onze app.
4: Zondag 31 mei, de Marathon Groningen, powered by Campus Groningen. Moedig de lopers aan en geniet van dit prachtige evenement. Een dag om niet snel te vergeten. Ga naar de site voor meer informatie, marathongroningen.nl. Tot 31 mei.
17: De Winter Riool Service lost elke verstopping en lekkage snel op. De Winter Riool Service. Kijk op uriool.nl.
18: Ontdek de lekkerste koffie, thee en chocolade. Laat je adviseren voor een volautomatische koffiemachine door de Jura-specialist van Nederland. De koffiewinkel in Haren. Proef het verschil.
19: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
18: De koffiewinkel. Meer dan koffie, een beleving. Kom langs in onze winkel in Haren.
20: De Ochtendploeg
21: met Edwin Paspeer.
14: Goedemorgen, een tijdelijke sluiting wordt definitief. Het dialysecentrum Stadskanaal sluit definitief de deuren. Waarom? Dat hoor je zometeen.
22: Goedemorgen Edwin, goedemorgen.
23: Goedemorgen. Hey.

0: een nieuw album aan van Paul McCartney. En hij werkt mee aan het album van de Rolling Stones. Op zijn 82e, geloof ik. Hope of Deliverance. Het is 8:08. Het Near Dialysis Centrum in Stadskanaal sluit volgende maand definitief de deuren. Eerder was er nog sprake van dat het centrum tijdelijk zou sluiten. In Stadskanaal worden momenteel nog 12 mensen gedialyseerd. En dat is te weinig om de boel draaiende te houden. Ik ga erover praten met Tanja Lips, directeur van het Dialyse Centrum Groningen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Tegelijkertijd horen we dat er ook steeds minder mensen dialyse nodig hebben. Welk gevoel overheerst dan bij de sluiting bij u?
1: Nou, eigenlijk vooral dat eerste hoor. Dus inderdaad, er zijn minder mensen die dialyse nodig hebben. En dat is een heel positieve ontwikkeling die we zien als gevolg van het feit dat veel meer mensen een niertransplantatie krijgen. En dat komt dan weer omdat we veel meer levende nierdonatie zien. Dus mensen, levende personen die een nier afstaan, bijvoorbeeld aan een familielid. Tegelijkertijd zien we ook dat er betere geneesmiddelen zijn, waardoor mensen ook later in dialyse kunnen komen. En zien we, en dat is nog een derde positieve ontwikkeling, dat het gesprek tussen arts en patiënt vooraleer er een keuze wordt gemaakt voor dialyse ook veel bewuster plaatsvindt. Waardoor mensen zeggen, oh, die behandeling wil ik niet meer. En voor de laatste levensfase kies ik eigenlijk voor kwaliteit van leven en geen behandeling meer. Dus eigenlijk zijn dat wel drie ontwikkelingen die voor ons bovenop staan.
0: Ja. Eigenlijk hebben die ontwikkelingen u als dialysecentrum overbodig gemaakt, bijna?
1: Nou, zover zijn we helaas nog niet. Het dialysecentrum Groningen heeft op verschillende plekken in de noordelijke provincies op dit moment 157 patiënten in behandeling. Dus om maar te zeggen, wij zijn maar één van de dialysecentra in het noorden. Om maar te zeggen, er is nog voldoende te doen aan alle dialysecentra.
0: Ja, maar dus, toch is 12 mensen die nu gedialyseerd worden niet voldoende om open te blijven.
1: Nee, zo is het. Wij willen kwaliteit van zorg blijven bieden, ook op de andere locaties die we hebben. En daar zijn 12 patiënten eigenlijk te weinig voor om het hele centrum in de lucht te houden.
0: Want hoeveel waren het er een paar jaar geleden dan bijvoorbeeld?
1: Nou, wij hebben op de locatie in Stadskanaal ook wel 18 tot 18 patiënten gehad. Dus dat is de laatste jaren stap voor stap verminderd.
0: Maar 18 naar 12, dat is al niet zo'n heel groot verschil.
1: Nee, dat zou je zeggen. Maar wij moeten inderdaad, dus dialysezorg is intensief. En wij hebben om zo'n locatie in de lucht te houden best veel verpleegkundigen, maar ook ondersteunend personeel nodig. En de locatie zelf natuurlijk, om die zorg kwalitatief goed te kunnen blijven bieden. Ja. En vermits wij op de andere locaties ook nog lege plekken hadden, is deze optie eigenlijk de beste, zowel voor onze patiënten als voor onze medewerkers.
0: Maar niet voor alle patiënten, want sommigen zullen verder moeten reizen.
1: Nou, dat valt best mee. We hebben in de Hoek rond Stadskanaal hebben wij zelf als DCG nog een locatie in Scheemda en in Assen. Ook de Triantgroep heeft in Emmen nog dialyse. Dus alles bij elkaar genomen is dit voor de patiënten die overbleven en die dus verplaatst moesten worden, valt dat op zich mee.
0: Ja, en voor het personeel heeft het dus behalve het reizen geen gevolgen dat hun baan verdwijnt bijvoorbeeld?
1: Nee, gelukkig niet. Nee, we hadden voor de locatie Stadskanaal al de medewerkers van Stadskanaal werkten eigenlijk al in het team van Scheemda ook. Dus dat was eigenlijk één grote team. En natuurlijk is het jammer dat medewerkers niet meer op hun eigen locatie in Stadskanaal kunnen dialyseren. Maar in Scheemda en in Assen en in Groningen kan dat alsnog. Dus we hoeven geen werkgelegenheid af te bouwen. Dus dat is erg fijn.
0: Het is wel definitief nu, hè? Stel dat het weer aantrekt, dan het is wel klaar nu dan.
1: Nou, nee, we zijn er niet klaar mee.
0: Nee, zou zo weer open kunnen gaan, bedoelt u dan, in Stadskanaal?
1: Nee. Dus Stadskanaal verdwijnt inderdaad, dus dat sluiten we definitief. Maar we hebben voldoende plekken op de andere locaties om de patiënten uit de regio Stadskanaal voldoende nog te kunnen blijven dialyseren. Dus dat is geen punt. Dus dat is goed op te vangen voor de toekomst ook.
0: En wat gaat er met het pand gebeuren?
1: Nou, we zijn nog in gesprek met Triant. Hè, dus de locatie Refaya waar we het pand hebben neergezet is onderdeel van Triant. En die gesprekken lopen nog. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat verder gaat. En dat zullen we de volgende week, daar zullen we volgende week meer duidelijkheid over hebben.
0: Dank voor de toelichting.
1: Graag gedaan hoor.
0: Tanja Lips.
2: Dag.
0: Directeur van het Dialysecentrum Groningen. Wat dat. En zometeen ontknoop ik van Voor Stijtse, Voor is Joyce en Arma met het weer. Radio.

0: Mel Smith en Niall Horan.
1: Hoe staat ze?
0: Is de vraag en we hebben twee aanwijzingen gehad. Dit was aanwijzing nummer twee van Joyce.
2: Het dorp was ooit een zelfstandige gemeente, maar ligt nu in de gemeente Westerwol.
0: Porsenheid.
3: Vlagwedde, die kwam echt heel erg vaak binnen.
0: Maar niet het goede antwoord.
3: Goed.
0: We doen er nog eentje bij.
2: Jan Mulder, die voetballer, die gruide hierop.
0: 050-3-188-288.
4: Voor Stijtse.
0: Harma, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: En mijn tuin gaf aan genoeg water te hebben. Hoe gaat het nog vallen vandaag?
5: Nou, dat is verspreid over de provincie. Dus weer niet overal. In Vanhoof Muiden is het droog. Ja, en al in juni begint voor de meteorologie de zomer. Maar we kregen dit weekend, het Pinkster weekend, we een mooi veurproefje. Want we gaan inderdaad die zomertemperatuur houden met 25 graden. Dus nou, dan is het vandaag gewoon nog even een beetje deurbieden. Met verspreid over de provincie een aantal buien. Op dit moment. En is er weer wel ruimte voor de zon. En zo lol te vermuiden ze aan het begin van de middag. Die komen dus die buiten erin. Het misschien in het oosten, zuidoosten van de provincie onweer in Hogel. Voor de rest liep touw te vallen. En de temperatuur 16 tot 18 graden met een motige tot krachtige zuidwest tot westelijke wind. Die gaat in de loop van de dag weer in kracht overnemen. Vanavond verdwijnen er nog eventueel aanwezige buien. Minimum vannacht 12, 13 graden. In mijn bewolking is er 19 tot 21 graden. Ja, nu wil ik toch ook vrijdag, zaterdag zon aan je meenemen. Nou, vrijdag en zaterdag zon. Met temperaturen flink wat zon. 25 tot 26 graden.
0: Ja, oké, okay, lekker. Dankjewel.
2: Hoi. Jan Mulder, die voetballer, die gruide hierop.
0: 050-3-188-288 met de laatste aanwijzing van Joyce. En misschien heb ik het goed. En misschien bellen we zo meteen wel terug naar UB40 en Christian.

0: Doherty, Chrissy Hynde. Zij van de Pretenders inderdaad. And I got you, babe. Kijk of jij het weerstation straks hebt.
1: Worst tijd.
0: Om een heel cultuurbruggetje te maken.
2: Ja, heel mooi.
0: We gaan iemand terugbellen die het volgens ons goede antwoord heeft op de vraag worst tijd ze. Maar ja, geef hem dan nog maar eens.
2: Ja, spannend.
0: En neem de telefoon maar eens op.
2: Ja, want dat ging dus gisteren mis,
0: ja,
2: zei je.
0: Zo jammer, ja. Ik kwam in een antwoordapparaat terecht. Of een...
2: Oh ja.
0: Hallo, met wie?
3: Ottens.
0: Ik hoor, en voornaam?
3: B.
0: B. Ottens. Ja. Goedemorgen. Edwin en Daphne hier van Radio Noord.
3: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen, B. Waar is Joyce?
3: Bellingwolde.
0: In Bellingwolde, zo zijn we luisteren of dat het juist is.
2: Vandoor ben ik in Bennewol, oftewel Bellingwolde.
0: Ja, ja, ja hoor. Ja. Maar dat wist je ook al, hè?
3: Ja, ik kom er heel ver. Of, oh. Ik heb er gewoond vroeger.
0: Oh ja, echt waar?
3: Ja.
0: En wanneer is vroeger?
3: Oh, ik heb 7 jaar terug ben ik daar weggegaan.
0: Oh, oké. Okay. En waar woon je nu dan?
3: Ja. Stadskanaal.
0: In Stadskanaal. En mag ik weten waarom je dan verhuisd bent?
3: Nou, we willen graag verhuizen.
0: Oh.
3: We willen gewoon een beetje dichtbij bij de winkelcentrum wonen en zo.
0: Ja, zo. Maar het is toch wel een mooi wonen in Bellingwolde?
3: Ja hoor, heel mooi daar.
0: Ja, maar hoe lang heb je daar gewoond?
3: 36 jaar.
0: Zo, de knetters, dat is lang.
3: Ja.
0: Ja, daar was je wel echt eentje van dorp geworden.
3: Ja, dat klopt.
0: Ja. Zeg, B, gefeliciteerd, want je wint het weerstation.
3: Ja, dankjewel.
0: Ja.
3: Ja.
0: Komt er binnenkort aan. Mooi. Verheug je ook een beetje op mooie weer dat eraan gaat komen vanmorgen?
3: Ja, dat kan genieten, hè.
0: Beter dan nu, hè?
3: Ja. Nou ja, een beetje regen mogen we hebben, hè?
0: Nou, we hebben nu genoeg gehad, hoor, wat mij betreft.
3: Ja, daarom. Nu wordt het mooi.
0: Ja, precies.
3: Ja.
0: We hebben gefeliciteerd. Blijf even hangen nog.
3: Ja, is goed.
0: Dankjewel, B. Jo, hoi. Jo, hoi. Dan gaan we over die praten waar je niet over praat. dat is althans lopend vuur in de notendop. Over je salaris praat je niet. Wat komt er op binnen, Daphne?
2: Volgens Cor kun je het beter achterwege laten. Je komt alleen maar haat, nijd en demotivatie achterweg.
0: Dat kan wel, ja.
2: Dat kan wel. Koos die zegt juist, ja, ik zou niet weten waarom je dat niet zou doen. Typisch oud-Hollandse kruideniersmentaliteit.
0: Dat is leuk. En het is heel gemêleerd wat er binnenkomt aan reacties. Ja. Ook qua stemmen 050-3188-288. Over je salaris praat je niet. Laat je stem achter via rtvnoord.nl en de app van Noord. 48% zegt eens, daar praat je niet over. Zometeen na 9 uur hebben we aandacht voor een actie tegen kindermishandeling. Ze gaan letterlijk de vuile was buiten hangen. Hoe dat dan gaat, dat hoor je zometeen. En natuurlijk ook onze top 3. En nu Chumbawamba.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
1: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
2: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
3: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Ervaar het geluksvogelgevoel. buitenlevenvakanties.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
6: Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Het is weer veel, hoor. En ze broezen de grond uit. De koningin de gruiten. Asperges. Wie mee naar die inwinst?
9: Je luistert naar Groningen 1.
10: Het is nu 9 uur.
11: Door Almegens met het NOS-journaal. In Brussel is een compromis bereikt over het handelsakkoord met de VS. Trump had gedreigd met hogere importheffingen als afspraken niet snel zouden worden nagekomen. Het Europarlement wilde extra garanties, onder meer als Trump weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Afgesproken is nu dat er extra maatregelen mogelijk zijn, maar er komt geen Groenland-clausule. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. Vorige maand vielen volgens de VN 238 burgerdoden door Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. Correspondent Christian Pauwe over die stijging.
12: Dat komt voor een groot deel door die gigantische luchtaanvallen die Rusland uitvoert. Met drones en raketten op steden ver van het front. Vorige week nog 1500 drones, tientallen raketten in 24 uur op steden door heel het land. En ja, vooral die raketten zijn moeilijk om uit de lucht te schieten voor Kiev, omdat Oekraïne niet genoeg munitie en luchtafweer daarvoor heeft.
11: Ook deze maand zijn er veel drone- en rakettenaanvallen. Organisaties eisen dat Meta stopt met het verwijderen van LHBTI-accounts op Instagram. Onder meer actiegroep Bits of Freedom en de LHBTI-belangenorganisatie COC Nederland hebben een sommatiebrief gestuurd aan Meta. De afgelopen maanden werden meer dan 70 accounts met posts over queer-thema's en abortus geblokkeerd of verwijderd. Volgens de organisaties is dat censuur en in strijd met de Europese grondwet. De advocaten van de organisaties geven Meta 2 weken om te reageren, anders stappen ze naar de rechter. De eerste 2 BOA's van de NS dragen vandaag tijdens hun dienst een wapenstok. In totaal krijgen 75 NS-veiligheidsmedewerkers een wapenstok. En dat is nodig, zegt NS.
13: Wat wij de afgelopen jaren zien, is dat agressie en geweld tegen onze BOA's aan het stijgen is. De maatschappij verandert en dat zien we ook terug in het station en in de trein. En wij vinden als bedrijf dat we alle middelen moeten onderzoeken die mogelijk kunnen bijdragen aan de veiligheid van onze collega's.
11: Het gaat om een proef van een jaar. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Later wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
15: Computers waren nooit mijn sterkste kant.

0: en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
1: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
2: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aankan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
4: Uiterlijke opzichtdatum, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed. Te Velde, buitengewoon goed. En ook op tweede Pinksterdag kunt u gewoon naar binnen.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsparta Dribbel in Vlagtwedde.
10: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.

0: Fleetwood Mac en Little Lies. Het is vandaag woensdag 20 mei 2026. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van Goud. De techniek van vanochtend is in handen van Michiel van der Spek. Goedemorgen, Michiel.
1: Ja, goedemorgen, Linda.
0: Goedemorgen, goed geslapen vannacht?
1: Ja, best wel.
0: Ja, ja hoor. Kijk, ja. Dat moeten we hebben. Het wordt ook mooi weer, hè, zo langzamerhand.
1: Ja, ik heb nog dikke trui, daarmee zit ik hier. Maar ja, ik dacht vanochtend al toen ik hem pakte van... dit kon wel eens de laatste dag zijn dat het kan, überhaupt.
0: Heerlijk, toch, of niet?
1: Ja, ik kan hier nog lekker een dag in wonen.
0: Ja, precies. Helemaal goed. Ja, en wat hebben we vandaag allemaal in de uitzending? Nou, Albert Stuivenberg die vertelde ons over de nominatie van Stap Oldambt voor de Appeltjes van Oranje. En Harriet Osnabrugge die komt aan het woord en zij is van Welzijn Westerwolde. We spreken ook met Robert Rep van de PVV in Westerwolde over de vragen die gesteld zijn aan de raad in verband met de demonstraties in Ter Apel. En beweegcoach Eva Gnodde die vertelt ons alles over een gratis groepsfietstocht dat georganiseerd wordt door doortrappen. En Jan Hevers die vertelt ons over een bijzondere ballenactie van voetbalvereniging Westerwolde. Ja, mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier bij Groningen 1.
2: Dit is Groningen 1.

mijn Duitse vrouw. Wees zo die mee tegen ons mee, dan lukt het hier om zo meer een eenheid werd.

0: De jazzpolitie en ze zijn terug. Ja, daarvoor hadden we ook nog een nummer, of niet? Ik kan hem niet zien.
1: Ja, ik zal even terug, terugscrollen. Er was Phil Collins, dus You Can't Hurry Love.
0: Oh, dat is ook zo. We hebben ook nog meegezongen. Oké, duidelijk.
1: Ja, dan gaan we verder met volgende item.
0: Het volgende item, de dag van vandaag. Nou, ze zijn klein en sommige mensen zijn er bang voor, maar zonder bijen zouden we een groot probleem hebben. En daarom is 20 mei uitgeroepen tot Wereldbijendag. Die dag vraagt de Verenigde Naties aandacht voor het enorm belang van bijen en andere bestuivers, zoals vlinders, vleermuizen en zelfs kolibries. Want dankzij deze dieren kunnen veel planten en voedselgewassen zich voortplanten. Zonder bestuivers zouden supermarkten er ineens een stuk leger uitzien. De datum van Wereldbijendag is niet zomaar gekozen. Het is namelijk de geboortedag van Anton Janza, een Sloveense pionier op het gebied van moderne bijenteelt in de 18e eeuw. Hij bewonderde bijen vooral om hun harde werk en slimme samenwerking. En tegelijkertijd gaat het niet overal goed met de bijen. Door pesticiden, minder bloemen, veranderingen in natuurgebieden en monocultuur staan veel bijensoorten onder druk. En dat merken we uiteindelijk allemaal. Dus zie je vandaag een bij in je tuin? Laat hem lekker zijn werk doen. We gaan luisteren naar Jewel Akins met The Birds and the Bees.

al aan. Ze zei, wacht je nog heel even. En nog geen 15 seconden later heb ik van haar lippen in mijn nek een afdruk staan. Nee, zij is niet belegen.

Fleming met Zij wil mij. Ja, het is bijna 9:30 en dat betekent dat we straks naar het Groningen 1 nieuws en weer gaan. Maar we gaan eerst nog even verder met Diodato en SOS.

0: Lies met Stap, Stap, Stap. En het is 9:30 geweest. We gaan naar het Groningen 1 nieuws en weer.
1: Dit is Groningen 1 nieuws van woensdag 20 mei. Mijn naam is Geert Smit. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers laat niet langer alle asielzoekers toe tot het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens het COA verblijven er momenteel bijna 2300 mensen op de opvanglocatie, waardoor de veiligheid niet meer gegarandeerd kan worden. Daarom is besloten over te gaan op zogenoemde gecontroleerde toegang. En daarbij worden alleen de meest kwetsbare asielzoekers nog toegelaten. Volgens bestuursvoorzitter Juri Kapteins is het een pijnlijk besluit, maar zijn er elders in het land onvoldoende opvangplekken beschikbaar. In Scheemda heeft gisterochtend een grote brand gewoed in een woning aan de Kerkstraat. De brandweer kreeg rond 7:40 een melding van een gasbrand. Al snel bleek de brand groter dan gedacht en werden meerdere brandweerkorpsen uit de regio opgeroepen. Door de flinke rookontwikkeling werd in de omgeving van de Kerkstraat een NL-alert verstuurd. Het vuur sloeg ook over naar de naastgelegen woningen. De brandweer schaalde daarom op naar een zeer grote brand. Het gebied werd ruim afgezet en veel hulpdiensten kwamen ter plaatse. Ook het droneteam van de brandweer uit Winsum werd ingezet. Met beelden vanuit de lucht kon de brandweer de situatie beter bekijken en de temperatuur meten in woningen rondom de brand. Omwonenden moesten hun huis verlaten en werden opgevangen op een locatie aan de Molenstraat. Voor zo bekend raakte niemand gewond. Ook zijn er volgens de laatste informatie geen dieren gewond geraakt. De rotonde bij de entree van Onstwedde heeft de afgelopen periode een flinke opknapbeurt gekregen. Nadat de bekende diamant er al eerder terugkeerde op zijn vertrouwde plek, was nu de omgeving rondom de rotonde aan de beurt. Samen met Stichting Okraïne Onstwedde en de gemeente Stadskanaal zorgde hoveniersbedrijf De Korenbloem uit Alteveer voor een vernieuwde en een verzorgde uitstraling van de dorpse entree. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Kijk voor meer informatie op groningen1.nl of westerwoldeactueel.nl.
2: En dan nog het weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. Ja, we hadden afgesproken dat ik het zou doen, Geert, toch?
1: Of...
2: Nou, in ieder geval het weer. Vandaag is het nog wisselvallig, maar vanaf morgen krijgen we rustiger weer. En dat blijft waarschijnlijk zo tot halverwege volgende week. Vandaag is er veel bewolking en af en toe zon. Later op de dag kan er hier en daar nog een bui vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het al droog. Er staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt vanmiddag ongeveer 16 graden. Vanavond en vannacht klaart het vaker op en neemt de wind af. De temperatuur zakt naar ongeveer 12 graden. Morgen ziet het er weer beter uit met flinke perioden en soms wat wolken. Ook morgen blijft het droog en het wordt dan 20 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind.

Cliff Richard en We Don't Talk Anymore. We spreken straks met Albert Stuivenberg, want Stap Oldambt is genomineerd voor de Appeltjes van Oranje. Maar dat horen we dus straks. We gaan eerst nog even verder met Kikkers aan en Goeiedag.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Stap Oldambt is genomineerd voor de Appeltjes van Oranje. Tot en met 27 mei kan er gestemd worden op Stap Oldambt. We spreken met Albert Stuivenberg. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, voor de luisteraars die niet precies weten wat Stap Oldambt is, kun je nog even kort uitleggen wat jullie doen?
2: Ik ga het proberen. Stap Oldambt is een samenwerking tussen verschillende organisaties, tussen beroepsorganisaties en vrijwilligersorganisaties en inwonersorganisaties. We hebben ook een centraal loket waar mensen met schulden, problematische schulden of financiële vragen terecht kunnen. En dat zit er in de borstpoort. En het bijzondere van Stap is dat er een samenwerking is tussen veel organisaties. En dat zie je toch weinig terug in andere gemeenten. Dat maakt het zo uniek. En daarom hebben wij het voorgedragen aan de Appeltjes van Oranje.
1: Ja, en waarom is juist die samenwerking tussen deze organisaties zo belangrijk?
2: Het is belangrijk om. Je hoort heel vaak op een gegeven moment dat hoor je wel zeggen van als mensen problemen hebben met geld, dan komen we nooit achter de voordeur. Dat vind ik zelf eigenlijk een hele vreemde constatering. Want dat betekent dat mensen altijd naar een loket toe moeten. En als je financiële zorgen hebt, dan doe je dat niet gauw. Maar als je zegt van god, er zijn heel veel organisaties die ervan weten, ook van inwonersorganisaties, die staan veel dichter bij de mensen waar het om gaat. Dus dat betekent op het moment dat je eigenlijk zegt, je moet eigenlijk naar een loket, maar je moet eigenlijk van een loket naar de straat. Dat is een beetje het idee achter Stap. Zo dicht mogelijk bij de mensen waar het om gaat. Dan is de stap om hulp te zoeken verkleinen. Dat vinden we heel erg belangrijk.
1: Ja.
2: En daarom gaan we op zoek naar inwonersorganisaties zoals de Dichte Knip. Er is een hele mooie voedseltuin in Nieuwe Schans. De Eenvoud op de Ganzendijk. Dat zijn allemaal burgerinitiatieven die hele goede ideeën hebben over hoe je nou heel snel mensen beter bereikt. En dat je dan sneller en beter hulp kunt verlenen. Dat is een beetje de gedachte achter Stap.
1: Helemaal duidelijk. En nou zijn jullie genomineerd dus voor de Appeltjes van Oranje. Wat zijn de Appeltjes van Oranje?
2: Ik heb begrepen dat het drie hele mooie beeldjes zijn ontworpen door Oudkoning en nu prinses Beatrix. En het is een waarderingsprijs. En er worden drie geldbedragen uitgereikt van 25.000 euro. En je krijgt dat mooie beeldje uitgereikt van Maxima. Dus dat. Zo gaat het ongeveer. Er hebben zich 100 organisaties aangemeld voor de Appeltjes. Wij zijn door de eerste ronde heen en we zijn nu bij de laatste 50. Dat biedt wel perspectief wat dat betreft. Vandaar dat het ook heel erg belangrijk is dat wij veel stemmen krijgen en dat ook wij vragen om mensen aan ons te stemmen.
1: Ja, wat betekent nou zo'n nominatie voor Stap Oldambt?
2: Nou, het meest belangrijke vinden wij eigenlijk. En je kunt zeggen, het is ontzettend belangrijk. Of het is heel fijn om een geldbedrag te krijgen. Dat kunnen we prima besteden. Maar wij vinden het heel erg belangrijk dat Stap van bekendheid krijgt. En wij hebben een programma Samensterken tegen Armoede. Dat wordt betaald ook door het Oranje Fonds. Dat probeer je op een gegeven moment die verbindingen te maken waar we het over hadden. En daarom is het heel belangrijk dat ook dat het bekend wordt in de gemeente Oldambt, wat Stap is. Maar niet alleen voor ons, maar ook voor mensen die eraan gaan. Mensen die hulp zoeken voor de organisaties, voor de samenleving. Het is ontzettend mooi dat iedereen weet wat Stap is. Kijk, als je in een dorp binnenstapt en zegt dat is de apotheek, dan weet iedereen wat het is. Maar als je zegt wat is Stap, dan wordt het al wat minder duidelijk. Dus wij willen heel graag dat het een hele herkenbare organisatie wordt in het Oldambt. En daar werkt dat dan en die Appeltjes van Oranje voor ons heel erg mee.
1: Hoe kunnen luisteraars stemmen?
2: Ze kunnen stemmen door naar www.stapoldambt.nl te gaan /stem. En daar kun je gewoon heel snel je stem uitbrengen. Dan ga je rechtstreeks naar onze stem. Noem je dat?
1: Pagina misschien wel, ja.
2: Ja, pagina. Ik kan de woorden niet eens vinden. Maar, zo gaat dat. En dan hoef je er aan te klikken. En dan krijg je geloof ik een mailtje terug waarin je dat nog moet bevestigen. En dan hebben wij er weer een stem bij.
1: Wanneer horen jullie, of het gelukt is of niet?
2: Ik geloof 30 juni of zo. Dan is dan op de, komt de uitslag. En dan moeten wij nog voor een pitch naar Utrecht. En daar kunnen alle 40 organisaties, de Nederlandse organisaties, die kunnen zich daar nog profileren voor de jury en nog voor het publiek. Dus en de uitslag van de stemmen, plus die pitch, presentatie, dat ja. samen maakt of je naar de laatste 10 gaat. En als je bij de laatste 10 bent, dan heb je even kans om, om een waarderingsprijs te winnen, te krijgen.
1: Dat, nou,
2: ja.
1: Helemaal duidelijk.
2: Ja?
1: Ja, ontzettend bedankt voor de toelichting. En ik hoop ja. Dat een hoop luisteraars inderdaad gaan stemmen op Stap Oldambt. Dank u wel.
2: Ik wou zeggen, luisteraars stem.
1: Ja, nou dat ja. komt vast goed. Dank je wel.
2: Ja, dank je. Jojo.
3: In de ether, op de kabel en overal op internet. Dit is Groningen 1.

0: beste classic hits. En een beetje van nu. Groningen 1.
1: Hey yo, Big Wave. Tell him I come.

0: Wellington featuring Small Jam, Aiko Aiko. Ja, het is bijna 10 uur en dat betekent dat we zo naar het volgende uur gaan. En daarin spreken wij met Robert Rep van de PVV in Westerwolde. En Harriet Osnabrugge komt ook nog aan het woord en zij is van Welzijn Westerwolde. We gaan door naar het nieuws.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.

0: Het is nu 10 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Ter Apel wordt niet langer iedere asielzoeker die zich aanmeldt ook opgevangen. Het COA laat alleen nog maar de meest kwetsbare mensen toe. Dat is besloten omdat de locatie al een tijdje veel te vol zit en het COA niet meer kan instaan voor de leefbaarheid en veiligheid van bewoners en medewerkers. Op dit moment zitten er ruim 2300 asielzoekers in de opvang van Ter Apel. Dat zijn er te veel en dat komt doordat er op andere locaties te weinig opvangplekken zijn om bewoners uit Ter Apel onder te brengen. Organisaties eisen dat Meta stopt met het verwijderen van LHBTI-accounts op Instagram. Onder meer actiegroep Bits of Freedom en de LHBTI-belangenorganisatie COC Nederland hebben een sommatiebrief gestuurd aan Meta. De afgelopen maanden werden meer dan 70 accounts met posts over queer-thema's en abortus geblokkeerd of verwijderd. Volgens de organisaties is dat censuur en in strijd met de Europese grondwet. De advocaten van de organisaties geven Meta 2 weken om op de brief te reageren, anders stappen ze naar de rechter. In Brussel is een compromis bereikt over het handelsakkoord met de VS. Trump had gedreigd met hogere importheffingen als afspraken niet snel zouden worden nagekomen. Het Europarlement wilde extra garanties, onder meer als Trump weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Afgesproken is nu dat extra maatregelen mogelijk zijn, maar er komt geen Groenland-clausule. Vanaf vandaag hebben sommige veiligheidsmedewerkers van de NS een wapenstok bij zich. Het is een proef rond 4 grote stations die een jaar duurt. De BOA's werken in duo's en mogen ook mensen arresteren. De NS hoopt dat hierdoor het aantal incidenten in en rond de trein afneemt. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. De meeste regen valt in de ochtend en het begin van de middag. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort

0: pakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
1: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aankan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportspar de Dribbel in Vlachtwedde.
4: Is goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.

UB40 en Don't Break My Heart. Ja, goedemorgen en welkom bij alweer het tweede uur van Goud. Naar aanleiding van de demonstraties in Ter Apel heeft de fractie van PVV Westerwolde vragen gesteld aan de gemeenteraad. De partij zegt zich zorgen te maken over de situatie.

0: situatie rond de asielopvang en vreest dat de druk op Ter Apel de komende tijd verder zal oplopen. We spreken straks met Robert Rep. En Welzijn Westerwolde komt maandelijks bij ons langs en dit keer is Harriet Osnabrugge aan het woord. Het Groningen 1 nieuws en weer wordt verzorgd door Geert Smit en mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier bij Groningen 1.
1: Dit is Groningen 1.

0: Elton John en Kiki D met Don't Go Breaking My Heart.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
0: Naar aanleiding van de demonstraties in Ter Apel heeft de fractie van de PVV Westerwolde vragen gesteld aan de gemeenteraad. We spreken met Robert Rep. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Ja, het is nogal wat in Ter Apel momenteel.
2: Ja, het gaat nou niet alleen in Ter Apel, in het hele land, heel Europa zelfs. Ik bedoel, ze beelden in Engeland en Duitsland ook ziet. Het gaat helemaal mis. Ik bedoel, de geest is uit de fles. Men pikt het niet meer. Men wil hier in Nederland wil men niet geconfronteerd worden met de spreidingswet. Meerdere gemeenten die zien dus dezelfde problematiek ontstaan. Wat ook in Ter Apel al jaren gaande is. Dus men is er gewoon klaar mee. En zaterdag, vorige week zaterdag, toen die massademonstratie werd aangekondigd. En dan moet ik even vooraf een opmerking maken. Dat eigenlijk, ja, Defend Nederland had eigenlijk, mijn inziens had hij eigenlijk moeten aangeven dat ze toch gebruik wilden maken van het demonstratierecht. Dan had je dus een beetje een andere situatie gehad. Dan hadden we dus waarschijnlijk geen noodverordening nodig geweest. En dan had de massale politie macht. Die heel Ter Apel afgezet had, die had waarschijnlijk wat minder intimiderend opgetreden. En want de Ter Apelse bevolking is natuurlijk ontzettend ongerust van de problematiek waar ze al jaren over onder gebukt gaan. En je ziet nou weer dat het AZC is, geloof ik, met 200-300 weer plus overbezet. Dus het gaat natuurlijk een kant op die we met elkaar niet willen.
0: Nee, nou, ja. U geeft net aan van hè, als Defend Nederland had aangegeven wel gebruik te maken van het demonstratierecht. Wat had dat dan uitgemaakt?
2: Dat deed ik niet. Dat is altijd natuurlijk monster naar de maaltijd. Hè? Of dat, ik weet wel dat er natuurlijk ontzettend veel angst is onder de bevolking. En dat men signalen afgeeft dat men het niet meer neemt. Kijk, en die massale signalen die overal kenbaar worden gemaakt. Hè, Loosdrecht en dat soort, dat wordt allemaal onder afgedaan als extreem rechts. Nou, dat is helemaal niet waar. Er zijn allemaal bezorgde burgers die gewoon hun land eigenlijk de afgrond zien ingaan. Ja, en je moet natuurlijk, als je een goed bestuurder bent, moet je natuurlijk deze signalen op de juiste manier interpreteren. En dan moet je in samenspraak gaan met de bevolking. Wat heel veel politici vergeten, en dat is op de lagers van gemeentelijk, provinciaal en ook landelijk, dat ze zijn in eerste instantie volksvertegenwoordiger. En volksvertegenwoordiger, dat houdt in dat jij het volk moet vertegenwoordigen, dienstmandaat jij hebt verkregen. En dan moet je goed luisteren welke signalen er worden afgegeven binnen de samenleving. En daar moet je dus op anticiperen. En dat is zowel de burgemeester, dat is ook Rob Jetten, die dan met harde taal zegt van we sturen het leger in en we willen, dat werd ook genoemd door de burgemeester, wij willen hard optreden tegen demonstraties, tegen het AZC, tegen het vluchtelingenwerk. Nee, je moet goed luisteren wat er onder de bevolking speelt. Dat zijn niet allemaal mensen die rechtsextreem zijn. Dat zijn mensen die zich grote zorgen maken over wat er met hun land gebeurt. En daar moet jij als goed politicus moet jij daarop inspelen dat jij in eerste instantie volksvertegenwoordiger bent en jij het volk moet vertegenwoordigen. Niet meer en niet minder.
0: Ja, want welke zorgen leven er volgens u momenteel het meest onder de inwoners van Ter Apel en omgeving?
2: Nou, je ziet het hele dorp afgeleiden. Ik bedoel, we hebben nou een centrumactieplan gepresenteerd om het centrum weer op te krikken. Omdat gewoon het betaalverdienmodel verdwijnt helemaal uit het dorp. Toerisme is niet meer te vinden. Mensen die zijn bang, die zijn s'avonds bang om op straat te lopen. Dus nog een filmpje gemaakt met een collega ondernemer die had een tattoo shop. Die vrouw die vertelt precies hoe het voelt. Als jij als vrouw s'avonds niet meer door het dorp komt en je wordt geïntimideerd, je wordt aangesproken, je wordt allerlei verwerpelijke teksten word je naar je toe gesmeten. Het is onveiliger aan het worden. En het imago van Ter Apel heeft daar onder te lijden. En je krijgt daar niet weer goed als je daar niet de juiste handeling bij het afgegeven signaal voegt. Zo is het gewoon. Men wil dit niet meer. En niet iedereen loopt direct in de mars. Hè, want wat er ook in Loosdrecht gebeurd is, en wat je dus ook vele beelden ziet, dat de politie toch wel hard optreedt. Dat men kijkt ook wel uit om zijn mening te ventileren in een grootschalige groep. Hè, op een daarvoor afgesproken datum. Dus dat durft men niet meer. Maar dat wil niet zeggen dat de zorg niet aanwezig is. Die zorg is wel degelijk aanwezig. En je ziet dat gewoon in Ter Apel, want we hebben inmiddels 22 panden leeg staan in de centrum. En er wordt met elkaar wordt er dan een nieuw centrumtje gecreëerd om dat toch nog een beetje vulling te geven aan het centrum. Maar heel veel winkels die hebben het gewoon veel minder. Mensen sluiten. Ik ken ondernemers die gewoon met de deur op slot werken. En dan gewoon de klanten moeten voor de deur aanbellen en kijken of ze binnengeladen worden. Want ja, bedreigingen en dat soort dingen zijn natuurlijk niet uit de lucht.
0: Dat is zeker waar. En u heeft het over handeling, hè? De juiste handeling wat past bij de onrust. Wat zou een juiste handeling zijn?
2: Nou, de juiste handeling is, meneer, en dat doet natuurlijk de PVV ook al jaren, dat is gewoon de instroom beperken. En echt de raaddraaiers, die moet je ook gewoon keihard aanpakken. En die moet je dus gewoon ook zo snel mogelijk in eerste instantie achter slot en grendel zetten. En dan ook lineairect het land uitzetten. Die horen hier gewoon niet. Maar om het de grote stroom tegen te houden, zul je dus toch aan de instroom moeten beginnen. En zul je dus aan de grenzen moeten doen. En dat zal Europees gebeuren moeten. Maar zowel Nederland moet daar gewoon de juiste signalen blijven afgeven. Dan moet je luisteren. Het land is vol. De maat is vol. De instroom is vol. Wij zijn aan strapelen. Momenteel operationeel zijn wij, als ik het goed gelezen heb, zijn wij met het nieuwe systeem wat de vluchtelingen registreert. Het enige aandachtscentrum in vergelijking met Bureau die dat systeem nog niet heeft, waar alles binnenkomt. Dus die massaliteit aan vluchtelingen, ja, omringende landen, Duitsland en België en Frankrijk, zijn allemaal strenger. Scandinavië heeft een hele strenge asielbeleid. Ja, Nederland houdt de grenzen open met dit open deuren, open grenzenbeleid. En men gaat dan natuurlijk naar Nederland toe, waar men alles, zoals het lijkt, krijgt om maatschappelijk en sociaal te kunnen bestaan als vluchteling. Ja, dat werd op een gegeven moment werd dat gewoon adres.
0: Ja, en nou zijn er dus vragen gesteld door de fractie van de PVV Westerwolde, ja, naar aanleiding van de demonstraties.
2: Ja,
0: wat dacht u toen u de onrust zag in Ter Apel?
2: Toen u de
0: onrust zag in Ter Apel. Tijdens de demonstraties.
2: Die onrust die zag ik natuurlijk al jaren. Die zie ik ook al jaren. Want die is natuurlijk al jaren aan de oppervlakte aan het oproeien. Dus dat was op dat moment voor mij niet iets schrikbarends. Maar het is alleen maar bevestigd dat het de onrust wel steeds meer een toenemen is. Dus men ziet zich toch steeds, men is toch steeds zorgelijker aan het worden. Wat ik ook aangeef, men durft de straat niet meer op. Dus dit was voor ons wel de noodzaak. Helemaal met de enorme politiemachten die hier in Ter Apel op dat moment aanwezig is om vragen te stellen of dit allemaal op de juiste manier gebeurt. Ik bedoel, die vraag moet je ook stellen als politicus. Heel, heel vreemd zijn wij de enige partij die daar vragen over stelt. En dat moet je dus doen. Want ik ga van aan, je bent volksvertegenwoordiger. Je draagt bij en je moet ook bijdragen om het mandaat van de burger zo goed mogelijk uit te voeren. Als die signalen er zijn, moet je aan de bel trekken.
0: Ja, en tot slot nog even. De PVV die heeft 3 zetels de gemeenteraad. De gemeentebelangen heeft er 2. Ja. U bent buiten de coalitie gehouden. Hoe zou u dit aangepakt hebben als u in de raad had gezeten?
2: Nou, in elk geval, als je het inderdaad zijn de juiste signalen aangeven van besluiten, COA en overheid, een COA is een soort overheid, doe maar aan die grenzen. Grenzen moeten dicht. Afgelopen jaren is het college in Westerwolde, zeker een jaar of 10, alleen maar bezig geweest met pappen en nat houden. En grotere dweilen en emmers halen uit Den Haag om de waterovervloed, laten we het maar noemen, op te dweilen. Maar waar het om draait, is dat die kraan moet dicht. Als jij een lek hebt en jouw bijkeuken en je woning die stroomt vol en je roept een loodgieter, dan heeft die man nog geen stap op de drempel gezet. En die zegt van waar is hier de hoofdkraan? Want die gaan wij dichtdraaien. En dat moet eerst gedaan worden. Dus dan kun je ook beter reguleren van de mensen die hier zitten. Beter kijken van passen ze hier, mogen ze hier daadwerkelijk zijn. En wat voor invloed dat heeft op alle sociale en maatschappelijke vlakken. Maar je zult toch eerst die kraan dicht moeten doen. Dus de instroom moet weg. En daar zullen wij als partij PVV in de raad, als wij daar zitting mochten nemen, ik bedoel, we zijn al buitengesloten weer, dan hadden we daar op ingezet. Andere landen doen het ook. Denemarken doet dat. Waar wij 96.000 mensen binnengelaten hebben vorig jaar. Ik meende dat Denemarken daar 6.000 van binnengelaten heeft. Beide voldoen aan de Europese voorwaarden voor de rechten van de mens. Alleen Denemarken zit aan de onderkant, wij zitten aan de bovenkant. Alle landen die hebben langzamerhand zien die de problematiek dat wij dat we worden overstroomd. Ja, Nederland is daar momenteel nog niet schijnbaar, nog niet aan toe, heeft dat nog niet voor ogen. Ja, en dan krijgen wij een aanzuigende werking van landen, van mensen die daar eerst geprobeerd hebben asiel aan te vragen. En die komen nu naar Nederland.
0: Ja, helemaal duidelijk. Nou, ontzettend bedankt voor de toelichting.
2: Ja, heel veel
0: dank u wel.
2: Dat ik even mijn verhaal mag doen.
0: Graag gedaan.
2: Ja hoor, tot ziens hoor, daar.
1: Groningen 1. Houd je op de hoogte.

Fancy en Raf met Djente Di Mare. Ja, het is bijna 10:30 en dat betekent dat we zo naar het Groningen 1 nieuws en weer gaan. Maar we gaan eerst nog even luisteren naar Uriah Heep met Lady in Black.

Dit is het Groningen 1 Nieuws met van woensdag 20 mei. Mijn naam is Geert Smit. Het aanmeldcentrum in Ter Apel kampt opnieuw met grote drukte. Afgelopen nacht verbleven meer dan 2300 mensen in het centrum. Het hoge aantal wordt veroorzaakt doordat er nog steeds een tekort aan opvangplekken is in het land. Het COA heeft daarom een toegangsbeleid ingevoerd om de veiligheid van bewoners en medewerkers zo goed mogelijk te kunnen waarborgen. Dat betekent dat niet iedereen die zich in Ter Apel meldt direct wordt toegelaten. Eerst krijgen de meest kwetsbare mensen toegang. Bestuursvoorzitter Juri Kaptein noemt het een moeilijke maar noodzakelijke beslissing. Het COA geeft later vanochtend om 11 uur tijdens een persconferentie een toelichting op het genomen besluit. De brug over het Pekelderdiep bij Wildeplaats in Boven Pekela is sinds gisteravond afgesloten voor al het verkeer. De brug was opnieuw los komen te liggen. Dinsdagmorgen werden de eerste problemen ontdekt. Toen bleek de brug al deels los te liggen. Daarna is een noodreparatie uitgevoerd om de situatie tijdelijk veilig te maken. Volgens de gemeente bleek die reparatie niet voldoende. Daarom is besloten de brug volledig af te sluiten. Hoe lang de afsluiting gaat duren en wanneer de brug definitief wordt hersteld, is nog niet bekend. Een deel van de Eemshaven wordt ingepolderd voor de aanleg van een nieuw haventerrein. Op de kop van de Westpier bij de havenmonding naar de Eems komt een terrein van zo'n 7,5 hectare. En daar worden onder meer aanlegkaders voor schepen, een parkeerterrein en voorzieningen voor passagiers aangelegd. Er komen 2 kaders die geschikt zijn voor 4 boten, maar ook voor andere schepen. De verwachting is dat het project in het voorjaar van 2028 klaar is. Dan moet ook de eerste veerboot tussen Noorwegen en Nederland vanuit de Eemshaven kunnen vertrekken. In Scheemda heeft gisterochtend een grote brand gewoed in een woning aan de Kerkstraat. De brandweer kreeg rond 8:20 een melding van een gasbrand. Al snel bleek de brand groter dan gedacht en werden meerdere brandweerkorpsen uit de regio opgeroepen. Door de flinke rookontwikkeling werd in de omgeving van de Kerkstraat een NL-alert verstuurd. Het vuur sloeg ook over naar een naastgelegen woning. De brandweer schaalde daarom op naar een zeer grote brand. Het gebied werd ruim afgezet en veel hulpdiensten kwamen te plaatsen. Omwonenden moesten hun huis verlaten en werden opgevangen op een locatie aan de Molenstraat. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Ook zijn er volgens de laatste informatie geen dieren gewond geraakt. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Kijk voor meer informatie op groningen1.nl of westerwoldeactueel.nl. Dan nu het weerbericht voor vandaag voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag is het nog wisselvallig, maar vanaf morgen krijgen we rustiger weer. Dat blijft waarschijnlijk zo tot halverwege volgende week. Vandaag is er veel bewolking en af en toe zon. Later op de dag kan hier en daar een bui vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Er staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag wordt het ongeveer 16 graden. Vanavond en vannacht klaart het vaker op en neemt de wind af. De temperatuur zakt naar ongeveer 12 graden. Morgen ziet het weer er beter uit met flinke perioden zon en soms wat wolken. Het blijft droog. Het wordt ongeveer 20 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind.

UB40 en Falling in Love with You. En daarvoor hadden we de Crack Team Band met Jeopardy. Ja, we spreken straks met Harriet Osnabrugge van Welzijn Westerwolde. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we nog even door met Roger Miller en King of the Road.

0: 50 cents. No phone, no boo, no pets. I ain't got no cigarettes, but 2 hours of pushing broom.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
2: Ja, elke maand spreken wij even met Welzijn Westerwolde. En vanochtend hebben wij Harriet Osnabrugge aan de telefoon. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, cliëntondersteuning.
3: Ja.
2: Ja, als het goed is ga je ons daar iets over vertellen.
3: Ja, dat klopt. Ik ben maatschappelijk werker bij Welzijn Westerwolde. En daarnaast ook onafhankelijk cliëntondersteuning. En nou, dat is volgens mij bij de meeste mensen wat meer onbekend. Dus ik wilde graag iets meer over vertellen.
2: Nou, heel graag.
3: Cliëntondersteuner, dat doe ik niet alleen trouwens. Wij hebben verschillende gebiedsteams. En in elk gebiedsteam daar zit een collega, waaronder ik één van ben, die dat doet. En we hebben ook een collega van Mee Noord die dat in de gemeente Westerwolde doet. En we helpen mensen eigenlijk met het inrichten van zorg en ondersteuning als ze dat nodig zijn.
2: Ja, nou is dat best een beetje een groot begrip. Kun je wat concreter vertellen wat jullie precies doen?
3: Ja, het is heel breed en het kan eigenlijk bij van alles zijn. Maar denk bijvoorbeeld aan de WMO, als mensen begeleiding nodig zijn of huishoudelijke hulp. Een spoedmobiel of ander hulpmiddel, dan kun je bij de BMO terecht. Nou, daar kunnen we dan bij helpen, want soms is dat best wel ingewikkeld. Soms krijg je ook een beslissing van de BMO waar je het niet mee eens bent. En dan kunnen we ook helpen om te kijken, nou, wat is daar mogelijk? Is het handig om bezwaar te maken? Helpen we daarbij? Maar je hebt ook een participatiewet, hè. Als mensen een uitkering nodig zijn, kunnen we helpen met het aanvragen. Jeugdwet, als een kind zorg nodig is. En je hebt ook zorgverzekeringswet. En nog veel meer. Je kunt ook in gesprek gaan met een werkgever als je ergens onzeker over bent. Of met een zorginstantie of met z'n heen naar het UWV.
2: Ja, dus eigenlijk alles waar formulieren aan hangen, zeg maar, vooral digitaal nu tegenwoordig natuurlijk. En ja, je komt er niet uit, dan kun je cliëntondersteuning aanvragen, zeg maar.
3: Ja, en het is niet alleen papierwerk, maar ja, je hebt ook met verschillende wetten te maken. En daar weten we op cliëntondersteuning wat meer van af. En we weten ook welke zorgaanbieders in de buurt zitten. En we helpen dan mensen, ja, daarin een weg te vinden, te adviseren.
2: En hoe gaat dat precies? Want als er nu mensen zijn die luisteren en die denken van hey, dat kan ik ook wel gebruiken, moeten ze langskomen?
3: Nee, dat mag. Maar we hebben verschillende aanmeldpunten, omdat we dus Welzijn Westerwolde hebben en Mee Noord. En ja, je kunt mailen, je mag bellen. Ons mailadres is oco@welzijnwesterwolde.nl. En bij mij is dat aanmeldpunt@meenoord.nl.
2: Oké, en is er ook een website waar mensen naar kunnen kijken, zeg maar, van hey, waar alle informatie nog even goed te vinden is?
3: Ja, dat is onze algemene website van Welzijn Westerwolde. En ja, Mee Noord heeft dat ook. Ja, dus als mensen op Welzijn Westerwolde zoeken of op Mee Noord zoeken, kunnen ze dat ook vinden. En op de site van de gemeente zelf is ook een onderdeel over cliëntondersteuning. Dat hebben we ook een mooi video zelfs.
2: Kijk, dus daar is ook nog het een en ander te vinden.
3: Ja.
2: Nou, ontzettend bedankt voor de toelichting, Harriet.
3: Ja.
2: En ik denk dat mensen weten, waar ze moeten zoeken. Dankjewel.
3: Ja, ik hoop het. Ja, graag gedaan.
1: Groningen 1, houd je op de hoogte.

Calvin Harris en Summer. Ja, het is bijna 11 uur en dat betekent dat we zo naar het volgende uur gaan. En in het volgende uur spreken wij met beweegcoach Eva Gnodde. En zij vertelt ons alles over een gratis groepsfietstocht dat georganiseerd wordt door Doortrappen. En Jan Hebers komt langs in de studio en hij vertelt ons alles over een bijzondere ballenactie van voetbalvereniging Westerwolde. Maar we gaan nog even verder en dat doen we met Too Unlimited en Spread Your Love.

0: programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde. Werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Het is nu 11 uur.
2: Lorien Bouwman met het NOS Journaal. Het ministerie van Justitie doet nog steeds te weinig om rechtszaken sneller af te handelen. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer. Slachtoffers en verdachten moeten te lang wachten. Dat leidt tot onzekerheid en stress. Bij jeugd- en zedenzaken is sinds 2019 geen enkele keer de norm gehaald. En het verbeterplan dat het ministerie heeft gemaakt voldoet niet. De Rekenkamer vindt ook dat het OM niet genoeg communiceert met slachtoffers van misdrijven. Elk jaar controleert de Algemene Rekenkamer of ministeries doen wat ze hebben afgesproken. Maar ook met die kritiek doen ze te weinig, vindt de Rekenkamer. De omstreden porno-site Motherless is weer online. De site draait opnieuw bij een Nederlands hostingbedrijf. Motherless werd bijna 2 weken geleden door het OM uit de lucht gehaald, omdat er video's op stonden van vrouwen die worden misbruikt. De beheerder zegt dat de omstreden inhoud is verwijderd. Ook zou er nu een meldsysteem zijn om illegale content sneller te verwijderen. Omdat het opvangcentrum in Ter Apel al lang te vol zit, gaat het COA aan de poort selecteren. Niet iedere asielzoeker die zich aanmeldt wordt meer opgevangen. Alleen nog kwetsbare mensen worden toegelaten. Dat is nodig, zegt het COA, omdat de organisatie niet meer kan instaan voor de veiligheid van bewoners in Ter Apel. De Tsjechische voetbalcoach Petr Vlachovský is door de UEFA levenslang geschorst, omdat hij stiekem speelsters filmde in de kleedkamer. Vlachovský was trainer van FC Slovatsko. Volgens Tsjechische media werd hij vorig jaar veroordeeld tot 1 jaar cel en een schorsing van 5 maanden vanwege het stiekem filmen. Vlachovský was ook trainer van de nationale Tsjechische vrouwenploeg onder 19. Het weer, 's ochtends en aan het begin van de middag nog buien. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met meer zon. En de temperatuur stijgt naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
9: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
9: Klinkt goed.
11: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
12: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
13: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder

0: contract online af.
1: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed. Te Velde, buitengewoon goed. En ook op tweede Pinksterdag kunt u gewoon naar binnen.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsparta Dribbel in Vlagtwedde.
3: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.

0: Alan Clark and This Ain't Gonna Work. Ja, goedemorgen en welkom bij alweer de derde uur van Goud. Op woensdag 20 mei staat er een gezellige en gratis fietstocht door het Oldambt op het programma. Georganiseerd door Doortrappen. De deelnemers fietsen langs de Dollard, de Karel Koenraadpolder en verschillende mooie natuurgebieden in de regio. Beweegcoach Eva Gnorde die vertelt ons meer over deze gezellige en actieve middag voor inwoners uit de omgeving. En bij voetbalvereniging Westerwolde is een bijzondere ballenactie van start gegaan. De club roept sponsors en supporters op om mee te helpen met de aanschaf van nieuwe trainings- en wedstrijdballen voor zowel de jeugd- als de seniorenteams. Samen hoopt de vereniging zoveel mogelijk nieuwe ballen bij elkaar te krijgen. En we spreken hierover met Jan Hebes. Het Groningen 1 nieuws en weer wordt verzorgd door Geert Smit. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier bij Groningen 1.
1: Dit is Groningen 1.

0: Alicia en Baby Talk. Ja, en wat is er vandaag allemaal gebeurd in de geschiedenis? Nou, op 20 mei 1985 start in Nieuweschans de bouw van een bijzonder project. Het Kuurbad, dat later zou uitgroeien tot Bad Nieuweschans. Met een investering van 3,5 miljoen gulden begint de eerste nog vrij bescheiden fase van het toenmalige kuurcentrum Nieuweschans, dat later ook bekend werd als Fontana Nieuweschans. Aan het eind van 1985 opent het eerste bronnenbad de deuren voor het publiek. En wat toen begon als een klein wellnessproject, groeide later uit tot een bekende plek waar mensen uit het hele land naartoe komen om te ontspannen en tot rust te komen. En op 20 mei 1967 besluit de BBC om het nummer A Day in the Life van de Beatles niet uit te zenden op de radio. Volgens de BBC zouden bepaalde teksten in het lied verwijzen naar drugsgebruik. En dat ging de omroep destijds toch echt te ver. Het verbod zorgde natuurlijk alleen maar voor extra aandacht voor het nummer en voor het legendarische album
1: Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.
0: Kijk, Michiel, dankjewel. Waarop het lied verscheen. En tegenwoordig wordt A Day in the Life juist gezien als een van de beste Beatles-nummers ooit gemaakt. Dus daar gaan we naar luisteren. A Day in the Life van de Beatles.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Woensdag 20 mei organiseert Doortrappen een gratis groepsfietstocht door de Oldambt. De route voert langs de Dollard, de Karel-Koenraadpolder en bijzondere natuurgebieden. We spreken met beweegcoach Eva Gnodder. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, wat houdt de Doortrappen fietstocht precies in?
2: Ja, goede vraag. Ja, wij geven als beweegcoach uitvoering aan doortrappencampagne. En dat houdt in dat wij ervoor willen zorgen dat inwoners zo lang en veilig mogelijk blijven fietsen. En vandaag organiseren we dat in de vorm van een groepsfietstocht richting Termunten. En daarvoor nodigen wij in principe alle senioren, maar ook volwassenen zijn gewoon van harte welkom uit om met ons mee te fietsen. En het mooie aan de fietstocht vandaag is dat de route ook is uitgezet door twee fanatieke fietsliefhebbers uit de regio.
1: Oké, want waar komen de deelnemers allemaal langs?
2: Ja, waar ze allemaal langskomen. Ja, dat is inderdaad langs de Polder en richting Termunten, waarbij we onderweg hopelijk ook nog mooie zeehonden kunnen spotten. Of daarnaast ook jonge zeehonden. Hangt wel even van het water af of het hoogtij of laagtij is. Maar als het goed is, dan zou dat moeten lukken. En onderweg wordt er ook gezamenlijk nog even een kopje koffie en thee met wat taart gegeten. Om ook vooral het sociale aspect te verwezenlijken. Omdat we dat gewoon heel erg belangrijk vinden tussen inwoners onderling. En dan fietsen we zo de ronde weer terug. Weer richting Drieborg en Finsterwolde.
1: Waarom hebben jullie de campagne Doortrappen genoemd?
2: Ja, dat is eigenlijk letterlijk in de zin van het woord doortrappen. Dat we zo lang mogelijk met z'n allen kunnen doortrappen van jong tot oud. Eigenlijk zeggen we altijd dat we het liefst willen dat inwoners tot aan hun 100ste door kunnen fietsen. Dus vandaar de term doortrappen.
1: Ja, en hoe laat begint het vandaag?
2: Om 2:00.
1: Om 2:00?
2: Ja.
1: En kunnen mensen zich nog aanmelden?
2: Ja, dat kan zeker. Ja, en in principe werken wij altijd met een aanmeldformuliertje, zodat we weten wie er komt. Maar het is ook altijd prima dat als inwoners het toch nog op het laatste moment zien, in dit geval, dat ze gewoon met de fiets bij de opstaplocatie terechtkomen en met ons mee fietsen vanmiddag.
1: En wat is de opstaplocatie vandaag?
2: Dat is partycentrum Finnewold in Finsterwolde en dorpshuis in Drieborg. Dus er zijn twee mogelijkheden om op te stappen. En vanuit daaruit gaan twee groepjes fietsen en die treffen elkaar in een middelpunt. Na ongeveer een kwartier fietsen en van daaruit gaat de hele groep de ronde richting Termunten fietsen.
1: Moeten mensen ook nog wat meenemen als ze meedoen aan de fietstocht?
2: Voor vandaag is het wel handig om voor de zekerheid wat regenkleding mee te nemen. En natuurlijk een flesje water. We adviseren ook altijd om een fietshelm te dragen. Niet verplicht, maar wel goed voor de veiligheid. En dat is denk ik wel het belangrijkste. We gaan er natuurlijk vanuit dat het weer droog blijft. Maar het kan zijn dat er wat spetters zullen vallen. Dus vandaar.
1: Ja, laten we er inderdaad van uitgaan dat het niet het geval is en dat het een mooie fietstocht gaat worden vanmiddag.
2: Zeker.
1: Ja. Ontzettend bedankt voor de toelichting.
2: Ja, hartstikke graag gedaan. En mochten inwoners dit nog horen, dan hoop ik zo meteen vanmiddag.
1: Helemaal goed.
0: Koningin 1, houd je op de hoogte.

0: Mark Anthony en You Sang To Me. En daarvoor hoorden we ABBA met Honey Honey. Het is 11:30 geweest en dat betekent dat we naar het Groningen 1 nieuws en weer gaan.
1: Dit is het Groningen 1 nieuws van woensdag 20 mei. Mijn naam is Geert Smit. Het aanmeldcentrum in Ter Apel kampt opnieuw met grote drukte. Afgelopen nacht verbleven meer dan 2300 mensen in het centrum. De drukte ontstaat doordat er in het land nog altijd een tekort is aan opvangplekken. Het COA heeft daarom een toegangsbeleid ingevoerd. Volgens de organisatie kunnen de veiligheid en leefbaarheid voor bewoners en medewerkers anders niet meer goed worden bewaakt. Dat betekent dat niet iedereen die zich in Ter Apel meldt naar binnen kan. Eerst krijgen de meest kwetsbare mensen toegang. Bestuursvoorzitter Juri Kapteins noemt het een pijnlijke beslissing. Het COA heeft vanochtend tijdens een persconferentie uitleg gegeven over het besluit. De brug over het Pekelde Diep bij de Wildeplaats in Boven-Pekela is sinds gisteravond afgesloten voor al het verkeer. De brug was opnieuw los komen te liggen. Dinsdagmorgen werden de eerste problemen ontdekt. Toen bleek de brug al deels los te liggen. Daarna is een noodreparatie uitgevoerd om de situatie tijdelijk veilig te maken. Volgens de gemeente bleek die reparatie niet voldoende. Daarom is besloten de brug volledig af te sluiten. Hoe lang die afsluiting gaat duren en wanneer de brug definitief wordt hersteld is nog niet bekend. Een deel van de Eemshaven wordt ingepolderd voor de aanleg van een nieuw haventerrein. Op de kop van de Westpier bij de havenmonding naar de Eems komt een terrein van zo'n 7,5 hectare. Daar worden onder meer aanlegkaders voor schepen, een parkeerterrein en voorzieningen voor passagiers aangelegd. Er komen 2 kaders die geschikt zijn voor veerboten, maar ook voor andere schepen. De verwachting is dat het project in het voorjaar van 2028 klaar is. En dan moet ook de eerste veerboot tussen Noorwegen en Nederland vanuit de Eemshaven kunnen vertrekken. In Stadskanaal zijn op het industrieterrein 2 auto's uitgebrand. Een medewerker van een beveiligingsbedrijf ontdekte de brand toen de personenauto al volledig in brand stond. Ook een bus die ernaast geparkeerd stond vatte vlam. De bestrijding van het vuur was moeilijk onder controle te krijgen. En de politie stelt een onderzoek in naar de oorzaak van de brand. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Kijk voor meer informatie op groningen1.nl of westerwoldeactueel.nl. Dan nu het weerbericht voor vandaag voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag is het nog wisselvallig, maar vanaf morgen krijgen we rustige weer. Dat blijft waarschijnlijk zo tot halverwege volgende week. Vandaag is er veel bewolking en af en toe zon. Later op de dag kan hier en daar een bui vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Er staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en vanmiddag wordt het ongeveer 16 graden. Vanavond en vannacht klaart het vaker op en neemt de wind af. De temperatuur zakt naar ongeveer 12 graden. Morgen ziet het weer er beter uit, met flinke perioden zon en soms wat wolken. Het blijft droog. Het wordt ongeveer 20 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Now tell me how we spoil the fun. And why I love.

0: Yazoo en Don't Go. Ja, we spreken straks met Jan Hewes. Hij is inmiddels hier al in de studio.
1: Ja, gelijk chaos, hè? Ja.
0: Het is al wat. Maar dan gaan we spreken dus over een bijzondere ballenactie van voetbalvereniging Westerwolde. We beginnen eerst nog even door met Bob Marley en The Wailers met Could You Be Loved.

0: Ja, over
1: Groningen 1 houd je op de hoogte.
2: Een mama appelsap gesproken, Michiel.
3: Theezakje, zei hij op het laatst. Ja, een theezakje.
2: Oh, ik versta heel
3: thee
2: wat anders.
3: Thee werd te sterk.
2: Daar gaan we niet over hebben dan. Goed.
4: Theezakje.
2: Bij voetbalvereniging Westerwolde loopt momenteel een bijzondere ballenactie. En hierover spreken wij met Jan Hevers. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, Linda.
2: Goedemorgen.
4: Kan nog net een kwartiertje.
2: Ja. Ja, zeker. Dat blijven we gewoon roepen, hoor.
4: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja. Waarom deze ballenactie?
4: Waarom een ballenactie? Ja, we willen ze graag in de lucht houden. En dat betekent dat het is elk jaar of elke twee jaar weer een behoorlijke kostenpost voor een voetbalvereniging om de ballen in de lucht te houden en aan te schaffen voor de verschillende jeugdteams en seniorenteams. Wij zijn in de gelukkige, maar misschien ook wel ongelukkige omstandigheid dat wij 14 jeugdteams hebben. Tig, 7 elftallen die op de vrijdagavond een toernooitje spelen en 3, 4, 5 seniorenteams. En die willen we allemaal voorzien van nieuwe ballen. Want dat is gewoon, na verloop van tijd zijn ze gewoon af. En voor zo'n bal praat je toch al gauw tussen de 25 en 45 euro per bal. Even uitgaande dat een selectieteampje 11 tegen 11 bestaat uit 15, 16 spelers of speelsters. Heb je voor elke training al 16 ballen nodig voor één team. En keer die 18, reken maar uit.
2: Ja. Dat zijn een heleboel ballen.
4: Ja, en er was een mogelijkheid om mee te doen aan deze zogenaamde ballenactie. Waarbij dus donateurs, vrijwilligers, sponsoren, leden, niet-leden, iedereen mee kan doen. Een actie van 4 weken. Die zijn we een kleine 2 weken geleden gestart op de woensdag. Loopt nog tot uit mijn hoofd 2 of 4 juni. Maar tot onze grote verbazing, positieve verbazing, hebben we de huidige stand is, ik heb net even gekeken natuurlijk, dat ik hierheen liep, was 83 ballen die we al hebben.
2: Kijk.
4: Dus dat loopt goed.
2: Dat is hartstikke fijn.
4: Ja.
2: Ja, want hoe kunnen supporters en bedrijven bijdragen aan deze actie?
4: Je kunt een bal kopen in verschillende gradaties. Natuurlijk een hele, om het zo te noemen. Maar je kunt zelfs een kwart aanschaffen. Dus ook daarmee zijn we aan de haal. En dat kan via onze socials, via onze website. En dan is het de website www.ballenactie.nl/VV Westerwolde. Daar kun je zelfs aangeven, bijvoorbeeld als je sponsor bent, in het bericht dat je de bal aan ons schenkt. Met een leuke tekst erbij, die hebben we ook gehad. Met inderdaad de teksten van hou ze in de lucht. Of in plaats van met je rechterbeen, gebruik ook eens je linkerbeen. En we hopen dat je er veel mee scoort en allerlei dat soort teksten. Dus nou ja, we hadden gehoopt na 4 weken rond de 100 te zitten. Maar we zitten nu na 2 weken al op 83.
2: Kijk, dat is toch fantastisch. Ja, ja. Wat betekent nou deze steun eigenlijk voor de voetbalvereniging?
4: Nou, kijk, de voetbalvereniging in Vlagtwedde hoopt en probeert niet alleen er te zijn in het dorp voor het voetbal, maar ook voor andere zaken. Zo organiseren ze al jaren, ik weet eigenlijk niet anders, de schoolsportdag. Zijn er ook verschillende sportmomenten op het sportveld voor mensen met een beperking tot de arbeidsmarkt. Participatie gebeuren. Maar ook mensen met een beperking zijn elk jaar bij ons weer welkom. Vanuit onze kantine zijn er diverse wandelverenigingen. Die heb jij ook al te gast gehad, hè? Wandelen in Westerwolde.
2: Zeker.
4: Wandelen werkt, gebruik ook heel vaak de kantine als uitvalsbasis. We zijn ook voor diverse partijen zijn we wel eens gastheer geweest voor de kantine of kleedkamers. Dus we natuurlijk is het de hoofdmoot voetbalvereniging. Maar we hopen ook een beetje een baken in het dorp te zijn als grootste vereniging. En dat is van houtsen natuurlijk al zo dat voetbal leeft. Maar we proberen daarnaast ook andere dingen te doen. Ja. We organiseren tot aan een paar jaar geleden met Koningsdag allerlei activiteiten. En er hoeft niet alleen voetbal te zijn, er kan ook volleybal zijn. Dat hebben we ook al een paar keer georganiseerd. Maar zo proberen we ons een beetje te bewegen in de maatschappij, zeg maar.
2: Ja, letterlijk ook.
4: Ja, je ziet natuurlijk in allerlei dorpen om je heen buurthuizen verdwijnen, kroegen verdwijnen, plekken waar mensen samen kunnen komen. Want wat wij ook hebben is bijvoorbeeld vooral in de voorjaars- en zomermaanden de grote klaviascompetities. En een paar jaar geleden was dat nog, als er 15 mensen waren was dat veel. Maar de afgelopen 3, 4 jaar is de kantine te klein en het leeft weer, het klaviassen. Hebben we zo 40, 50 mensen in onze kantine die gezellig samen een avond klaverjassen.
2: Is dat ook echt behoefte aan? Deze?
4: Ja, dat zien we. En dan wil ik niet zeggen dat de voetbalvereniging daar exact geschikt voor is. Maar Vlagtwedde zou, als je het mij persoonlijk vraagt, ook misschien wel met een andere pet op, zou misschien wel genegen zijn bij een grote multifunctionele ruimte waar grote groepen mensen bij elkaar kunnen komen, zeg maar, om bijvoorbeeld dit te doen, maar ook om misschien samen te kunnen koken. Welzijn Westerwolde, dat heb je vast ook wel eens gehoord van een collega, die doen het ook, maar de capaciteit is te klein. Ja. En als voetbalvereniging proberen we daar een steentje aan bij te dragen, met niet alleen dus voetbal.
2: Duidelijk. Als er nou nog mensen zijn die dit horen en denken van, nou, wij willen ook wel wat doneren, hoe gaat dat?
4: www.ballenactie.nl/vvwesterwolde. En je hebt al een kwartbal voor €6 en een hele voor 25. En aan het einde van de rit tellen we die bij elkaar op. En dan kunnen wij met gelukkig ook nog, omdat de actie dan via onze leverancier gaat, onze kledingleverancier, ballenleverancier, krijgen we ook nog iets korting. En kunnen wij dus onze jeugdteams en seniorenteams voor het nieuwe seizoen voorzien van nieuwe trainings en of wedstrijdballen.
2: Kijk, nou, ontzettend bedankt.
4: Ja, jullie dankjewel.
2: Ja.
4: Tot de volgende keer.
2: Ja. Tot de volgende keer.
1: Groningen 1. Houd je op de hoogte.

0: Roxette en It Must Have Been Love. En daarvoor hoorden we Mr. Bell Den Weasel met It's Not Right. Ja, dit was het andere hebben over het cultuurcafé Somgoud in Pekela. En het is de week van de biodiversiteit. En daarover spreken wij met boswachter Jelka Valen. En je kunt ook weer stemmen voor de Wie van de Drie keuzeplaat op onze Facebookpagina van Groningen 1. Breng je stem uit en laat ons zo weten met welke plaat wij de week mogen afsluiten vrijdag. Michiel, bedankt voor de techniek van vanochtend.
1: Graag gedaan.
0: En Geert, bedankt voor het Groningen 1 nieuws en weer. En graag tot vrijdag. Dag!

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Weer een nacht slecht geslapen? Tijd om lang

0: rust. Het is nu 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Algemene Rekenkamer is zeer kritisch op het kabinet op de jaarlijkse verantwoordingsdag, waarop bekend wordt gemaakt waar ministeries grote steken laten vallen. Zo omzeilt het ministerie van Defensie vaak aanbestedingsprocedures, terwijl Defensie miljarden uitgeeft aan nieuwe wapensystemen. Rechtszaken duren al jaren te lang en arbeidsongeschikten moeten nog altijd veel te lang wachten op hun medische beoordeling. De Rekenkamer vindt ook dat de ministeries de afgelopen jaren te weinig hebben gedaan met de kritiek die ze kregen op verantwoordingsdag. Een proef waardoor in 2029 tussen Goes en Vlissingen 3 of 4 maanden geen treinen rijden, mag van de rechter doorgaan. Op dat spoortraject wordt dan een nieuw beveiligingssysteem getest. De Stichting Scholierenvervoer Zeeland had de rechter gevraagd die proef te verbieden, omdat de provincie er disproportioneel hard door zou worden getroffen. De SSZ pleitte voor een test op een andere plaats in het land. Maar volgens de rechter heeft de toenmalige staatssecretaris 2 jaar geleden in redelijkheid besloten om voor Zeeland te kiezen. Omdat het opvangcentrum in Ter Apel al lang te vol zit, gaat het COA aan de poort selecteren. Niet iedere asielzoeker die zich aanmeldt wordt meer opgevangen. Alleen nog kwetsbare mensen worden toegelaten. Dat is nodig, zegt het COA, omdat de organisatie niet meer kan instaan voor de veiligheid van bewoners in Ter Apel. Een pornosite die onlangs door het OM uit de lucht werd gehaald, staat weer online. Er kwamen duizenden meldingen over de site vanwege video's van vrouwen die werden misbruikt. Volgens de beheerder zijn die video's verwijderd en is er nu een beter meldsysteem voor illegale content. Het weer. Op meerdere plekken kan aan het begin van de middag nog een bui vallen. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen is het zonnig en droog bij een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
7: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
11: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
12: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
13: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
14: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen?
2: 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is

0: Jaap Oldant is genomineerd voor de Appeltjes van Oranje. Tot en met 27 mei kan er gestemd worden op Stap Oldant. We spreken met Albert Stuivenberg. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, voor de luisteraars die niet precies weten wat Stap Oldant is, kun je nog even kort uitleggen wat jullie doen?
1: Ik ga het proberen. Stap Oldant is een samenwerking tussen verschillende organisaties, tussen beroepsorganisaties en vrijwilligersorganisaties en inwonersorganisaties. We hebben ook een centraal loket waar mensen met schulden, problematische schulden of financiële vragen terecht kunnen. En dat zit er in de borstpoort. En het bijzondere van Stap is dat er een samenwerking is tussen veel organisaties. En dat zie je toch weinig terug in andere gemeenten. Dat maakt het zo uniek. En daarom hebben wij het voorgedragen aan de Appeltjes van Oranje.
0: Ja, en waarom is juist die samenwerking tussen deze organisaties zo belangrijk?
1: Het is belangrijk om. Je hoort heel vaak op een gegeven moment dat hoor je wel zeggen van als mensen problemen hebben met geld, dan komen we nooit achter de voordeur. Dat vind ik zelf eigenlijk een hele vreemde constatering. Want dat betekent dat mensen altijd naar een loket toe moeten. En als je financiële zorgen hebt, dan doe je dat niet gauw. Maar als je zegt van god, er zijn heel veel organisaties die ervan weten, ook van inwonersorganisaties, die staan veel dichter bij de mensen waar het om gaat. Dus dat betekent op het moment dat je eigenlijk zegt, je moet daar niet naar een loket, maar je moet eigenlijk van een loket naar de straat. Dat is een beetje het idee achter Stap. Zo dicht mogelijk bij de mensen waar het om gaat. Dan is de stap om hulp te zoeken verkleinen. Dat vinden we heel erg belangrijk.
0: Ja.
1: En daarom gaan we op zoek naar inwonersorganisaties zoals de Dichte Knip. Er is een hele mooie voedseltuin in Nieuwe Schans. De Eenvoud op de Ganzendijk. Dat zijn allemaal burgerinitiatieven die hele goede ideeën hebben over hoe je nou heel snel mensen beter bereikt. En dat je dan sneller en beter hulp kunt verlenen. Dat is een beetje de gedachte achter Stap.
0: Helemaal duidelijk. En nou zijn jullie genomineerd dus voor de Appeltjes van Oranje. Wat zijn de Appeltjes van Oranje?
1: Ik heb begrepen dat het drie hele mooie beeldjes zijn ontworpen door oudkoningin en nu prinses Beatrix. En het is een waarderingsprijs. En er worden drie geldbedragen uitgereikt van 25.000 euro. En je krijgt dat mooie beeldje uitgereikt van Maxima. Dus dat. Zo gaat het ongeveer. We hebben zich 100 organisaties aangemeld voor de Appeltjes. Wij zijn door de eerste ronde heen en we zijn nu bij de laatste 50. Dat biedt wel perspectief wat dat betreft. Vandaar dat het ook heel erg belangrijk is dat wij veel stemmen krijgen en dat ook wij vragen om mensen van ons te stemmen.
0: Ja, wat betekent nou zo'n nominatie voor Stap Oldant?
1: Nou, het meest belangrijke vinden wij eigenlijk. En je kunt zeggen, het is ontzettend belangrijk. Of het is heel fijn om een geldbedrag te krijgen. Dat kunnen we prima besteden. Maar wij vinden het heel erg belangrijk dat Stap van bekendheid krijgt. En wij hebben een programma Samensterken tegen Armoede. Dat wordt betaald ook door het Oranje Fonds. Dat probeer je op een gegeven moment die verbindingen te maken waar we het over hadden. En daarom is het heel belangrijk dat ook dat het bekend wordt in de gemeente Oldant, wat Stap is. Maar niet alleen voor ons, maar ook voor mensen die eraan gaan. Mensen die hulp zoeken voor de organisaties, voor de samenleving. Het is ontzettend mooi dat iedereen weet wat Stap is. Kijk, als je een dorp binnenstapt en je zegt dat is de apotheek, dan weet iedereen wat het is. Maar als je zegt wat is Stap, dan wordt het al wat minder duidelijk. Dus wij willen heel graag dat het een hele herkenbare organisatie wordt in het Oldant. En daar werkt dat dan en die Appeltjes van Oranje voor ons heel erg mee.
0: Hoe kunnen luisteraars stemmen?
1: Ze kunnen stemmen door naar www.stapoldant.nl te gaan /stem. En daar kun je gewoon heel snel je stem uitbrengen. Dan ga je rechtstreeks naar onze stem. Hoe noem je dat?
0: Pagina misschien wel, ja.
1: Ja, pagina. Ik kon de woorden niet eens vinden. Maar, zo gaat dat. En dan hoef je er aan te klikken en dan krijg je geloof ik een mailtje terug waarin je dat nog moet bevestigen. En dan hebben wij er weer een stem bij.
0: Wanneer horen jullie, of het gelukt is of niet?
1: Ik geloof 30 juni of zo. Dan is dan op de uitslag. En dan moeten wij nog voor een pitch naar Utrecht. En daar kunnen alle 40 organisaties, de Nederlandse organisaties, die kunnen zich daar nog profileren voor de jury en nog voor het publiek. Dus en de uitslag van de stemmen, plus die pitch, presentatie, dat ja. samen maakt of je naar de laatste 10 gaat. En als je bij de laatste 10 bent, dan heb je even kans om een waarderingsprijs te winnen, te krijgen.
0: Dat, nou, ja. helemaal duidelijk.
1: Ja,
0: ontzettend bedankt voor de toelichting. En ik hoop ja. dat een hoop luisteraars inderdaad gaan stemmen op Stap Oldambt. Dank u wel.
1: Ik wou zeggen, luisteraars stem.
0: Ja, nou dat komt vast goed. Dank je wel.
2: De mooiste muziekherinneringen hoor je bij ons. Wij zijn Groningen 1.

0: Naar aanleiding van de demonstraties in Ter Apel heeft de fractie van de PVV Westerwolde vragen gesteld aan de gemeenteraad. We spreken met Robert Rep. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, het is nogal wat in Ter Apel momenteel.
1: Ja, het gaat niet alleen in Ter Apel, in het hele land, heel Europa zelfs. Ik bedoel, als je beelden in Engeland en Duitsland ook ziet, het gaat helemaal mis. Ik bedoel, de geest is uit de fles. Men pikt het niet meer. Men wil hier in Nederland wil men niet geconfronteerd worden met de spreidingswet. Meerdere gemeenten die zien dus dezelfde problematiek ontstaan, wat ook in Ter Apel al jaren gaande is. Dus men is er gewoon klaar mee. En zaterdag, vorige week zaterdag, toen die massademonstratie werd aangekondigd. En dan moet ik even vooraf een opmerking maken dat eigenlijk, ja, Defend Nederland had eigenlijk, mijn inziens had hij eigenlijk moeten aangeven dat ze toch gebruik willen maken van het demonstratierecht. Dan had je dus een beetje een andere situatie gehad. Dan hadden we dus waarschijnlijk geen noodverordening nodig geweest. En dan had de massale politie macht die heel trapel afgezet had, die had waarschijnlijk wat minder intimiderend opgetreden. En want de trapele bevolking is natuurlijk ontzettend ongerust van de problematiek waar ze al jaren over onder gebukt gaan. En je ziet nou weer dat het AZC is, geloof ik, met 200-300 weer plus overbezet. Dus het gaat natuurlijk een kant op die we met elkaar niet willen.
0: Nee, nou, u geeft net aan van, hè, als Defend Nederland had aangegeven wel gebruik te maken van de demonstratierecht. Wat had dat dan uitgemaakt?
1: Dat denk ik niet. Dat is altijd natuurlijk monster naar de maaltijd. Hè? Of dat, ik weet wel dat er natuurlijk ontzettend veel angst is onder de bevolking. En dat men signalen afgeeft dat men het niet meer neemt. Kijk, en die massale signalen die overal kenbaar worden gemaakt. Hè, Loosdrecht en dat soort, dat wordt allemaal onder afgedaan als extreem rechts. Nou, dat is helemaal niet waar. Er zijn gewoon bezorgde burgers die gewoon hun land eigenlijk de afgrond zien ingaan. Ja, en je moet natuurlijk, als je een goed bestuurder bent, moet je natuurlijk deze signalen op de juiste manier interpreteren. En dan moet je in samenspraak gaan met de bevolking. Wat heel veel politici vergeten, en dat is op de lagers van gemeentelijk, provinciaal en ook landelijk, dat ze zijn in eerste instantie volksvertegenwoordiger. En volksvertegenwoordiger, dat houdt in dat jij het volk moet vertegenwoordigen, dienstmandaat jij hebt verkregen. En dan moet je goed luisteren welke signalen er worden afgegeven binnen de samenleving. En daar moet je dus op anticiperen. En dat is zowel de burgemeester, dat is ook Rob Jetten, die dan met harde taal zegt van we sturen het leger in en we willen, dat werd ook genoemd door de burgemeester, wij willen hard optreden tegen demonstraties, tegen het AZC, tegen het vluchtelingenwerk. Nee, je moet goed luisteren wat er onder de bevolking speelt. Dat zijn niet allemaal mensen die rechtsextreem zijn. Dat zijn mensen die zich grote zorgen maken over wat er met hun land gebeurt. En daar moet jij als goed politicus moet je daarop inspelen dat jij in eerste instantie volksvertegenwoordiger bent en jij het volk moet vertegenwoordigen. Niet meer en niet minder.
0: Ja, want welke zorgen leven er volgens u momenteel het meest onder de inwoners van Ter Apel en omgeving?
1: Je ziet het hele dorp afgeleid. Ik bedoel, we hebben nou een centrumactieplan gepresenteerd om het centrum weer op te krikken. Omdat gewoon het betaalverdienmodel verdwijnt helemaal uit het dorp. Toerisme is niet meer te vinden. Mensen die zijn bang, die zijn s'avonds bang om op straat te lopen. Dus nog een filmpje gemaakt met een collega ondernemer die had een tattoo shop. Die vrouw die vertelt precies hoe het voelt. Als jij als vrouw s'avonds niet meer door het dorp komt en je wordt geïntimideerd, je wordt aangesproken, je wordt allerlei verwerpelijke teksten worden naar je toe gesmeten. Het is onveiliger aan het worden. En het imago van Ter Apel heeft daar onder te lijden. En je krijgt daar niet weer goed als je daar niet de juiste handeling bij het afgegeven signaal voegt. Zo is het gewoon. Men wil dit niet meer. En niet iedereen loopt direct in de mars. Hè, want wat er ook in Loosdrecht gebeurd is, en wat je dus ook vele beelden ziet, dat de politie toch wel hard optreedt. Dat men kijkt ook wel uit om zijn mening te ventileren in een grootschalige groep. Hè, op een daarvoor afgesproken datum. Dus dat durft men niet meer. Maar dat wil niet zeggen dat de zorg niet aanwezig is. Die zorg is wel degelijk aanwezig. En je ziet dat gewoon in Ter Apel, want we hebben inmiddels 22 panden leeg staan in de centrum. En er wordt met elkaar wordt er dan een nieuw centrumtje gecreëerd om dat ja, toch nog een beetje vulling te geven aan het centrum. Maar heel veel winkels die hebben het gewoon veel minder. Ik ken ondernemers die gewoon met de deur op slot werken. En dan gewoon de klanten moeten voor de deur aanbellen en kijken of ze binnengelaten worden. Want ja, bedreigingen en dat soort dingen zijn natuurlijk niet uit de lucht.
0: Dat is zeker waar. En u heeft het over handeling, hè? De juiste handeling wat past bij de onrust. Wat zou een juiste handeling zijn?
1: Nou, de juiste handeling is maar één, en dat doet natuurlijk de PVV ook al jaren. Dat is gewoon de instroom beperken. En echt de raaddraaiers, die moet je ook gewoon keihard aanpakken. En die moet je dus gewoon ook zo snel mogelijk in eerste instantie achter slot en grendel zetten. En dan ook linea recta het land uitzetten. Die horen hier gewoon niet. Maar om het de grote stroom tegen te houden, zul je dus toch aan de instroom moeten beginnen. En zul je dus aan de grenzen moeten doen. En dat zal Europees gebeuren moeten. Maar zowel Nederland moet daar gewoon de juiste signalen blijven afgeven. Dan moet je luisteren. Het land is vol, de maat is vol, de instroom is vol. Wij zijn aan strapelen, zijn we. Momenteel operationeel zijn wij, als ik het goed gelezen heb, zijn wij met het nieuwe systeem wat de vluchtelingen registreert. Het enige aandachtscentrum in vergelijking met Burel die dat systeem nog niet heeft, waar alles binnenkomt. Dus die massaliteit aan vluchtelingen, ja, omringende landen, Duitsland, België, Frankrijk, zijn allemaal strenger. Scandinavië heeft een hele strenge asielbeleid. Ja, Nederland houdt de grenzen open met dit open deuren, open grenzenbeleid. En men gaat dan natuurlijk naar Nederland toe, waar men alles, zoals het lijkt, krijgt om maatschappelijk en sociaal te kunnen bestaan als vluchteling. Ja, dat werd op een gegeven moment werd dat gewoon aangereks.
0: Ja, en nou zijn er dus vragen gesteld door de fractie van de PVV Westerwolde, ja, naar aanleiding van de demonstraties.
1: Ja,
0: wat dacht u toen u de onrust zag in Ter Apel?
1: Toen u de
0: onrust zag in Ter Apel. Tijdens de demonstraties.
1: Die onrust die zag ik natuurlijk al jaren. Die zie ik ook al jaren. Want die is natuurlijk al jaren aan de oppervlakte aan het oproeien. Dus dat was op dat moment voor mij niet iets schrikbarends. Maar het is alleen maar bevestigd dat het de onrust wel steeds meer een toenemen is. Dus men ziet zich toch steeds, men is toch steeds zorgelijker aan het worden. Wat ik ook aangeef, men durft de straat niet meer op. Dus dit was voor ons wel de noodzaak. Helemaal met de enorme politiemacht die hier in Ter Apel op dat moment aanwezig is, om vragen te stellen of dit allemaal op de juiste manier gebeurt. Ik bedoel, die vraag moet je ook stellen als politicus. Heel, heel vreemd zijn wij de enige partij die daar vragen over stelt. En dat moet je dus doen. Want ik ga van aan, je bent volksvertegenwoordiger. Je draagt bij en je moet ook bijdragen om het mandaat van de burger zo goed mogelijk uit te voeren. Als die signalen er zijn, moet je aan de bel trekken.
0: Ja, en tot slot nog even, de PVV die heeft 3 zetels de gemeenteraad. De gemeente Belangen heeft er 2. Ja. U bent buiten de coalitie gehouden. Hoe zou u dit aangepakt hebben als u in de raad had gezeten?
1: Nou, in elk geval, als je inderdaad zijn de juiste signalen aangeven van besluiten, COA, een overheid, een COA is tenslotte overheid, doe maar aan die grenzen. Grenzen moeten dicht. Afgelopen jaren is het college in Westerwolde, zeker een jaar of 10, alleen maar bezig geweest met pappen en nat houden. En grotere dweilen en emmers halen uit Den Haag om de waterovervloed, laten we het maar noemen, op te dweilen. Maar waar het om draait, is dat die kraan moet dicht. Als jij een lek hebt en jouw bijkeuken en je woning die stroomt vol en je roept een loodgieter, dan heeft die man nog geen stap op de drempel gezet. En die zegt van waar is hier de hoofdkraan? Maar die gaan wij dichtdraaien. En dat moet eerst gedaan worden. Dus dan kun je ook beter reguleren van de mensen die hier zitten. Beter kijken van passen ze hier, mogen ze hier daadwerkelijk zijn. En wat voor invloed dat heeft op alle sociale en maatschappelijke vlakken. Maar je zult toch eerst die kraan dicht moeten doen. Dus de instroom moet weg. En daar zullen wij als partij PVV in de raad, als wij daar zitting mochten nemen, ik bedoel, we zijn al buitengesloten weer, dan hadden we daar op ingezet. Andere landen doen het ook. Denemarken doet dat. Waar wij 96.000 mensen binnengelaten hebben vorig jaar. Ik meende dat Denemarken daar 6.000 van binnengelaten heeft. Beide voldoen aan de Europese voorwaarden voor de rechten van de mens. Alleen Denemarken zit aan de onderkant, wij zitten aan de bovenkant. Alle landen die hebben langzamerhand zien die de problematiek dat wij dat we worden overstroomd. Ja, Nederland is daar momenteel nog niet schijnbaar, nog niet aan toe, heeft dat nog niet voor ogen. Ja, en dan krijgen wij een aanzuigende werking van landen, van mensen die daar eerst geprobeerd hebben asiel aan te vragen. En die komen nu naar Nederland.
0: Ja, helemaal duidelijk. Nou, ontzettend bedankt voor de toelichting.
1: Ja, heel veel
0: dank u wel.
1: Dat ik even mijn verhaal mag doen.
2: Koningen 1, houd je op de hoogte.

Dit is het Groningen 1 nieuws van woensdag 20 mei. Mijn naam is Geert Smit. Het aanmeldcentrum in Ter Apel kampt opnieuw met grote drukte. Afgelopen nacht verbleven meer dan 2300 mensen in het centrum. De drukte ontstaat doordat er in het land nog altijd een tekort is aan opvangplekken. Het COA heeft daarom een toegangsbeleid ingevoerd. Volgens de organisatie kunnen de veiligheid en leefbaarheid voor bewoners en medewerkers anders niet meer goed worden bewaakt. Dat betekent dat niet iedereen die zich in Ter Apel meldt naar binnen kan. Eerst krijgen de meest kwetsbare mensen toegang. Bestuursvoorzitter Jurie Kapteins noemt het een pijnlijke beslissing. Het COA heeft vanochtend tijdens een persconferentie uitleg gegeven over het besluit. De brug over het Pekelderdiep bij de Wildeplaats in Boven Pekela is sinds gisteravond afgesloten voor al het verkeer. De brug was opnieuw loskomen te liggen. Dinsdagmorgen werden de eerste problemen ontdekt. Toen bleek de brug al deels los te liggen. Daarna is een noodreparatie uitgevoerd om de situatie tijdelijk veilig te maken. Volgens de gemeente bleek die reparatie niet voldoende. Daarom is besloten de brug volledig af te sluiten. Hoe lang die afsluiting gaat duren en wanneer de brug definitief wordt hersteld is nog niet bekend. Een deel van de Eemshaven wordt ingepolderd voor de aanleg van een nieuw haventerrein. Op de kop van de Westpier bij de havenmonding naar de Eems komt een terrein van zo'n 7,5 hectare. Daar worden onder meer aanlegkaders voor schepen, een parkeerterrein en voorzieningen voor passagiers aangelegd. Er komen twee kaders die geschikt zijn voor veerboten, maar ook voor andere schepen. De verwachting is dat het project in het voorjaar van 2028 klaar is. En dan moet ook de eerste veerboot tussen Noorwegen en Nederland vanuit de Eemshaven kunnen vertrekken. In Stadskanaal zijn op het industrieterrein twee auto's uitgebrand. Een medewerker van een beveiligingsbedrijf ontdekte de brand toen de personenauto al volledig in brand stond. Ook een bus die ernaast geparkeerd stond vatte vlam. De bestrijding van het vuur was moeilijk onder controle te krijgen. En de politie stelt een onderzoek in naar de oorzaak van de brand. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Kijk voor meer informatie op groningen1.nl of westerwoldeactueel.nl. Dan weer weerbericht voor vandaag voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag is het nog wisselvallig, maar vanaf morgen krijgen we rustiger weer. Dat blijft waarschijnlijk zo tot halverwege volgende week. Vandaag is er veel bewolking en af en toe zon. Later op de dag kan hier en daar een bui vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Er staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en vanmiddag wordt het ongeveer 16 graden. Vanavond en vannacht klaart het vaker op en neemt de wind af. De temperatuur zakt naar ongeveer 12 graden. Morgen ziet het weer er beter uit. Met flinke periode zon en soms wat wolken. Het blijft droog. Het wordt ongeveer 20 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Woensdag 20 mei organiseert Doortrappen een gratis groepsfietstocht door het Oldambt. De route voert langs de Dollard, de Karel Koenraadpolder en bijzondere natuurgebieden. We spreken met beweegcoach Eva Gnodde. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, wat houdt de Doortrappen fietstocht precies in?
2: Ja, goede vraag. Ja, wij geven als beweegcoach uitvoering aan doortrappencampagne. En dat houdt in dat wij ervoor willen zorgen dat inwoners zo lang en veilig mogelijk blijven fietsen. En vandaag organiseren we dat in de vorm van een groepsfietstocht richting Termunten. En daarvoor nodigen wij in principe alle senioren, maar ook volwassenen zijn gewoon van harte welkom uit om met ons mee te fietsen. En het mooie aan de fietstocht vandaag is dat de route ook is uitgezet door twee fanatieke fietsliefhebbers uit de regio.
1: Oké, want waar komen de deelnemers allemaal langs?
2: Ja, waar ze allemaal langskomen. Ja, dat is inderdaad langs de polder en richting Termunten, waarbij we onderweg hopelijk ook nog mooie zeehonden kunnen spotten. Of daarnaast ook jonge zeehonden. Hangt wel even van het water af of het hoogtij of laagtij is. Maar als het goed is, dan zou dat moeten lukken. En onderweg wordt er ook gezamenlijk nog even een kopje koffie en thee met wat taart gegeten. Om ook vooral het sociale aspect te verwezenlijken. Omdat we dat gewoon heel erg belangrijk vinden tussen inwoners onderling. En dan fietsen we zo de ronde weer terug. Weer richting Drieborg en Finsterwolde.
1: Waarom hebben jullie de campagne Doortrappen genoemd?
2: Ja, dat is eigenlijk letterlijk in de woord van het of in de zin van het woord doortrappen. Dat we zo lang mogelijk met z'n allen kunnen doortrappen van jong tot oud. Eigenlijk zeggen we altijd dat we het liefst willen dat inwoners tot aan hun 100ste door kunnen fietsen. Dus vandaar de term doortrappen.
1: Ja, en hoe laat begint het vandaag?
2: Om 2:00.
1: Om 2:00?
2: Ja.
1: En kunnen mensen zich nog aanmelden?
2: Ja, dat kan zeker. Ja, en in principe werken wij altijd met een aanmeldformuliertje, zodat we weten wie er komt. Maar het is ook altijd prima dat als inwoners het toch nog op het laatste moment zien, in dit geval, dat ze gewoon met de fiets bij de opstaplocatie terechtkomen en met ons mee fietsen vanmiddag.
1: En wat is de opstaplocatie vandaag?
2: Dat is partycentrum Finnewold in Finsterwolde en dorpshuis in Drieborg. Dus er zijn twee mogelijkheden om op te stappen. En vanuit daaruit gaan twee groepjes fietsen en die treffen elkaar in een middelpunt. Na ongeveer een kwartier fietsen en van daaruit gaat de hele groep de ronde richting Termunten fietsen.
1: Moeten mensen ook nog wat meenemen als ze meedoen aan de fietstocht?
2: Voor vandaag is het wel handig om voor de zekerheid wat regenkleding mee te nemen. En natuurlijk een flesje water. We adviseren ook altijd om een fietshelm te dragen. Niet verplicht, maar wel goed voor de veiligheid. En dat is denk ik wel het belangrijkste. We gaan er natuurlijk vanuit dat het weer droog blijft. Maar het kan zijn dat er wat spetters zullen vallen. Dus vandaar.
1: Ja, laten we er inderdaad van uitgaan dat het niet het geval is. En dat het een mooie fietsdag gaat worden vanmiddag.
2: Zeker.
1: Ja. Ontzettend bedankt voor de toelichting.

0: Bij voetbalvereniging Westerwolde loopt momenteel een bijzondere ballenactie. En hierover spreken wij met Jan Hevers. Waarom deze ballenactie?
1: Waarom een ballenactie? Ja, we willen ze graag in de lucht houden. En dat betekent dat het is elk jaar of elke twee jaar weer een behoorlijke kostenpost voor een voetbalvereniging om de ballen in de lucht te houden en aan te schaffen voor de verschillende jeugdteams en seniorenteams. Wij zijn in de gelukkige, maar misschien ook wel ongelukkige omstandigheid dat wij 14 jeugdteams hebben. Tig, 7 elftallen die op de vrijdagavond een toernooitje spelen. En 3, 4, 5 seniorenteams. En die willen we allemaal voorzien van nieuwe ballen. Want dat is gewoon na verloop van tijd zijn ze gewoon af. En voor zo'n bal praat je toch al gauw tussen de 25 en 45 euro per bal. Ervan uitgaande dat een selectieteampje 11 tegen 11 bestaat uit 15, 16 spelers of speelsters, heb je voor elke training al 16 ballen nodig voor één team. En keer die 18, reken maar uit.
0: Ja, dat zijn een heleboel ballen.
1: Ja, en er was een mogelijkheid om mee te doen aan deze zogenaamde ballenactie. Waarbij dus donateurs, vrijwilligers, sponsoren, leden, niet-leden, iedereen mee kan doen. Een actie van 4 weken. Die zijn we een kleine 2 weken geleden gestart op de woensdag. Loopt nog tot uit mijn hoofd 2 of 4 juni. Maar tot onze grote verbazing, positieve verbazing, hebben we de huidige stand is, ik heb net even gekeken natuurlijk, dat ik hierheen liep, was 83 ballen die we al hebben.
0: Kijk.
1: Dus dat loopt goed.
0: Dat is hartstikke fijn.
1: Ja.
0: Ja, want hoe kunnen supporters en bedrijven bijdragen aan deze actie?
1: Je kunt een bal kopen in verschillende gradaties. Natuurlijk een hele, om het zo te noemen. Maar je kunt zelfs een kwart aanschaffen. Dus ook daarmee zijn we aan de haal. En dat kan via onze socials, via onze website. En dan is het de website www.ballenactie.nl/VV Westerwolde. Daar kun je zelfs aangeven, bijvoorbeeld als je sponsor bent in het bericht, dat je de bal aan ons schenkt. Met een leuke tekst erbij, die hebben we ook gehad. Met inderdaad de teksten van hou ze in de lucht. Of in plaats van met je rechterbeen, gebruik ook eens je linkerbeen. En we hopen dat je er veel mee scoort en allerlei dat soort teksten. Dus nou ja, we hadden gehoopt na 4 weken rond de 100 te zitten. Maar we zitten nu na 2 weken al op 83.
0: Kijk, dat is toch fantastisch. Ja, ja. Wat betekent nou deze steun eigenlijk voor de voetbalvereniging?
1: Nou kijk, de voetbalvereniging in Vlagtwedde hoopt en probeert niet alleen er te zijn in het dorp voor het voetbal, maar ook voor andere zaken. Zo organiseren ze al jaren, ik weet eigenlijk niet anders, de schoolsportdag. Zijn er ook verschillende sportmomenten op het sportveld voor mensen met een beperking tot de arbeidsmarkt. Participatie gebeuren. Maar ook mensen met een beperking zijn elk jaar bij ons weer welkom. Vanuit onze kantine zijn er diverse wandelverenigingen. Die heb jij ook al te gast gehad, hè? Wandelen in Westerwolde.
0: Zeker.
1: Wandelen werkt, gebruik ook heel vaak de kantine als uitvalsbasis. We zijn ook voor diverse partijen zijn we wel eens gastheer geweest voor de kantine of kleedkamers. Dus we natuurlijk is het de hoofdmoot voetbalvereniging. Maar we hopen ook een beetje een baken in het dorp te zijn als grootste vereniging. En dat is van houtzee natuurlijk al zo dat voetbal leeft. Maar we proberen daarnaast ook andere dingen te doen. Ja. We organiseren tot aan een paar jaar geleden met Koningsdag allerlei activiteiten. En dat hoeft niet alleen voetbal te zijn, dat kan ook volleybal zijn. Dat hebben we ook al een paar keer georganiseerd. Maar zo proberen we ons een beetje te bewegen in de maatschappij, zeg maar.
0: Ja, letterlijk ook.
1: Ja, je ziet natuurlijk in allerlei dorpen om je heen buurthuizen verdwijnen, kroegen verdwijnen, plekken waar mensen samen kunnen komen. Want wat wij ook hebben is bijvoorbeeld vooral in de voorjaars- en zomermaanden de grote klaviascompetities. En een paar jaar geleden was dat nog, als er 15 mensen waren was dat veel. Maar de afgelopen 3, 4 jaar is de kantine te klein en het leeft weer, het klaviassen. Hebben we zo 40, 50 mensen in onze kantine die gezellig samen een avond klaverjassen.
0: Is er ook echt behoefte aan deze?
1: Ja, dat zien we. En dan wil ik niet zeggen dat de voetbalvereniging daar exact geschikt voor is. Maar Vlagwedde zou, als je het mij persoonlijk vraagt, ook misschien wel met een andere pet op, zou misschien wel genegen zijn bij een grote multifunctionele ruimte waar grote groepen mensen bij elkaar kunnen komen, zeg maar, om bijvoorbeeld dit te doen, maar ook om misschien samen te kunnen koken. Welzijn Westerwolde, nou, dat heb je vast ook wel eens gehoord van een collega, die doen het ook, maar de capaciteit is te klein. Ja. En als voetbalvereniging proberen we daar een steentje aan bij te dragen, met niet alleen dus voetbal.
0: Duidelijk. Als er nou nog mensen zijn die dit horen en denken van, nou, wij willen ook wel wat doneren, hoe gaat dat?
1: www.ballenactie.nl/vvwesterwolde. En je hebt al een kwartbal voor €6 en een hele voor 25. En aan het einde van de rit tellen we die bij elkaar op. En dan kunnen wij met gelukkig ook nog, omdat de actie dan via onze leverancier gaat, onze kledingleverancier, ballenleverancier, krijgen we ook nog iets korting. En kunnen wij dus onze jeugdteams en seniorenteams voor het nieuwe seizoen voorzien van nieuwe trainings en of wedstrijdballen.
0: Kijk, nou, ontzettend bedankt.
1: Ja, jullie dankjewel.
0: Ja.
1: Tot de volgende keer.
0: Ja.
2: Groningen 1, houd je op de hoogte.

0: Het is nu 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Relschoppers die worden opgepakt bij lokale asielprotesten zijn 4 van de 10 keer mensen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Sommige demonstranten reisden zelfs meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Soms na een oproep van landelijke organisaties of politici en soms op eigen houtje. Vorige week werd bekend dat de AIVD onderzoek doet naar de georganiseerdheid van deze protesten. De extreemrechtse organisatie Defend Netherlands zegt openlijk dat ongeregeldheden ertoe leiden dat gemeenten hun beleid aanpassen. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie vindt het teleurstellend dat gemeenten te weinig noodopvang regelen om aanmeldcentrum Ter Apel te ontlasten. Hij reageert daarmee op het besluit van het COA om alleen nog kwetsbare asielzoekers op te vangen, omdat het al lange tijd te druk is. 2 maanden geleden deed Van der Brink nog een oproep aan de gemeente, maar dat leverde te weinig plekken op, zegt hij. De minister weet nog niet waar de mensen die nu worden geweigerd bij het aanmeldcentrum moeten overnachten. De Nederlandse opvarenden van de flotilla worden door het Israëlische leger naar de haven van Ashdod gebracht. De vloot wilde hulpgoederen naar Gaza brengen, maar ze werden in internationale wateren geënterd door de Israëlische marine, waarna opvarenden werden meegenomen. Dat is in strijd met het internationaal recht. In Zeeland mag in 2029 op het spoor een nieuw beveiligingssysteem worden getest, waardoor er enkele maanden geen treinen zullen rijden tussen Goes en Vlissingen. Zeeuwse scholen hadden de rechter gevraagd die proef te verbieden, maar de keuze voor Zeeland is volgens de rechter in redelijkheid genomen. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met vaker zon. De temperatuur stijgt dan naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
7: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
8: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar 1.
11: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
12: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
0: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
12: Klinkt goed.
0: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
13: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed. Te Velde, buitengewoon goed. En ook op tweede Pinksterdag kunt u gewoon naar binnen.

De beste hits en feel-good classics. Dit is Groningen 1.

0: take your love to town. God's sakes, turn around.
1: Groningen 1.

0: Het is nu 2:00.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat het risico op wereldwijde verspreiding van het ebola-virus klein is. Wel waarschuwt de WHO voor een snelle verspreiding in de regio van de Democratische Republiek Congo en Oeganda, waar het virus nu rondgaat. De ebola-uitbraak werd afgelopen weekend tot internationale noodsituatie uitgeroepen. Er zijn vermoedelijk meer dan 130 mensen aan het virus overleden en bij honderden wordt een ebola-besmetting vermoed. De WHO denkt dat de aantallen verder zullen oplopen. Congo verwacht binnenkort leveringen van een nieuw vaccin tegen deze ebola-variant. Relschoppers die worden opgepakt bij lokale asielprotesten zijn 4 van de 10 keer mensen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Sommige demonstranten reisden zelfs meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Soms na een oproep van landelijke organisaties of politici en soms op eigen houtje. De AIVD doet onderzoek naar de georganiseerdheid van deze protesten. De extreemrechtse organisatie Defend Netherlands zegt openlijk dat gemeenten hun beleid aanpassen door ongeregeldheden. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie vindt het teleurstellend dat gemeenten te weinig noodopvang regelen om Ter Apel te ontlasten. Hij reageert daarmee op het besluit van het COA om alleen nog maar kwetsbare asielzoekers op te vangen. Van der Brink weet nog niet waar de mensen die nu worden geweigerd moeten overnachten. De Nederlandse opvarenden van de flotilla worden door het Israëlische leger naar de haven van Ashdod gebracht. De vloot wilde hulpgoederen naar Gaza brengen, waar ze werden in internationale wateren geënterd door de Israëlische marine, waarna opvarenden werden meegenomen. Dat is in strijd met het internationaal recht. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met meer zon en de temperatuur stijgt dan naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
11: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
12: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
13: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor deoleenbehandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
14: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
15: Uiterlijke opzichtdatum
0: Oh, gisteren.
15: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
0: Klinkt goed.
15: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
16: Mensenrelatie, Radboud Visser.
17: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
16: Jazeker.
18: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

het Groningen 1 nieuws van woensdag 20 mei. Mijn naam is Geert Smit. Het aanmeldcentrum in Ter Apel kampt opnieuw met grote drukte. Afgelopen nacht verbleven meer dan 2300 mensen in het centrum. De drukte ontstaat doordat er in het land nog altijd een tekort is aan opvangplekken. Het COA heeft daarom een toegangsbeleid ingevoerd. Volgens de organisatie kunnen de veiligheid en leefbaarheid voor bewoners en medewerkers anders niet meer goed worden bewaakt. Dat betekent dat niet iedereen die zich in Ter Apel meldt naar binnen kan. Eerst krijgen de meest kwetsbare mensen toegang. Bestuursvoorzitter Jurie Kapteins noemt het een pijnlijke beslissing. Het COA heeft vanochtend tijdens een persconferentie uitleg gegeven over het besluit. De brug over het Pekelderdiep bij de Wildeplaats in Boven Pekela is sinds gisteravond afgesloten voor al het verkeer. De brug was opnieuw los komen te liggen. Dinsdagmorgen werden de eerste problemen ontdekt. Toen bleek de brug al deels los te liggen. Daarna is een noodreparatie uitgevoerd om de situatie tijdelijk veilig te maken. Volgens de gemeente bleek die reparatie niet voldoende. Daarom is besloten de brug volledig af te sluiten. Hoe lang die afsluiting gaat duren en wanneer de brug definitief wordt hersteld is nog niet bekend. Een deel van de Eemshaven wordt ingepolderd voor de aanleg van een nieuw haventerrein. Op de kop van de Westpier bij de havenmonding naar de Eems komt een terrein van zo'n 7,5 hectare. Daar worden onder meer aanlegkaders voor schepen, een parkeerterrein en voorzieningen voor passagiers aangelegd. Er komen twee kaders die geschikt zijn voor veerboten, maar ook voor andere schepen. De verwachting is dat het project in het voorjaar van 2028 klaar is. En dan moet ook de eerste veerboot tussen Noorwegen en Nederland vanuit de Eemshaven kunnen vertrekken. In Stadskanaal zijn op het industrieterrein twee auto's uitgebrand. Een medewerker van een beveiligingsbedrijf ontdekte de brand toen de personenauto al volledig in brand stond. Ook een bus die ernaast geparkeerd stond vatte vlam. De bestrijding van het vuur was moeilijk onder controle te krijgen. En de politie stelt een onderzoek in naar de oorzaak van de brand. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Kijk voor meer informatie op groningen1.nl of westerwoldeactueel.nl. Dan nu het weerbericht voor vandaag voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag is het nog wisselvallig, maar vanaf morgen krijgen we rustiger weer. Dat blijft waarschijnlijk zo tot halverwege volgende week. Vandaag is er veel bewolking en af en toe zon. Later op de dag kan hier en daar een bui vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Er staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en vanmiddag wordt het ongeveer 16 graden. Vanavond en vannacht klaart het vaker op en neemt de wind af. De temperatuur zakt naar ongeveer 12 graden. Morgen ziet het weer er beter uit. Met flinke perioden zon en soms wat wolken. Het blijft droog. Het wordt ongeveer 20 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind.

0: Het is nu 3:00.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De burgemeester van Westerwolde noemt de situatie in Ter Apel buitengewoon frustrerend. Hij vindt het triest dat de rest van Nederland zo bang en onzeker is om asielopvang te regelen. Vanochtend maakte het COA bekend dat het aanmeldcentrum alleen nog kwetsbare asielzoekers toelaat. De rest wordt de toegang geweigerd. Minister Van de Brink van Asiel en Migratie weet nog niet waar die mensen moeten overnachten. 4 jaar geleden sliepen honderden mensen per nacht op het gras buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, omdat er binnen geen plek meer was. De Italiaanse premier Meloni wil excuses van Israël vanwege het enteren van de flotillavloot op internationale wateren. De Israëlische ambassadeur is op het matje geroepen. De honderden opvarenden, onder meer uit Italië en Nederland, wilden hulpgoederen naar Gaza brengen. Israël heeft de opvarenden meegenomen naar de havenstad Ashdod. 3 concerten van de Franse zanger Patrick Bruel in Canada zijn afgelast, omdat hij wordt beschuldigd van verkrachting en aanranding. 8 vrouwen beschuldigen hem van seksueel wangedrag en er lopen 4 rechtszaken tegen hem. 1 vrouw zegt dat hij haar in de jaren 90 heeft gedrogeerd en vervolgens heeft verkracht. Zij was toen 16 jaar oud. De 67-jarige Bruel ontkent alle beschuldigingen. In totaal legden 19 vrouwen een verklaring over wangedrag van de zanger af. De advocaat van een van de slachtoffers zegt dat er meer aanklachten volgen. 40% van de relschoppers bij asielprotesten komen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Soms reisden demonstranten meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Een aantal deed dat na een oproep van landelijke organisaties of politici, anderen uit eigen beweging. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen is het droog met meer zon en de temperatuur stijgt naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
8: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
9: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
12: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen?
0: 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
12: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed. Te Velde, buitengewoon goed. En ook op tweede Pinksterdag kunt u gewoon naar binnen.

het Groningen 1 nieuws van woensdag 20 mei. Mijn naam is Geert Smit. Het aanmeldcentrum in Ter Apel kampt opnieuw met grote drukte. Afgelopen nacht verbleven meer dan 2300 mensen in het centrum. De drukte ontstaat doordat er in het land nog altijd een tekort is aan opvangplekken. Het COA heeft daarom een toegangsbeleid ingevoerd. Volgens de organisatie kunnen de veiligheid en leefbaarheid voor bewoners en medewerkers anders niet meer goed worden bewaakt. Dat betekent dat niet iedereen die zich in Ter Apel meldt naar binnen kan. Eerst krijgen de meest kwetsbare mensen toegang. Bestuursvoorzitter Juri Kapteins noemt het een pijnlijke beslissing. Het COA heeft vanochtend tijdens een persconferentie uitleg gegeven over het besluit. De brug over het Pekelderdiep bij de Wildeplaats in Boven Pekela is sinds gisteravond afgesloten voor al het verkeer. De brug was opnieuw los komen te liggen. Dinsdagmorgen werden de eerste problemen ontdekt. Toen bleek de brug al deels los te liggen. Daarna is een noodreparatie uitgevoerd om de situatie tijdelijk veilig te maken. Volgens de gemeente bleek die reparatie niet voldoende. Daarom is besloten de brug volledig af te sluiten. Hoe lang die afsluiting gaat duren en wanneer de brug definitief wordt hersteld is nog niet bekend. Een deel van de Eemshaven wordt ingepolderd voor de aanleg van een nieuw haventerrein. Op de kop van de Westpier bij de havenmonding naar de Eems komt een terrein van zo'n 7,5 hectare. Daar worden onder meer aanlegkaders voor schepen, een parkeerterrein en voorzieningen voor passagiers aangelegd. Er komen 2 kaders die geschikt zijn voor veerboten, maar ook voor andere schepen. De verwachting is dat het project in het voorjaar van 2028 klaar is. En dan moet ook de eerste veerboot tussen Noorwegen en Nederland vanuit de Eemshaven kunnen vertrekken. In Stadskanaal zijn op het industrieterrein 2 auto's uitgebrand. Een medewerker van een beveiligingsbedrijf ontdekte de brand toen de personenauto al volledig in brand stond. Ook een bus die ernaast geparkeerd stond, vatte vlam. De bestrijding van het vuur was moeilijk onder controle te krijgen. En de politie stelt een onderzoek in naar de oorzaak van de brand. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Kijk voor meer informatie op groningen1.nl of westerwoldeactueel.nl. Dan nu het weerbericht voor vandaag voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag is het nog wisselvallig, maar vanaf morgen krijgen we rustiger weer. Dat blijft waarschijnlijk zo tot halverwege volgende week. Vandaag is er veel bewolking en af en toe zon. Later op de dag kan hier en daar een bui vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Er staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en vanmiddag wordt het ongeveer 16 graden. Vanavond en vannacht klaart het vaker op en neemt de wind af. De temperatuur zakt naar ongeveer 12 graden. Morgen ziet het weer er beter uit. Met flinke perioden zon en soms wat wolken. Het blijft droog. Het wordt ongeveer 20 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind.

0: Het is nu 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het duurt te lang voordat asielzoekers worden gescreend op terrorisme, vindt de Algemene Rekenkamer. De Immigratie- en Naturalisatiedienst zou dat eigenlijk binnen 2 weken moeten doen, maar gemiddeld duurt het 2 jaar. Alle asielzoekers en nareizigers moeten worden gescreend, maar er zijn te weinig mensen voor. Volgens de Rekenkamer moet de aansturing van de minister beter. De Rekenkamer had op deze verantwoordingsdag ook kritiek op andere ministeries, zoals Justitie, dat nog steeds te traag is met rechtszaken, en Defensie, dat aanbestedingsprocedures omzeilt. Een deel van de Eemshaven wordt ingepolderd om een nieuwe bootverbinding tussen Groningen en Noorwegen mogelijk te maken. Er komen aanlegkades voor schepen, een parkeerterrein en een terminal voor passagiers. Er was eerder een veerverbinding naar Noorwegen, maar er waren vaak problemen met aanmeren in de Eemshaven. Het uitbreiden van de haven kost 75 miljoen euro. Een deel van dat geld komt uit een potje voor aardbevingsschade. Als alles goed verloopt, kan er begin 2028 weer een veerboot vanuit Groningen naar Noorwegen varen. De burgemeester van Westerwolde, waar Ter Apel ligt, vindt het triest dat de rest van Nederland zo bang en onzeker is om asielopvang te regelen. Vanochtend maakte het COA bekend dat het aanmeldcentrum alleen nog kwetsbare asielzoekers toelaat. De rest mag er niet in en waar zij dan moeten slapen is onbekend. De burgemeester noemt de situatie buitengewoon frustrerend. Het podium van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena wordt aangepast. Veel fans klaagden dat ze de show niet goed konden zien. Er staan loopbruggen en delen van het podium tussen het publiek, juist om dichter bij de mensen te komen. Er staan nog 8 concerten van Harry Styles in Amsterdam gepland. Het weer. In het oosten nog een enkele bui. Verder droog en af en toe zon. Vanavond en vannacht brede opklaringen. En het koelt af naar een graad of 11. Morgen veel zon en warmer dan vandaag. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
8: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
9: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
0: uiterlijke opzegdatum... Oh, gisteren.
12: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
0: Klinkt goed.
12: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
13: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Bedden Outlet Pekela is de specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta op en relax stoelen. Kom proef zitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Bedden Outlet Pekela met gratis bezorging.
15: Non-stop.

Dit is het Groningen 1 nieuws van woensdag 20 mei. Mijn naam is Geert Smit. Het aanmeldcentrum in Ter Apel kampt opnieuw met grote drukte. Afgelopen nacht verbleven meer dan 2300 mensen in het centrum. De drukte ontstaat doordat er in het land nog altijd een tekort is aan opvangplekken. Het COA heeft daarom een toegangsbeleid ingevoerd. Volgens de organisatie kunnen de veiligheid en leefbaarheid voor bewoners en medewerkers anders niet meer goed worden bewaakt. Dat betekent dat niet iedereen die zich in Ter Apel meldt naar binnen kan. Eerst krijgen de meest kwetsbare mensen toegang. Bestuursvoorzitter Juri Kapteins noemt het een pijnlijke beslissing. Het COA heeft vanochtend tijdens een persconferentie uitleg gegeven over het besluit. De brug over het Pekelderdiep bij de Wildeplaats in Boven Pekela is sinds gisteravond afgesloten voor al het verkeer. De brug was opnieuw los komen te liggen. Dinsdagmorgen werden de eerste problemen ontdekt. Toen bleek de brug al deels los te liggen. Daarna is een noodreparatie uitgevoerd om de situatie tijdelijk veilig te maken. Volgens de gemeente bleek die reparatie niet voldoende. Daarom is besloten de brug volledig af te sluiten. Hoe lang die afsluiting gaat duren en wanneer de brug definitief wordt hersteld is nog niet bekend. Een deel van de Eemshaven wordt ingepolderd voor de aanleg van een nieuw haventerrein. Op de kop van de Westpier bij de havenmonding naar de Eems komt een terrein van zo'n 7,5 hectare. Daar worden onder meer aanlegkaders voor schepen, een parkeerterrein en voorzieningen voor passagiers aangelegd. Er komen twee kaders die geschikt zijn voor veerboten, maar ook voor andere schepen. De verwachting is dat het project in het voorjaar van 2028 klaar is. En dan moet ook de eerste veerboot tussen Noorwegen en Nederland vanuit de Eemshaven kunnen vertrekken. In Stadskanaal zijn op het industrieterrein twee auto's uitgebrand. Een medewerker van een beveiligingsbedrijf ontdekte de brand toen de personenauto al volledig in brand stond. Ook een bus die ernaast geparkeerd stond vatte vlam. De bestrijding van het vuur was moeilijk onder controle te krijgen. En de politie stelt een onderzoek in naar de oorzaak van de brand. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Kijk voor meer informatie op groningen1.nl of westerwoldeactueel.nl. Dan nu het weerbericht voor vandaag voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag is het nog wisselvallig, maar vanaf morgen krijgen we rustiger weer. Dat blijft waarschijnlijk zo tot halverwege volgende week. Vandaag is er veel bewolking en af en toe zon. Later op de dag kan hier en daar een bui vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Er staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en vanmiddag wordt het ongeveer 16 graden. Vanavond en vannacht klaart het vaker op en neemt de wind af. De temperatuur zakt naar ongeveer 12 graden. Morgen ziet het weer er beter uit. Met flinke perioden zon en soms wat wolken. Het blijft droog. Het wordt ongeveer 20 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind.

0: Het is nu 5:00.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De FNV heeft een landelijke staking aangekondigd van het openbaar vervoer. Op woensdag 24 juni rijden er in de vroege ochtend geen bussen, trams, treinen en metro's. De vakbonden eisen dat het kabinet afziet van verhoging van de AOW-leeftijd en van bezuinigingen op de uitkeringen. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir heeft op sociale media beelden gedeeld van hoe de activisten van de Vloot voor Gaza van het schip zijn gehaald. Op de beelden is te zien hoe een vrouw met haar handen vastgebonden ruw tegen de grond wordt gewerkt nadat ze Free Free Palestine heeft geroepen. Ook is te zien hoe tientallen activisten zijn gedwongen om te knielen met hun gezicht tegen de grond en hun armen vastgebonden. In het bijschrift van de video staat: "Welkom in Israël." Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken noemt de behandeling ontoelaatbaar. Ook onder meer Frankrijk en Italië veroordelen de actie. Minister Boekholt van Wonen belooft meer grip te houden op de verbouwing van het Binnenhof. In de Tweede Kamer zei ze dat ze haar best doet, maar dat ze niets kan beloven. De renovatie van het Binnenhof wordt opnieuw duurder en tijdrovender dan gedacht. De verwachte kosten lopen op tot bijna 2,8 miljard euro. De oplevering is inmiddels 5 jaar vertraagd. Als de EU de strenge klimaatregels niet snel versoepelt, staat Europa een lange, koude en dure winter te wachten, waarschuwt de Amerikaanse ambassadeur in het FD. Olie- en gasproducenten moeten van de EU gaan bijhouden hoeveel methaan ze uitstoten. Volgens de ambassadeur is daar geen beginnen aan. De VS dreigt daarom te stoppen met het leveren van olie en gas vanaf 1 januari. En het weer. In het oosten nog een enkele bui. Vanavond en vannacht brede opklaringen en een graad of 11. Morgen flink wat zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Bedden Outlet Pekela is de specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta op en relax stoelen. Kom proef zitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Bedden Outlet Pekela met gratis bezorging.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uw computerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uw computerstudent.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
9: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
9: Klinkt goed.
11: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
12: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
0: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
13: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar 1.
14: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.

is het Groningen 1 nieuws van woensdag 20 mei. Mijn naam is Geert Smit. Het aanmeldcentrum in Ter Apel kampt opnieuw met grote drukte. Afgelopen nacht verbleven meer dan 2300 mensen in het centrum. De drukte ontstaat doordat er in het land nog altijd een tekort is aan opvangplekken. Het COA heeft daarom een toegangsbeleid ingevoerd. Volgens de organisatie kunnen de veiligheid en leefbaarheid voor bewoners en medewerkers anders niet meer goed worden bewaakt. Dat betekent dat niet iedereen die zich in Ter Apel meldt naar binnen kan. Eerst krijgen de meest kwetsbare mensen toegang. Bestuursvoorzitter Jurie Kapteins noemt het een pijnlijke beslissing. Het COA heeft vanochtend tijdens een persconferentie uitleg gegeven over het besluit. De brug over het Pekelderdiep bij de Wildeplaats in Boven Pekela is sinds gisteravond afgesloten voor al het verkeer. De brug was opnieuw los komen te liggen. Dinsdagmorgen werden de eerste problemen ontdekt. Toen bleek de brug al deels los te liggen. Daarna is een noodreparatie uitgevoerd om de situatie tijdelijk veilig te maken. Volgens de gemeente.

bleek die reparatie niet voldoende. Daarom is besloten de brug volledig af te sluiten. Hoe lang die afsluiting gaat duren en wanneer de brug definitief wordt hersteld is nog niet bekend. Een deel van de Eemshaven wordt ingepolderd voor de aanleg van een nieuw haventerrein. Op de kop van de Westpier bij de havenmonding naar de Eems komt een terrein van zo'n 7,5 hectare. Daar worden onder meer aanlegkaders voor schepen, een parkeerterrein en voorzieningen voor passagiers aangelegd. Er komen 2 kaders die geschikt zijn voor veerboten, maar ook voor andere schepen. De verwachting is dat het project in het voorjaar van 2028 klaar is. En dan moet ook de eerste veerboot tussen Noorwegen en Nederland vanuit de Eemshaven kunnen vertrekken. In Stadskanaal zijn op het industrieterrein 2 auto's uitgebrand. Een medewerker van een beveiligingsbedrijf ontdekte de brand toen de personenauto al volledig in brand stond. Ook een bus die ernaast geparkeerd stond vatte vlam. De bestrijding van het vuur was moeilijk onder controle te krijgen. En de politie stelt een onderzoek in naar de oorzaak van de brand. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Kijk voor meer informatie op groningen1.nl of westerwoldeactueel.nl. Dan nu het weerbericht voor vandaag voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag is het nog wisselvallig, maar vanaf morgen krijgen we rustiger weer. Dat blijft waarschijnlijk zo tot halverwege volgende week. Vandaag is er veel bewolking en af en toe zon. Later op de dag kan hier en daar een bui vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Er staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en vanmiddag wordt het ongeveer 16 graden. Vanavond en vannacht klaart het vaker op en neemt de wind af. De temperatuur zakt naar ongeveer 12 graden. Morgen ziet het weer er beter uit. Met flinke perioden zon en soms wat wolken. Het blijft droog. Het wordt ongeveer 20 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind.

0: straatnieuws van 6 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Internationaal is verontwaardigd gereageerd op de Israëlische behandeling van de tientallen hulpverleners van de Gaza-vloot. Die moesten bij aankomst in Israël geboeid op de grond knielen. Veiligheidsminister Ben-Gvir zette beelden van de ruwe behandeling op sociale media. Verschillende landen, waaronder Nederland, Frankrijk, Canada, Spanje en Ierland, roepen de Israëlische ambassadeur op het matje. Ook de Israëlische premier Netanyahu en buitenlandminister Saar keuren de behandeling van de hulpverleners af. De Verenigde Staten beginnen een strafzaak tegen de vroegere Cubaanse president Raúl Castro, meldt Reuters. Hij wordt aangeklaagd voor het neerhalen van een vliegtuigje in 1996. Er vielen toen 4 doden, onder wie 3 Amerikanen. De Amerikanen voeren de druk op Cuba steeds verder op. Het eiland zit door een Amerikaanse blokkade vrijwel zonder brandstof. De politie heeft een man uit Voorthuizen opgepakt omdat hij online een agent had bedreigd. Omstanders hadden agenten gefilmd bij een anti-AZC-protest. Meerdere mensen riepen online op privégegevens van de politie te zoeken. En dat is strafbaar. De politie verwacht meer aanhoudingen. De FNV heeft een landelijke staking aangekondigd in het openbaar vervoer. Op woensdag 24 juni rijden er in de vroege ochtend geen bussen, trams, treinen en metro's. De vakbonden eisen dat het kabinet afziet van verhoging van de AOW-leeftijd en van bezuinigingen op de uitkeringen. Er komt weer een bootverbinding tussen de Eemshaven en Noorwegen. Een deel van de Eemshaven wordt daarvoor ingepolderd. Er komen aanlegkaders, een parkeerterrein en een terminal voor passagiers. De uitbreiding kost 75 miljoen. In 2028 zou de veerdienst naar Noorwegen dan moeten starten. Het weer, in het oosten nog een enkele bui. Morgen flink wat zon en het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go, non-stop.

0: nieuws van 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Buitenlandminister Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen vanwege de manier waarop opvarenden van de flotillaschepen in Israël worden behandeld. Nederland, Canada en verschillende andere Europese landen als Italië, Frankrijk en Ierland hebben ook Israëlische ambassadeurs ontboden. Reden is een video die de extreemrechtse Israëlische minister Ben Gvir op sociale media deelde. Daarin is te zien hoe de activisten van flotilla van het schip zijn gehaald. Er is meer te zien, zegt verslaggever Sander van Hoorn.
2: Ja, dat ze niet alleen moeten knielen, maar dat ze ook met plastic strips de handen op de rug geboeid hebben. Je ziet dat Ben Gvir de vlag boven hun hoofd zwaait, van alles tegen ze roept. Je ziet op een gegeven moment een vrouw die nog staat en roept Free, Free Palestine, die hardhandig tegen de grond gedrukt wordt. Dat soort beelden die dus vol trots door Ben Gvir op X gedeeld worden.
1: In Hengelo zijn twee treinstations vernield. De schade is groot, zegt spoorbeheerder ProRail.
3: Glazen wachtruimtes zijn kapotgeslagen, kaartautomaten vernield, een reisinformatiebord en een incheckpaal zijn zelfs beschoten. De schade loopt in de vele duizenden euro's.
1: Het is niet duidelijk waarmee is geschoten. De eerste vernielingen waren in de nacht van 18 op 19 mei. Dan tot besluit de weersverwachting voor vanavond en vannacht. Het is droog, minimaal is het een graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, later op de dag breekt de zon steeds meer door. En morgen wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: nieuws van 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. GroenLinks-PvdA-europarlementariër Bas Eickhout stopt per direct. Hij zegt dat hij na 17 jaar niet meer de energie heeft om door te gaan. Ook zegt hij dat hij relaties heeft gehad die niet pasten bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van de Groenen en Eickhout is vicevoorzitter. Eickhout zegt dat hij dat niet had mogen doen en dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt. Koning Willem-Alexander heeft het eerste deel van het landelijk waterstofnetwerk geopend. Het gaat om een pijpleiding in de haven van Rotterdam die waarschijnlijk eind dit jaar gebruikt gaat worden door fabrieken van Shell. Uiteindelijk moet het waterstofnetwerk alle industriegebieden in Nederland verbinden. Vakbond FNV wil over ruim een maand het trein- en busverkeer een ochtend platleggen. FNV wil zo een statement maken tegen de bezuinigingen op de sociale zekerheid. De vakbonden hadden het kabinet een ultimatum gegeven tot eind deze maand. FNV neemt nu alvast een voorschot, zegt verslaggever Aida Brands.
2: Ja, de vakbond zegt tijd nodig te hebben om zo'n actie te organiseren. Maar ja, ik denk dat we dit ook wel een beetje moeten zien als het drukmiddel op het onderhandelingsproces. De minister heeft tot 25 mei gekregen om te reageren. En de andere vakbonden hebben wel besloten om tot die tijd even te wachten.
1: De staking staat gepland op 24 juni. Oud-president Raúl Castro van Cuba is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor moord en samenzwering. Dat blijkt uit rechtbankstukken die openbaar zijn gemaakt. 30 jaar geleden haalden Cubaanse straaljagers twee vliegtuigjes neer, afkomstig uit Miami. Er vielen 4 doden. Raúl Castro was toen minister van Defensie. En het weer vanavond en vannacht droog bij minimale graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, later op de dag steeds meer zon. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt.
3: U gaat nu luisteren naar herhaling van Focus.
4: Focus. Twee microfoons en alle ruimte voor een goed gesprek. Een schat aan boeiende verhalen. Met vandaag de focus op
5: John van Meekeren, beste luisteraars. John van Meekeren. En waarom de focus op John? Dat ga ik u graag uitleggen. John is een bijzonder en markant persoon die van vele markten thuis is. Gezondheidszorg, onderwijs, buurtbemiddeling, familierecht, arbeidsrecht, strafrecht, mediation, marketing en sales, communicatie en ICT. Het is hem allemaal niet vreemd. Bij organisaties liggen zijn interesses zowel bij de werkvloer als wel bij de top. En hij zoekt altijd draagvlak en is een verbinder en bestuurder puur sang. Vandaag willen we meer te weten komen over deze kerstverse nieuwe voorzitter van Senioren Groningen. Wie is hij? Wat deed hij en wat doet hij? En heeft hij nog wel tijd voor zijn vrouw en kinderen en kleinkinderen? En heeft hij ook nog wel tijd om met pensioen te zijn? Nou, John, van harte welkom in deze studio.
6: Ja, dankjewel.
5: De focus is helemaal op jou gericht vandaag.
6: Ja.
5: Nou. Ja, heb je nog wel tijd om met pensioen te zijn?
6: Pensioen geeft natuurlijk ook wel tijd om weer andere dingen te doen. Al moet ik zeggen dat toen pensioen in zicht kwam, heb ik mijn functie als voorzitter college van bestuur van de scholenkoppel Primenius, waar het voornamelijk katholiek onderwijs in vertegenwoordigd was. Dat vond ik best lastig. Dat gebeurde op 1 januari 2020. Nou, veel tijd om daarover na te denken had ik natuurlijk niet. Want toen kwam corona, dus ja, de wereld viel stil en ik moest dan ook stilvallen. Ja, hoe naar ook corona was, voor mij heeft dat wel geholpen, omdat ik gewoon altijd een drive heb om bezig te zijn en door te gaan. En dat is natuurlijk gewoon hoe ik een beetje in elkaar steek. En om met pensioen te gaan, ja, ik doe nog weer heel veel andere dingen. En ik wil me altijd de diensten stellen van de samenleving en van de mensen om me heen.
5: Ja. Dat is mooi. Ja. Dus je doet alles, maar je doet ook echt alles. Je houdt overal rekening met jouw hele leven.
6: Ja.
5: Want je hebt ook voorwerpen meegebracht en daar gaan we natuurlijk even over praten.
6: Ja.
5: Wat heb je meegebracht?
6: Nou, ik heb in ieder geval een schilderij meegebracht van het schip van mijn ouders. Ik ben een zoon van een binnenvaartschipper. Ik werd al op 5-jarige leeftijd ging naar een internaat. Omdat ik natuurlijk gewoon niet leerplichtig was. Hè. De schipperskinderen zijn pas leerplichtig geworden in 1977. En ik ben mijn ouders tot op de dag van vandaag dankbaar dat ze mij de gelegenheid hebben gegeven om te kunnen leren. Want het was helemaal niet verplicht. En heel veel kinderen uit de binnenvaart, die gingen helemaal niet naar een internaat. Die gingen gewoon het schip opvolgen. Die gingen gewoon daarmee bezig. Dus ja, mijn moeder was in Apeldoornse. Mijn vader kwam uit de Betuwe. En ja, toen hebben ze toch bedacht om vanuit de schipperswereld daar een invulling aan te geven voor mijzelf. En nou, ik moet dus blij zijn dat ik ben in Borren begonnen op het internaat. Het was een klein internaatje, 35 kinderen. En toen gingen ze internationaal varen. En toen ben ik in Nijmegen terechtgekomen bij de Broeders van Maastricht. En ik moet zeggen dat ik een geweldige tijd heb gehad.
5: Ja, hè? Ja. En hoe lang heb je op dat internaat gehad?
6: Nou ja, van je vijfde tot bijna mijn vijftiende. Dus dat zijn 10 jaar geweest.
5: Zo,
6: dus,
5: dat is een tijd.
6: Ja.
5: Dus dan zag je je ouders in die tijd ook weinig?
6: Ja, we hadden natuurlijk gewoon de communicatie was een telefoon, was een kaart. En mijn ouders hadden gelukkig een auto. Maar ja, die stond natuurlijk op een vaste plek en het schip was altijd onderweg. Dus ja, de situatie was dat ik op 1 augustus naar het internaat werd gebracht. Regelmatig telefonisch contact. Soms als ze internationaal voeren, kwamen ze in de haven van Nijmegen aan. En hadden we even een halve dag contact. En daarna waren het de vakanties. En soms werd de herfstvakantie al overgeslagen, omdat dat niet altijd in de lijn lag van waar ze met het schip naartoe gingen. Dus dan was het soms pas met de kerst dat ik weer 14 dagen naar het schip ging.
5: Oké, we gaan er zo meteen over verder praten, ja. Want dit is natuurlijk heel interessant.
6: Ja.
5: Maar je hebt nog wat meer meegebracht en ja. Dat is ook interessant.
6: Ja, nou ja, dat zijn natuurlijk foto's van de gezinnen van mijn kinderen. We hebben 2 kinderen, we hebben een dochter, Mike, en een zoon, Ralf. Die wij hebben gekregen. En ja, die hebben inmiddels een groot gezin, want ze hebben allebei 4 kinderen. En ja, ook een foto van mijn vrouw. Ja, weet je, wij zijn samen wel verantwoordelijk voor die 2 mooie gezinnen die we tot stand hebben weten te brengen. En nou, we zien ook dat ze gelukkig met elkaar zijn. En ja, dat is voor mij het allerbelangrijkste in mijn gezin. Ja, daar doe ik alles voor.
5: Ja, ja. Dus jouw zin is echt jouw hoeksteen
6: van de samenleving. Ja, daar ben ik misschien wat ouderwets in. Het is niet zo dat ik vind dat altijd de hoeksteen van de samenleving helemaal in het oude stramien moet zitten. Maar ik vind het wel belangrijk, ja, dat je gewoon verbinding met elkaar hebt en dat je elkaar de ruimte geeft in ontwikkelingen. We hebben de kinderen de ruimte gegeven om zich te ontwikkelen. En we kunnen alleen maar zien dat onze zoon in het onderwijs terecht is gekomen, in het VO. Onze dochter, ambulant begeleider en gezinsondersteuner en jeugdondersteuning. En daar kunnen we alleen maar trots op zijn. Die
5: ja.
6: dragen hun steentje ook mooi bij aan de samenleving.
5: Nou, dat is mooi.
6: Ja.
5: Ja. Sorry. Ik heb een beetje een kuchje. Sorry, luisteraars. John, jij hebt verteld dus over jouw gezin en over jouw kinderen, over jouw afkomst, hè, als schipperszoon.
6: Ja.
5: Daar gaan we eventjes naartoe terug. Heeft het internaat jou gevormd of is jouw vorming toch ook zeker beïnvloed door jouw ouders? Want die zag je zo weinig.
6: Ja, dat is natuurlijk tweeledig. Ik denk dat de goede basis is gelegd door mijn ouders. Ik moet zeggen, mijn ouders waren was op zich wel een mooi koppel. Ondanks dat ze af en toe wel eens elkaar in haren vlogen. Want ze waren dan niet alleen maar man en vrouw, maar ook baas en knecht op zo'n schip. Dus dat gaf ook wel eens wat spanning. Mijn moeder was wel wat nerveus van aard. Was ook geen schippersvrouw van aard. Ik kwam uit de Veluwe. En die was nogal bezorgd dat ik zou verdrinken en wat we overkomen. Dus die was nogal wat nerveus. Dus zij legde mij nog wel eens wat beperkingen op. En dat snapte ik wel. Dat snapte ik toen niet. Maar nu wel, als je later ook kinderen hebt. Omdat je dan je bewegingsvrijheid krijgt. Dus ja, heel vaak werd ik in een ruim gezet. En dan kon ik daar spelen, want het was veilig. Want de ruimte was natuurlijk 2,5 meter hoog. Dus daar kwam ik niet zomaar uit. Dus ja, het internaat natuurlijk ook. Want daar had ik natuurlijk gewoon speelkameraadjes die ik op schip niet had. En ja, moet ik zeggen, en die vorm is natuurlijk van, ja, die is op 2 sporen natuurlijk gezet. En ja, zo is dat wel gegaan.
5: Ja,
6: en
5: precies.
6: Ik moet zeggen, ja, ik kan alleen maar terugkijken op een fijne tijd.
5: Nou, mooi. Dat is wel heel mooi. Ja. Oké, John, we gaan luisteren naar jouw eerste muzieknummer. En wat gaat dat worden?
6: Ja, dat is een nummer wat wel bij mij past. Hè. Even kijken, waar staat die? Oh ja, practice what you preach. Ja, doe gewoon wat je zegt en zeg wat je doet. Dus blijf oprecht, eerlijk en pak de dingen aan. Ga gewoon lekker je gang. En ja, zet je in voor je gezin, maar voor de samenleving, voor iedereen om je heen. Probeer de samenleving met elkaar een beetje mooier te maken. Maar dan moet je ook wel niet alleen praten, dan moet je gewoon dingen doen.
5: Ja, precies.
6: En daar hoort dat leed bij.
5: En van wie is het?
6: Het is van Barry White, want ik ben wel een beetje een soulkicker.
5: Oh, nou, kijk. Pas bij jouw tijd.
6: Ja, ja, ja.
5: Ja. Nou, we gaan er naar luisteren.
6: Ja, oké.
7: So. What do you want to do? I'm here, baby. I'm ready, baby.

0: Ja, beste luisteraars. Wij zijn met onze focusuitzending vandaag in gesprek met John van Meekeren. En hij heeft net verteld over dat hij dus een zoon is van een binnenschipper. Hij heeft ook over zijn gezin heeft hij verteld. En ook hoe het hij toch gevormd is tussen die twee werelden in. Hè? Van internaat en van schip of verblijven op het schip. John, ieder kind heeft zo zijn jeugddromen. Die zul jij ook beslist gehad hebben. Hoe zat dat bij jou? Want ja, die verdeeldheid in het zijn.
1: Ja.
0: En dan toch, wat waren jouw jeugddromen?
1: Nou ja, met mijn jeugddromen, ja, die waren dat ik ik kon op zich redelijk goed leren op school. Ik wilde eigenlijk wel dokter worden. Hè? En ja, hoe ging dat vroeger? Op een gegeven moment, na die gewoon de 12, 13-jarige leeftijd. En dan moest je bij je vader komen. Althans, zo ging dat bij ons. Toen zei mijn vader, jongen, het wordt tijd dat je eens gaat kiezen wat voor school. Hè? Wat wil jij gaan worden? Hè? Want dan werd ik gevraagd, wat van studie, wat wil jij worden? Ik wil wel dokter worden. Dus we hebben maar een klein scheepje. We hebben niet zoveel geld. Dat gaat het niet worden. Dus je mag kiezen. Je mag naar de LTS of je mag naar de binnenvaartschool in Rotterdam. Nou, maar als ik naar de LTS had gegaan, dan moest ik naar een kostgezin. Nou, dat laatste heb ik gekozen, want ik had al heel gauw door dat het schippersvak niks voor mij was. Ik zag het schippersvak niks voor mij was. Dus ik denk, nou ja, dan kies ik maar voor de LTS. En ja, die route heb ik gekozen. En dat heeft me nu in een latere leven ook wel wat gebracht. Want ik heb elektrotechniek gedaan. Nou ja, ik verbouw ook wel wat huizen bij mezelf en bij de kinderen. Dus ja, dat kwam ook weer van pas. Dus daarmee geef ik ook altijd maar aan dat alles wat je leert in je leven, kun je ook weer toepassen. Hè? Je hoeft niet alleen maar eenzijdig te richten op een bepaald vak. Maar als je je breed ontwikkelt en daarvoor open staat, ja, dan kun je er beter heel veel dingen in staan. Dus ook al ben je heel theoretisch ongelegd, maar je wil openstaan voor techniek, dan kun je die dingen ook gewoon goed doen.
0: Ja.
1: Dus zo is dat gegaan. Maar goed, het bloedkoop wat ik niet gaan kon, die LTS-periode hebben we gehad. En uiteindelijk was dat medische toch iets in mij. Dus uiteindelijk ben ik in de verpleging terechtgekomen. Nou, dat heb ik gedaan. Dus die opleidingen heb ik afgerond in Apeldoorn. En dat ging hartstikke prachtig. Ik bedoel, uiteindelijk ben ik in 1983 ben ik naar het noorden gekomen, omdat ik al heel vroeg leidinggevende functie had in.
0: Maar eventjes, wacht, nog even terug naar je hebt dus een verpleegkundige opleiding gedaan. Ja. Je hebt ook in een ziekenhuis gewerkt, of hoe is dat?
1: Ja, in verpleeghuizen, in psychiatrie en in de zo heette dat toen de zwakzinnigenzorg. Dat is dan nu verstandelijk gehandicapten. En daar ben ik gewoon in gebleven. En ik werkte toen in Groot Schuilenburg in Apeldoorn. Dat was een christelijk instituut. En ik ben katholiek. En ik wilde daar hogerop in een leidinggevende functie. Ik was een heel snel waarnemend hoofd. Maar ik wilde hoofdverplegingsdienst worden. Nou, daar werd ik op 2 keer op afgewezen. En dat had niet zozeer te maken dat ze mijn talenten niet goed genoeg vonden. Maar daar kun je nou niks bij voorstellen. Maar dat had toen te maken dat ik dus gewoon niet. Ik was niet gereformeerd. Ik was niet hervormd. Ik was katholiek en daardoor ging het niet door. Dat werd niet hard op gezegd, maar dat kon je ook wel in alles merken.
0: Ja, toch wel.
1: Ja, jammer genoeg wel. Hè? Dus gelukkig is die tijd wat achter ons.
0: Moet alles plaatsen in zijn eigen tijd. Hè?
1: Ja. Ja, dus dan moet je ook in die tijd plaatsen. Hè? Dus ik heb nooit meer voor me toe gekeken. Alleen ik zei tegen mijn vrouw, joh, wat gaan we doen? Toen zei ze, nou jongen, ga lekker solliciteren. Dus ik solliciteerde in Wijk aan Zee als hoofd voor een gezinsvervangend huis. En hier als hoofddagbesteding, wat toen nog Noordelijke Stichting Voorzieningen Geestelijk Gehandicapt te worden, wat nu bijvoorbeeld Koosjes is, na allerlei fusies. En daar werd ik aangenomen. En zo ben ik met onze 9 maanden oude dochter in Winschoten aan de werk gegaan. En we zijn onze eerste woning beland in Scheemda. En zo zijn wij hier in het noorden terechtgekomen.
0: Dus dat is de reden dat je naar het noorden gekomen bent?
1: Ja, dat is de reden. En het mooie was, ik kreeg in Apeldoorn op dezelfde dag 2 aanstellingsfuncties. 1 in Wijk aan Zee en eentje. Want ik had 2 sollicitaties lopen en ik kon op allebei de plekken kon ik terecht. Alleen onze dochter van 9 maanden had al wat last van haar longetjes. En ik keek in Beverwijk naar die hoogovens wat er allemaal op de lucht kwam. En hebben we gewoon heel emotioneel gekozen voor gezonde lucht in Groningen. Zo is de keuze voor Groningen ontstaan.
0: Ja, precies. Ja. Dat was de route.
1: Ja, dat was de route. Ja. Ja, zo is het.
0: Dus jouw dochtertje heeft eigenlijk gegeven wat je allemaal bent gaan doen.
1: Ja, want mijn vrouw kwam uit Amsterdam. En ik heb nog wel gezegd, joh, het ligt wat dichter bij Wijk aan Zee, wat dichter bij Amsterdam. Hè. Jouw roots. Nee, zeg ze. Nee hoor. als er zoveel rook en viezigheid uit de schoorsteen komt, dan kiezen wij mooi voor Groningen.
0: Dus, ja.
1: En, zo zijn we.
0: En wanneer ben je toen in Groningen naartoe gekomen? Wanneer?
1: In 1983.
0: 1983?
1: Ja, 1 maart 1983 okay. Ben ik aan het werk gegaan.
0: Dus je bent al lang in Groningen?
1: Ik ben heel lang in Groningen, ja.
0: Je voelt je ook een beetje een Groninger?
1: Nou, laat ik zeggen dat ik mij heel goed kan aanpassen. Hè, want dat leer je wel heel vroeg als je schipperskind bent. Weet je, je komt op allerlei diverse situaties de trossen gaan los. En zo ben je in Hamburg, zo zit je in Rotterdam, in Nijmegen. Dus alle steden, dus je pas je heel makkelijk aan. Ik voel mij Groninger in de zin omdat ik mij heel goed kan identificeren met de Groningen. Ik zal nooit een Groninger worden. Ik zal het ook niet spreken. Heb ik ook van begin af niet gedaan. Ik kan het vanaf het begin heel goed luisteren en heel goed begrijpen. En heel veel Groningse woorden zijn voor mij helemaal niet onbekend. Dus daarbij wil ik wel één zijn van beide Groningen. Maar je moet gewoon ook bij jezelf blijven. Wie ben je, waar kom je vandaan? Ja, en ik zal nooit een Groninger worden. Ja, mm-hmm. Weet je, en dat is het. Maar misschien voelt dat voor mijn kinderen wel veel anders.
0: Ja, precies. Ja. Want jouw dochtertje is, eerste dochter is geen Groninger.
1: Nee, ze is geen Groninger. Is helemaal geboren. Dus op de Pilmolenlaan nummer 11 is hij geboren. Dus dat is een scheemter.
0: Echt, ja, precies. Natuurlijk.
1: Ja, de Groninger.
0: Ja. Ja, precies. Ja, dat is ook toch wel weer mooi.
1: Ja, prachtig man.
0: Ja. Wat zijn jouw dierbaarste herinneringen die je meegenomen hebt voordat je hier naar Groningen kwam?
1: Ja, dat is toch wel. Ja, wat zijn bierherinneringen? Ja, gewoon. Ik ben een gemeenschapsmens. Ik heb altijd mensen om mij nodig. Ja, die bierherinnering is dat ik gewoon, waar ik ook gewerkt heb of in Apeldoorn, altijd de dingen met positiviteit heb achtergelaten. Heb ingezet. Op een gegeven moment was ik handbalscheidsrechter. Dat heb ik hier in Groningen gedaan, maar ook in Apeldoorn voor de handbalvereniging ingezet. Voetbalclubs. Alle maatschappelijke dingen voor de kerk. Ik ben echt wel een kerkmens. Dus ja, weet je, zet je in. Die herinneringen die neem je ook weer mee.
0: Mm-hmm.
1: En ja.
0: John, we gaan naar jouw volgende muzieknummer luisteren.
1: Okay.
0: Na dit gezegd zijnd.
1: Ja.
0: Wat gaat het worden?
1: Ja, dat is Never Walk Alone. Hè. En je wandelt nooit alleen in het leven. Je hebt altijd mensen om je heen nodig. Je steekt de hand uit. Maar ik hoop altijd dat mensen, als jij een keer problemen hebt, jij de hand uitgestoken krijgt. Ja, dat is wel iets wat bij mij past. Daar wil ik me ook altijd voor inzetten. En dat doe ik nu nog in heel veel onbezoldigde functies, waar ik voorzittersfunctie voor. Ik wil mij inzetten voor de samenleving. Zolang ik nog gezond ben en fit ben, ga ik dat gewoon doen.
0: Ja, dus, precies. Dus het past precies bij jouw levensvisie. Het
1: past mijn levensvisie, ja.
0: Nou, en het is van Elvis?
1: Ja, ik vond die van Elvis nog het mooiste. Kijk, Lee Towers heeft hem natuurlijk heel vaak gezongen. En als boekbeeldlied van de Rabobank. Dat is ook prachtig. Maar gewoon ik van Elvis de mooiste vertalingen heb.
0: Ja.
1: Dus vandaar dat ik daarvoor gekozen heb.
0: Mooi. We gaan luisteren naar Elvis. Ja.

0: Ja, John, jij bent een, ja, ik zal maar zeggen, ijverige baasje, om het zo maar te zeggen. Want jij werkt, jij bestuurde daarnaast, want je had verschillende bestuurlijke functies. Door al die loop van al die jaren heen, vertel daar eens iets over.
1: Ja, nou ja, uiteindelijk ben ik bij de Noordelijke Stichting toen begonnen. Hè, dus hoofd dagbesteding, kwam er een fusie. Daar werd je regio-directeur of nieuwe clustermanager, heette dat toen. Daar ben ik in die functie gegaan. Daarna heb ik de overstap gemaakt naar de ouderenzorg. En wat nu Dichtnis is, dat heb ik helpen mee opzetten. Samen met de Enk in Zuid-Laren. Ja, en daarnaast deed ik altijd andere dingen. Druk met de handbalclub, druk met de kerk. Bijvoorbeeld vanaf 2009 ben ik voorzitter van Present Midden- en Zuidoost-Groningen. Dus we pakken het hele gebied van Hoge Zand tot en met Westerwolde.
0: En wat is Present?
1: Present is een stichting die vrijwilligers koppelt aan hulpvragen via de maatschappelijke organisaties. Dus zeg maar, dus komt iemand van de thuiszorg, die ziet dat iemand met weinig of geen netwerk of met weinig middelen een verwaarloosde tuin heeft of op beton leeft of op... Nou ja, zeg maar, dus gewoon er niet goed bij zit. En daar moet dan aan gebeuren. Ja, dan zegt iedereen, ja, wat moeten we hier aan doen? En dan zijn wij twee coördinators, hebben wij in dienst. En die zorgen gewoon dat die mensen verder geholpen worden door vrijwilligers. Ja, dat doen we altijd met succes. Hè. Dat doen we al jaren. Hè. De Present bestaat vanaf 2006. Dus dat, ja, daar voel ik mij door aangetrokken. Omdat ik denk, ja, de mensen die het wat minder hebben in de samenleving, die wil ik gewoon daarin steunen. Nou, zo ben ik altijd actief geweest voor de kerk. Heel lang in het prochie. Locatiebestuur gezeten en toen ook nog schoolbestuurder was. Ik ben op 1986 als vrijwilliger bestuurder van de Sint-Vitusschool hier in Winschoten in bestuur gekomen. 2-3 jaar lang personeelszaken gedaan. Daarna werd ik voorzitter tot aan 1999. Nou, toen kwam de fusie. Toen ontstond de katholieke Stichting Katholiek Onderwijs Provincie Groningen. Nou, dat is weer omgezet in naar een fusie naar Primenius. En uiteindelijk heb ik dat heel erg onbezoldigd gedaan. Ik ben in de 12 open procedure ben ik benoemd als voorzitter van het collegiaal bestuur in Primenius. Ja, en zo heb ik dat professioneel vorm kunnen geven tot aan 2020 toe. Het was best een aardige club. 34 scholen toen met 27 opvanglocaties voor kinderopvang. Die we toen opgezet hebben. Dus ik had een best mooie drukke job. Maar daarnaast deed ik ook gewoon andere dingen daarnaast. Ja,
0: dus in jouw vrijwilligerswerk had je eigenlijk een job naast jouw job?
1: Ja, en daarnaast was ik ook nog een mediator. Want ik ben al 25 jaar in mediator. Dus ik heb ook heel veel scheidingen en conflicten bemiddeld. Omdat ik denk dat je altijd in gesprek moet blijven. En als ik daar een bemiddelde rol in kan spelen, vind ik dat ook mooi om te doen.
0: Ja. Dus, nou heb je al die bestuursfuncties gedaan. Heb je daar ook nog speciale opleidingen voor gevolgd? Of hoe werkt dat?
1: Daar heb ik wel opleidingen voor gevolgd. Ja, zeker post-HBO-opleidingen wel gedaan. En allerlei trainingen gedaan. Maar ook als je mediation hebt gedaan, dan leer je gesprekstechniek en al dat soort dingen. Heb je natuurlijk gewoon de goede vragen stellen. Maar ja, ik denk dat het meest moeilijke is wat we in onze samenleving nu tegenkomen, wat we minder goed kunnen, is gewoon het luisteren.
0: Ja,
1: want we hebben heel gauw een mening zonder dat we goed geluisterd hebben.
0: Ja.
1: En daar zie ik heel veel conflicten door ontstaan. En daar heb ik jammer genoeg veel werk van.
0: Ja. Ja.
1: Want dat helpt elkaar niet altijd. Hè. Ik bedoel, digitalisering heeft ons veel gebracht, maar heeft ook heel veel schade inmiddels al opgeleverd.
0: Mm-hmm. Niet goed luisteren en ook misschien te kort door de bocht lezen.
1: Ja, dat bedoel ik. Hè. Dus we hebben heel gauw, we hebben gewoon weinig of geen mening. We lezen niet goed en dan vervolgens hebben we wel een mening.
0: Ja, ja.
1: Terwijl ik denk, ga even luisteren of verdiep je. En ga dan eens eventjes gewoon kijken van, wat is dan mijn...
0: Ja, precies. Ja. Ja. Even calm down.
1: Ja, calm down doen.
0: Ja, precies. Heb je ook een vrouw en kinderen?
1: Ja.
0: Was Cecilia altijd zo blij met al die functies? Nou, want dat kost natuurlijk veel tijd.
1: Nou, om er heel eerlijk in te zijn, niet altijd. Hè. Ik bedoel, zeker in mijn baan als bestuurder was ik ook veel 's avonds op weg. Vergaderingen, MR-vergaderingen. Je was veel op pad. En ik wilde ook wel een bestuurder zijn die niet in die ivoren toren op kantoor zat, maar die ook gewoon in de scholen zichtbaar en herkenbaar was. En ik moet zeggen dat

0: Ja, Mendocino, ja, weet je, dat is een heel oud nummer. Ja, ik heb in die periode mijn vrouw niet gekend. Dus dat vond ik wel een hele mooie anker om deze hier dat te horen te brengen.
1: Ja, precies. Een ode aan Cilia.
0: Ja.
1: Daar komt het.

0: Dus als ik het goed begrijp, John, hebben Cilia en jij hierop gedanst.
1: Ja, dat zou zomaar kunnen. Ja. Ik weet het niet precies, maar ik weet wel dat nummer een ankerpunt was in de periode dat wij al jullie kennen in 1963.
0: Oké. En Cilia, jouw vrouw, die had ook een eigen baan? Of?
1: Ja, die heeft heel lang...
0: kinderen?
1: Ja, die heeft die is de eerste 10 jaar thuis geweest. Mm-hmm. En daarna is ze heeft ze gewerkt als gezinsondersteuner. De gezinnen die het gewoon moeilijk hadden, maar ook met kinderen erin. Dus in ieder geval om die gezinnen gewoon goed te ondersteunen. Ja, een soort praktisch maatschappelijk werk, zo moet je het zien. Hè?
0: Ja.
1: Vele maatschappelijke werkers praten, maar zij deed het. Hè? Dus zij stimuleerde het gezin om weer zeg maar, op de rails te komen.
0: Ja, precies.
1: En het mooie is dat Maaike ook weer in dezelfde voetsporen treedt. Dus dat is ook leuk. Want,
0: dat is toch wel iets wat in de familie ingegoten zit.
1: Nou ja, uiteindelijk als je de loopbaan van Maaike bekijkt. Die begon als met terrencollege, met dierenverzorging. Later naar het CIOS. En uiteindelijk heeft ze gekozen om aan dit werk te gaan doen. Dus dan kun je ook zien dat je ergens een opleiding gaat, nooit een beetje waar terechtkomt.
0: Nee,
1: ik ben als verpleegkundige en ik had nooit bedacht dat ik bestuurder van onderwijsorganisatie zou worden.
0: Nee,
1: maar dat gebeurt
0: en
1: soms.
0: En ook dat gestart vanuit de LTS.
1: Ja, bijvoorbeeld. Ja. En vanuit een, toch wel een achterstandssituatie. Want uiteindelijk, een schipperskind was toch wel iemand die toch wel al vechtende knokken door het leven moest komen.
0: Ja, precies. Maar het is wel goed. Gelukt.
1: Heel gelukt, ja. Ik ben tevreden.
0: Ja. John, jij hebt dus zo'n hoop bestuursfuncties ook gedaan.
1: En nog, hè?
0: En nog steeds. Wat doe je op dit moment?
1: Ik ben voorzitter van het present Midden-Zuid-Oost-Groningen. Ik ben voorzitter van Vlucht Voorwaarts en Assen. Dus wij koppelen maatjes aan statushouders om daarmee de integratie veel beter te laten slagen. Ik ben commissielid voor het CDA. We zijn nog bezig om een nieuw onderwijsconcept Agora Onderwijs te introduceren in verschillende VO-scholen. Sint Martinus is een stichting die goede doelen ondersteunt. Die beheerde vroeger dus de salarissen van de,

0: van de nonnen die in het ziekenhuis, je werkt in het Lucas ziekenhuis. En dat wordt belegd en dat geld kunnen we ten dienste brengen aan goede doelen.
1: Dus dat is nog geld dat van destijds, van de situatie, ja, dat hier het Lucas ziekenhuis...
0: Ja, maar die nonnen die hadden alleen maar kosten en inwoning en die verdienden wel een salaris, maar dat salaris werd dus gewoon ingehouden en dat werd dus ze belegd. En ik ben als tweede penningmeester verbonden aan dat bestuur.
1: En dat is een stichting hier van deze omgeving?
0: Ja,
1: of,
0: ja, die stichting die heeft een doel om zeg maar, dus, sociale ondersteuning te bieden in het gebied. Tot en met Ter Apel en tot en met zo'n beetje, denk ik, Hogezand ongeveer.
1: Ja, ja.
0: En dat is hoe die stichting opereert.
1: Ja, nou er zijn natuurlijk altijd mensen die dit horen. Die denken, oeh, daar wil ik graag meer van weten. Kan dat?
0: We gaan in het eerste kwartaal van dit jaar gaan we een website lanceren. En dan kunnen met name instellingen daar gebruik van maken. We proberen dat zo in te richten dat niet iedere gelukzoeker bij ons terecht gaat komen. Dat is niet helemaal de bedoeling. Dus bijvoorbeeld hebben we een tuin aangelegd voor Oldwolde. We hebben voor het Leger des Heils een keer een bus kunnen financieren. Dus dat soort projecten, daar moet je een beetje aan denken. Mm-hmm. Een beetje projectondersteuning in het sociale domein.
1: Ah oh, ja, precies. Ja. Ja. Goed. Nou, we gaan weer naar jouw volgende nummer luisteren, John.
0: Nou, dat is mooi. Dat is Hier in Koor. Ja, dat gaat eigenlijk over een hele periode natuurlijk in je leven. Zijn dingen voorbij gegaan. Uiteindelijk kijk je weer terug vanuit oud naar je jeugd toe. Ja, dit gaat veel over liefdes en hoop en dingen die onderweg verloren hebben. Maar voor mij is het gewoon, joh, dat ik terugkijk en denk, wat is de tijd toen ik 20 was en nu, wat is dat snel gegaan? En wat hebben we daar toch met elkaar mooie dingen kunnen doen? Dus uiteindelijk een soortje terugkijken. Dus op die manier heeft dit liedje voor mij deze betekenis.
1: En het wordt gezongen door?
0: Ja, door Charles Aznavour.
1: Oké. Okay.
0: Ook liefhebber van. Ja. Ook liefhebber
1: van. Ja. Ja, van de Franse chanson.
0: De chanson, ja. Ja. Vind ik ook mooi. Ja.
1: Charles Aznavour met Hier Encore.

0: Na deze Franse chanson met Charles Aznavour gaan wij eens praten over jouw nieuwe functie. Want je bent onlangs voorzitter geworden van Senioren Groningen.
1: Ja.
0: Ja. Wat dreef jou om dat te gaan doen?
1: Nou ja, dat kwam zo op een pad. Ik werd benaderd en, om te kijken of dat wat voor mij was. En uiteindelijk moest ik eerst wel wennen dat ik zelf senior geworden was. Want dat heb ik me heel erg last van, een beetje van proberen te distancieren. Vandaar, zover ben ik nog niet. Maar uiteindelijk zie je ook wel gewoon dat je dan wel die senior bent. En nou ja, als je dan nog inderdaad toch energie genoeg hebt en ideeën genoeg hebt om... Om senioren Groningen echt al een tijdje zonder voorzitter zat. Gaat het mij aan het hart om te denken, ja, dat kan dus niet. Dat moet dus wel doorgaan. Dat is wel belangrijk. Hè, dat de senioren in deze regio goed vertegenwoordigd zijn. Zowel lokaal als in de politiek. Dus toen dacht ik, ja, dit kan er nog wel even bij. Nou, dat betekent wel dat ik op termijn toch al aan andere van de functies, van de 6 functies die ik op dit moment heb, ga afstoten. Want uiteindelijk moet je ook wel keuzes maken. En nou ja, ondanks dat ik nog heel fit en vitaal ben, word je natuurlijk ook ouder. Dus dan moet je een beetje rekening mee houden dat je niet alle draden gespannen kunt houden. Nou ja, als je kijkt tot de relatie tot de politiek, denk ik dat het goed is dat we vanuit die functie de zaken doen. En het is ook mooi dat ik dat meeneem, wat er in de senioren beweegt. Want ik ben ook nog commissielid voor het CDA in de gemeente Westerwolde. Dus ja, dat neem ik dan ook mee, dat ik kijk van wat kan de gemeente dan doen voor die senioren lokaal. Zodat je er ook gewoon een breed perspectief zet. En uiteindelijk is het zo, de senioren worden een steeds grotere groep in onze samenleving. Of we dat nou met elkaar leuk vinden of niet, maar daarin moet wel goed voor gezorgd worden. Want uiteindelijk zijn dat wel de mensen geweest die Nederland verder hebben opgebouwd. En die zorg moet gewoon goed georganiseerd worden. En dan is het goed dat je daar goed in vertegenwoordigd wordt.
0: Krijgt de groep senioren wel voldoende aandacht in de politiek?
1: Laat ik zeggen dat iedere politieke partij, want ik heb al die politieke partijprogramma's al gelezen. En iedereen zegt er wel wat over. Maar uiteindelijk komt er heel weinig van in daadwerkelijk terecht. En dat is het toch vaak een soort type van ondergeschoven kindje. En dat is wat ik dan denk wat beter zou moeten.
0: En hoe komt dat toch?
1: Ja, hoe komt dat toch? Omdat ik denk dat gewoon geen lokale prioriteit heeft. Als je ook nog eens ziet hoe de wereld in brand staat. En dat je ziet van wat ons nu iedere keer weer bezighoudt. Dat gewoon op die manier weer van die agenda tafel verdwijnt. En dat er dan in de tijd van de prioriteitenlijstje de ouderen toch heel snel in de vergetelheid dreigen te raken. Maar dat gebeurt ook voor de gehandicapten. Laten we ook zeggen, gehandicaptenzorg heb ik in gewerkt. Moest ook altijd op de barricade om dat goed voor elkaar te krijgen.
0: Want aan ouderen, of senioren, we denken dan altijd in termen van ziek, zwak en misselijk. Maar dat is natuurlijk niet het verhaal.
1: Nee, helemaal niet. Dat zijn nog hele vitale mensen. Ik bedoel, wij zitten hier nog samen aan tafel, allebei senior. Als we zien wat we hier nu aan het doen zijn en wat we samen nog voor die samenleving kunnen betekenen. Ja, het oud zijn van vroeger is niet meer het oud zijn van nu. En dat heeft een ander perspectief. Dus heel veel ouderen draaien nog in die samenleving als vrijwilliger. Dus ja, en laten we ook eerlijk zijn, een heel groot deel van de economie draait ook bij ouderen. Want een heel groot deel van de ouderen heeft het gelukkig wat beter als veel vroeger. Hè? En dat moeten we koesteren, dat we dat gewoon ook in stand houden. Want voor je het weet, wordt er ook weer politiek aangeknabbeld. En daar moeten we gewoon voor oppassen.
0: Ja. Wat zou jouw grote wens zijn voor de ouderen? Als jij nou naar jouw eigen gemeente kijkt, van wat zou jouw grote wens zijn voor de ouderen dat Westerwolde gaat doen de komende
1: jaren? Als je dat ook gewoon landelijk politiek bekijkt, dat dan de lijn is van zo lang mogelijk thuis, dat je dan ook zorgt dat al die faciliteiten dat ook mogelijk maken. Hè? Dat dan ook een actieve activiteiten zijn vanuit de gemeente kunnen georganiseerd worden. Dat er voldoende steun- en hulpmomenten zijn. Dat bijvoorbeeld zo'n beweging als Wedden dat het lukt. Dat wat mij betreft in alle dorpen moet gaan ontstaan, niet alleen in Wedden. Daarin moet je dus denk ik een stichting als Present, dat je die als gemeente koestert om daar gewoon in te investeren, om daarmee het zo lang mogelijk thuiswonen mogelijk te maken. Mm-hmm. Want het is wel een mooi item om te zeggen, dit gaan wij politiek voor elkaar krijgen. Maar uiteindelijk moet je daar ook op investeren.
0: Ja. Deze vraag ga ik even niet stellen, want we gaan eerst naar jouw volgende muzieknummer luisteren.
1: Ja, dat is Ramses Shaffi. Hè? Dat is zing, vecht, huil en bid. Ja, dat zijn dingen die bij mij passen. Want ik zing niet graag, maar ik ben altijd wel een vrolijk mens. Vecht, ja, ik heb wel in het leven moeten vechten, huilen. Natuurlijk, iedereen heeft verdriet. En wij hebben ook verdriet in ons gezin meegemaakt en in de familie. Maar en ik bid, ja, ik bid regelmatig omdat ik actief katholiek ben. Dus dit nummer van Ramses past bij mij.
0: Ja, Ramses Shaffi.
2: Ze schuilen ook achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet u weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dicht geslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken, moet u weten, we zijn allemaal samen.

slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht.

degene met zijn mateloze trots op zijn risicoloze hoge toren, op zijn risicoloze hoge rots.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht.

0: zeker niet zonder ons. He, senioren kunnen inderdaad niet zonder ons. Maar ook de maatschappij kan niet zonder.
1: Zonder senioren. Ja, en die zijn er nu eenmaal. En dan moeten we. En uiteindelijk maken we een heel actief onderdeel van de samenleving uit.
0: Ja, want senioren hebben aan de ene kant natuurlijk de hulp nodig. Maar van de andere kant hebben ze ook ontzettend veel te bieden. En hoe kun je nou in, bijvoorbeeld op gemeenteniveau dat goed bij elkaar krijgen? Dat dat matcht, dat dat ook zijn vruchten af kan werpen? Dan heb jij daar ideeën bij, John?
1: Nou ja, om in ieder geval altijd in gesprek te gaan. Dus ik zou zeggen, van, joh, laat senioren Groningen gewoon eens bij de gemeente aan tafel gaan zitten. Om eens te kijken van, hey, wat is hun gemeentelijk beleid? En te kijken van, en wat speelt er in onze achterban? En hoe kunnen we dan de aansluiting vinden? Hè? Want het gaat niet, ook naar een gemeente toe is je heel gauw dat de burger tegenover de gemeente gaat. Nee, je moet het samen doen. Dus je moet samen met de gemeente gaan om kijken van, hey, wat kunnen we samen doen? Om daarin samen sterker te worden. Want eigenlijk, ik zeg altijd in de samenleving, het woord zegt al, samen leven. En niet ik leef of jij leeft. Nee, wij leven samen. Dus je moet dat samen, moet je duidelijk versterken.
0: Ja, terwijl we toch echt in een individualiserende maatschappij zitten. Is dat op zijn retour?
1: Nee, nou, dat hoop ik. En als je kiest voor individu, is dat een keuze, zeg ik altijd. En dan moet je ook niet gek staan kijken als je als jij een keer een hulp nodig hebt en je wordt en je hebt heel erg individueel zelf geleefd, hè, dat je dan niet altijd gelijk de hulp krijgt van mensen. Hè. Dus als je zelf gewoon de hand uitsteekt, dan krijgt een ander ook de dan steekt de ander ook de hand naar je uit. Hè. Dus die verbinding die moeten wij gewoon beter gaan koesteren. Ik hoop dat die teruggaat. Als je soms kijkt hoe nog extreem mensen denken, hè, we hoeven niet verder te kijken als onze nieuwjaarsnacht. Hoeveel onvrede en nog in de samenleving ligt. En georganiseerde onrust. Ja, dat maakt me dat wel, baat me dat wel zorgen.
0: Ja, hè? Ja. En nou ben je dus voorzitter van Senior Groningen.
1: Ja.
0: Ga je dit soort gedachten en filosofieën ook meenemen in jouw bestuurlijke werk daar?
1: Ja, ik zal dat ook landelijk uitdragen. Ik zal dat regionaal uitdragen. En uiteindelijk gaan we denk ik ook in het bestuur nog eens even over kijken hoe kunnen we nog die betere aansluiting krijgen bij bij de gemeente, bij de lokale gemeenten. Ja. Daar gaan we het eigenlijk over.
0: Ja, want jullie zijn ook in de weer op landelijk terrein, hè?
1: Ja, zeker. En uiteindelijk probeer je ook altijd items. Hè. Bijvoorbeeld, binnenkort ga ik naar Bunnik toe voor een bijeenkomst over de pensioenen. Dat is gewoon belangrijk dat we dat gewoon goed blijven volgen. Dat die pensioenen goed geregeld blijven. Niet alleen voor ons, maar ook voor de jongeren van de toekomst. Mm-hmm. Want ook daarin moeten wij als ouderen naar kijken naar die jonge lui toe.
0: Wat zou jij de luisteraars echt mee willen geven, John?
1: Wees wat liever voor elkaar. Luister beter naar elkaar voordat je een oordeel hebt. En zoek de verbinding op met de mensen waar je het minst makkelijk mee overweg zou kunnen. Want uiteindelijk maakt dat die samenleving moeilijker. Je kunt of met de rug naar elkaar toegestaan. En dit past me niet, dit bevalt me niet. Maar uiteindelijk moeten we samen leven, samen de gemeenschap dragen. En dat wat je kunt inzetten voor die samenleving. We zien ook steeds meer dat vrijwilligers afkalven in voetbalclubjes, dat soort dingen. En dan zeggen we de voetbalclub die kan de leden niet meer krijgen. Ja, dat doen we maar zelf, hè. Dat de winkelstraten leeg komen te staan, doen we zelf omdat we allemaal individueel al die pakketjes thuis laten komen. Het is een keuze, maar klaag er niet over dat die winkels niet worden. Dus probeer dan ook eens te kijken naar jezelf. Dus reflecteer op jezelf als mens in deze samenleving. En dat zou ik de mensen mee willen geven. Probeer eens ook te reflecteren op jezelf.
0: Ja, precies. En daarnaast het naberschap.
1: Ja, dat naberschap, dat draagt de maatschappij. Dat kan niet anders. Ik bedoel, als je ziet hoeveel vrijwilligers er nu nog steeds ingezet worden, als die morgen wegvallen, dan valt echt Nederland stil. Dicht bij huis te blijven. Er zijn natuurlijk ook wel mensen die dat professioneel doen. Maar als ik dan zie dat ons straatje doodlopende weg vol sneeuw ligt en onze buurman van de boerderij, die pakt even zijn shovel, die maakt het doen, is ook naberschap. Die zegt, jongens, ik zorg even dat jullie straatje schoonkomt. Weet je, het zijn maar kleine dingen, maar het kan zoveel goeds brengen.
0: Ja, en iedereen heeft twee handen.
1: Ja, en die hoeven niet altijd even recht te zijn. Maar als je ook andere dingen kunt doen, dus zet je talenten in. Mm-hmm. Het maakt niet uit of je dat handig met een hand of mond of achter de diepmachine bent. Maar zet je in voor de samenleving met jouw talenten, wie jij bent. En dat denk ik, dat maakt je zelf een tevreden mens. Want ik denk ook dat een ander helpen je ook voor jezelf een heel goed gevoel geeft.
0: Ja. En dat zegt John van Meekeren dus. Ja. Die zoveel uren vrijwilligerswerk al achter zich heeft. En het zeker nog niet op zal geven in niet de komende plan. Jaren, als nee, het niet eventjes plan. Kan.
1: Als onze leer mij de gezondheid laat die ik nu heb, en dat mag ik nog een tijdje uitputten, dan ga ik maar door.
0: Nou, dat is helemaal fijn. En John, we gaan alweer naar het eindstip van deze uitzending toe.
1: Ja.
0: En ja, ik ga dus jou bedanken dat jij hier was. En ik ga Ronnie, onze technicus, bedanken dat hij weer aan de knoppen heeft gedraaid en geschoven. Dankjewel, Ronnie. En ik ga alle luisteraars van Oldambt en Westerwolde en grote omgeving ook bedanken voor het luisteren. En u weet het wel, in RTV Go wordt uitgezonden op zaterdagmorgen van 9 tot 10. En het wordt herhaald op woensdagavond van 8 tot 9. En Radio Westerwolde gaat de uitzending uitzenden op dinsdag in de namiddag van 6 tot 7. Veel luisterplezier allemaal. En ik hoop volgende keer weer met een nieuwe gast hier aan tafel te zitten. Maar voor een nieuwe focus die we dan weer gaan richten. Dankjewel en we gaan luisteren naar het laatste nummer van John van Meekeren. En dat gaat worden, John.
1: Dat is het Ave Maria van de Marussia. Daar heb ik heel veel herinneringen aan. Zowel bij overlijden, bij familie als bij huwelijken werd het altijd bij ons in de kerk gezongen. En ja, dat emotioneel, op het moment dat ik erover praat, denk ik, ja, dat emotioneel is een mooi nummer.
0: Ja. Ave Maria.

0: nieuws van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-europarlementariër Eickhout opstapt. Eickhout maakte bekend na 17 jaar uit het Europees Parlement te stappen, omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van de Groenen en Eickhout vicevoorzitter. Klaver bedankt Eickhout voor zijn inzet. De politie in Maastricht heeft de archeoloog aangehouden die onlangs de vermoedelijke resten vond van musketier D'Artagnan. De resten zijn onderzocht in Duitsland en daarna had de gemeente Maastricht aan het Duitse onderzoeksinstituut gevraagd om de botten per post terug te sturen. Maar dat vond archeoloog Wim Dijkman geen goed idee, zei hij eerder tegen de lokale omroep van Maastricht.
2: Die heb ik teruggehaald omdat je niet zomaar zo'n pakketje op de post doet en dan maar moet afwachten of dan het enige echte botje wat erbij zit, of dat dan niet in gruzelementen in Maastricht arriveert.
1: Dijkman heeft een conflict met de gemeente over wie de leiding heeft in het onderzoek. FC Volendam maakt een goede kans om in de eredivisie te blijven. De club won de eerste wedstrijd in de play-offs tegen Willem II met 2-1. De returnwedstrijd is komende zaterdag in Volendam. Een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Gistermiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. En het weer vanavond en vannacht droog en morgen steeds meer zon en 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu, Go, non-stop.
3: Ben jij klaar voor het tweede uur van Hi-Fi Mama? Hi-Fi Mama. Blues, rock en specials. Mama's.

0: het nieuws van 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht de mensen op die dreigen buiten te moeten slapen, omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Volgens het COA is er vannacht voor 30 mensen geen plek. Omdat het zo druk is, wil het COA alleen kwetsbare mensen binnen laten overnachten. Burgemeester Sloots van buurgemeente Stadskanaal noemt het een onvoorstelbare situatie. Bijna 4 jaar geleden sliepen ook al mensen buiten omdat er geen plek was. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-Europarlementariër Eickhout opstapt. Eickhout maakte bekend na 17 jaar uit het Europees Parlement te stappen, omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. Met het vertrek van Eickhout verdwijnt er een hoop ervaring uit het Europees Parlement, zegt correspondent Ardy Stemmerding.
2: Bas Eickhout is de langst zittende Nederlandse Europarlementariër. Sinds 2009 zat hij onafgebroken in het Europees Parlement. En Eickhout gold op het gebied van klimaat als een invloedrijk Europarlementariër.
1: Partijleider Klaver bedankt Eickhout voor zijn inzet. In Oostenrijk heeft een oud-medewerker van de geheime dienst ruim 4 jaar cel gekregen omdat hij spioneerde voor Rusland. De medewerker verzamelde tijdens zijn werk informatie over Russen die waren gevlucht en waarvan de Russische Veiligheidsdienst wilde weten waar ze nu woonden. De oud-medewerker ontkent dat hij voor Rusland spioneerde en gaat in hoger beroep. De eigenaar van de door brand verwoeste woonboulevard in Waalwijk wil alle winkels nog voor het eind van het jaar weer laten herstellen. De brand brak een maand geleden uit in het magazijn van een van de winkels. Het vuur sloeg snel over naar andere winkels. De rookwolken waren in de wijde omgeving van Waalwijk te zien. Het weer vanavond en vannacht droog. Morgen eerst wat wolken, later breekt de zon door en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Jazz Time met Henk Ottevanger.

Goedenavond, luisteraars. Dit is weer het programma Jazz Time voor RTV Go. Samenstelling en presentatie Henk Ottervanger. Techniek Ronnie van der Wal.

We begonnen vanavond met het nummer Cordian Chick uit 1973. We hoorden de band van trombonist Peter Herbolzheimer. In de trompetsectie zat onder andere Rick Kiever. Rick Kiever was een Amerikaanse trompetist die het grootste deel van zijn leven woonde en werkte in Duitsland. Hij begon zijn carrière bij de big band van Maynard Ferguson. Midden jaren 60 werd hij lid van het orkest van Max Greger. Later speelde hij bij Kurt Edelhagen en James Last. Ook was hij een permanent lid van de WDR Big Bands. Hij trad ook op met de Clark Bolens Big Bands. Rick Kiever overleed op 2 maart jongstleden en werd 85 jaar oud. Spike Wilner is een Amerikaanse jazzpianist. Als kind werd hij beïnvloed door de ragtime, nadat hij een film over het leven van Scott Joplin had gezien. Na zijn schooltijd studeerde hij jazz en eigentijdse muziek onder leiding van Arnie Lawrence. Hij toerde met Artie Shaw, Glenn Miller Band en Maynard Ferguson. Hij trad verder op met Dave Liebman, Arnold Coleman, Buddy Harris en Kenny Barron onder andere. We horen uit 2023 Lullaby of the Leaves. Spike Wilner, piano, Paul Gill, bas en Anthony Panciotti, drums.

Lullaby of the Leaves werd gespeeld door het trio van Spike Wilner. Chico Hamilton was een Amerikaanse jazzdrummer en bandleider. Hij speelde bij Lester Young, Jerry Mulligan, Count Basie en Lena Horne. In de jaren 50 formeerde hij zijn jazzbands en speelde cool jazz, post-bop en jazz fusion. Ook speelde hij met Charles Mingus, Dexter Gordon en Buddy Collette. Hij overleed in 2013 en werd 92 jaar oud. We draaien uit 1966 For Mods Only. Arnie Lawrence, alt sax, Lady Coryell, gitaar, Artie Shep, piano, George Bohannon, trombone, Richard Davis, bas en Chico Hamilton, drums.

Het sextet van Chico Hamilton speelde For Mods Only. Bob Burke was een Amerikaanse jazzsaxofonist. Hij ging op 13-jarige leeftijd sax spelen. Hij werd beïnvloed door John Coltrane. Hij speelde bij Horace Silver, Cedar Walton en Miles Davis en trad verder op met Mike Stern, Chick Corea, Steve Gadd en Eddie Gomez. Zijn spel is een synthese van rhythm en blues, intellectuele vrijheid en soul. In 2002 werden hij en zijn vrouw gedood door een cementwagen die op het gladde wegdek slipte. Hij werd 51 jaar oud. We draaien uit 1990 The Promise. Bob Burke, tenor sax, Wolfgang Mutspiel, gitaar, Richie Beirach, piano, John Patitucci, bas en Peter Erskine, drums.

hoorden Bob Berg en Wolfgang Mutspiel in het nummer The Promise. Horace Tapscott was een Amerikaanse jazzpianist en componist. Hij vormde in 1961 de Pan of African People Orchestra. Op 9-jarige leeftijd speelde hij piano en trombone. Als tiener speelde hij bij Frank Morgan, Don Cherry en Billy Higgins. Na zijn diensttijd speelde hij trombone bij Lionel Hampton. Hij speelde in de jaren 60 met Buds Morris, David Murray, Jimmy Woods, Lou Blackburn en Sonny Criss onder meer. Hij overleed in 1999 en werd 64 jaar oud. We horen uit 1979 Akirfa, Horace Tapscott, piano, Art Davis, bas en Roy Haynes, drums.

Het trio van Horace Tapscott speelde Akirva. Hank Mobley was een Amerikaanse tenorsaxofonist. Hij werd door Leonard Feather de middelgewicht kampioen van de tenorsaxofonisten genoemd. Hij werd ook de meest ondergewaardeerde muzikus van de bebop genoemd. Hij speelde bij Dizzy Gillespie, Max Roach, Art Blakey, Horace Silver en vele anderen. Hij stierf in 1986 op 55-jarige leeftijd aan longkanker. We draaien uit 1953 Keen en Peachy. Hank Mobley, tenorsax, Benny Green, trombone, Walter Davis Jr., piano, Jimmy Schenk, bas en Charlie Persip, drums.

Keen and Peachy werd gespeeld door het quintet van Hank Mobley. Caspare Passini is een Italiaanse jazz-saxofonist met een bebop-achtergrond. Hij werkte met de beste Italiaanse jazzmuzici en diverse internationale sterren uit de VS. Hij is een liefhebber van het geluid van Art Pepper. We eindigen met het nummer Patricia uit 2013. Caspare Passini, alt sax, George Cables, piano, Essiet O'Connor, Essiet bas en Carl Burnett, drums. Dit was weer het programma Jazz Time voor RTV Go. Samenstelling en presentatie Henk Ottervangen. Techniek Ronnie van der Wal. Tot volgende week, zelfde tijd, zelfde golflengte.

0: nieuws van 11 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn bijna 8000 extra opvangplekken nodig tegen het einde van de zomer om de situatie in de asielopvang weer onder controle te krijgen. Dat zegt bestuursvoorzitter Jurie Kapteins van het COA in Nieuwsuur. Hij hoopt dat het kabinet de spreidingswet gaat handhaven, zodat de opvang gelijk over heel het land wordt verdeeld. Er lopen volgens de bestuursvoorzitter van het COA ook gesprekken met veel gemeenten over nieuwe opvanglocaties. En dat biedt volgens hem perspectief. De gemeente Stadskanaal is bereid om de mensen op te vangen die vannacht dreigen buiten te moeten slapen, omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Volgens het COA is er voor 30 mensen geen plek. Omdat het zo druk is, wil het COA alleen kwetsbare mensen binnen laten overnachten. Burgemeester Sloots van burgemeester Stadskanaal noemt het een onvoorstelbare situatie. Bijna 4 jaar geleden sliepen mensen ook al buiten omdat er geen plek was. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-europarlementariër Eickhout opstapt. Hij maakt bekend na 17 jaar uit het Europese parlement te stappen omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van De Groene en Eickhout vicevoorzitter. Een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Gistermiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, de vroege zeezender, biedt op de website verontschuldiging aan. De 77-jarige koning Charles was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. Het weer vannacht droog bij minimaal een graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, maar later op de dag breekt de zon steeds meer door. Het wordt in de middag 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go non-stop.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel. Eerder op de dag besloot het COA dat er in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege drukte. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. Een Oostenrijkse oud-medewerker van de inlichtingendienst heeft gespioneerd voor Rusland. Zo verzamelde hij informatie over Russen die het land waren uitgevlucht en gaf hij Moskou 3 telefoons van hoge Oostenrijkse ambtenaren. De man kreeg 4 jaar cel. Hij ontkent de spionage en gaat in hoger beroep. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was een derde van de Nederlanders het. En 2 jaar geleden was dat al toegenomen tot bijna 4 op de 10... blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen Nederlanders voor iemand anders, meestal een familielid zoals ouders of schoonouders. En de hulp die ze leveren verschilt van financiën regelen tot persoonlijke verzorging of gezelschap houden. Het zijn vooral vrouwen die het doen, maar de groep mannen groeit ook. En de finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. En de finale in Istanbul was eenrichtingsverkeer. Freiburg kon geen vuist maken. Bij Aston Villa viel Ian Maatsen 10 minuten voor tijd in. Voor de club uit Birmingham is het de eerste Europese hoofdprijs na 44 jaar, toen won Villa de Europa Cup 1. Voor trainer Emery was het al de 5e Europa League zege. Het weer droog bij minimale graad of 11 vannacht. Morgen eerst wat wolken, later op de dag breekt de zon steeds vaker door bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go non-stop.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Tot na het nieuws van 2 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel vanwege de drukte daar. Tot laat in de avond zaten tientallen mannen nog op het gras bij het aanmeldcentrum. Het Rode Kruis liet warm eten bezorgen en dekens. De gemeente Stadskanaal bood de groep onderdak aan, maar daarmee zijn de problemen voor de komende dagen nog niet opgelost. Het COA zegt dat er tot het einde van de zomer nog duizenden noodopvangplaatsen nodig zijn. En de hoop is dat het kabinet de spreidingswet gaat handhaven, zodat de opvang over het land wordt verdeeld. En de wachttijden in de asielprocedure worden mogelijk langer. Dat is het gevolg van het nieuwe Europese migratiepact, dat zegt de president van de Algemene Rekenkamer. Door het nieuwe systeem moeten asielzoekers die al op een wachtlijst staan nog langer wachten op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven. Daardoor kan de wachttijd voor sommige asielzoekers oplopen naar 5 tot 10 jaar. Volgens de wet moet binnen een half jaar een besluit worden genomen. En meer dan 50.000 asielzoekers die wachten nog op zo'n besluit. Er is veel internationale woede over de behandeling van activisten van de flotilla door Israël. Nederland roept daarom de Israëlische ambassadeur op het matje. Ook Italië, Canada, Frankrijk en Spanje doen dat. De activisten werden op internationale wateren opgepakt en werden in Israël ruw behandeld. De beelden werden gedeeld door een extreemrechtse minister. Premier Jette noemt de behandeling van de activisten mensonterend. Heeft president Herzog aangesproken en verwacht dat de activisten zo snel mogelijk worden vrijgelaten. En ook andere landen hebben stevige kritiek. De finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. De finale in Istanbul was eenrichtingsverkeer. Freiburg kon geen vuist maken. Bij Aston Villa viel Ian Maatse 10 minuten voor tijd nog in. Het weer, het koelt af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, later breekt de zon door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu... Go! Non-stop!